al dat de uitbraak op zijn einde loopt. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer geconstateerd. Een man uit Schonebeek heeft voor het doodschieten van een man uit Emmen een veel lagere straf gekregen dan geëist. In plaats van 18 jaar moet hij 9 jaar de cel in. De rechter oordeelde dat er geen sprake was van moord met voorbedachte raden, maar van een impulsief besluit. De man stond terecht samen met een minderjarige die vorig jaar in Coevorde het fatale schot loste. Ze deden dat naar eigen zeggen om een ontvoering te voorkomen. De minderjarige kreeg jeugddetentie opgelegd. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie is het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanslag. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding, melden Franse media. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de 67-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij zat 2 dagen vast en is nu onder voorwaarden vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met zijn slachtoffers. Het weer, vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 3 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius, vermoedelijk na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet. 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde liep. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit verzet tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. De redding van de man duurde 4 dagen. In die tijd kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. De man had aan hulpverleners gevraagd niet aan zijn vrouw en kinderen te vertellen dat hij nog leefde, voor het geval het toch nog slecht zou aflopen. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Het weer. Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 4.
1: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het vliegveld huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en test- en oefenvluchten. Vakantievluchten komen er niet, die blijken volgens onderzoek niet rendabel. De Duitse regering wil met een groot pakket hervormingen de economie er weer bovenop helpen. Door belastinghervormingen gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Ook wordt het arbeidsrecht versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen, moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Met het plan willen regeringspartijen CDU-CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. Op het WK voetbal heeft Portugal de 8e finales bereikt ten koste van Kroatië. De Kroaten kwamen eerst op voorsprong. Ronaldo maakte gelijk uit een penalty. In de extra tijd kopte Ramos voor Portugal de 2-1 binnen. In de 13e minuut van de extra tijd leek Kroatië nog op gelijke hoogte te komen, maar dat doelpunt telde niet vanwege buitenspel. In totaal werden 4 doelpunten afgekeurd, 1 van Portugal en 3 van Kroatië. De Portugezen moeten maandag tegen Spanje, dat gisteravond Oostenrijk uitschakelde met 3-0. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Mission of the Groove.

0: is L1 met het nieuws van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het vliegveld huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en test- en oefenvluchten. Vakantievluchten komen er niet, die blijken volgens onderzoek niet rendabel. De Duitse regering wil met een groot pakket hervormingen de economie er weer bovenop helpen. Door belastinghervormingen gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Ook wordt het arbeidsrecht versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen, moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Met het plan willen regeringspartijen CDU-CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. Op het WK voetbal heeft Portugal de 8e finales bereikt ten koste van Kroatië. De Kroaten kwamen eerst op voorsprong. Ronaldo maakte gelijk uit een penalty. In de extra tijd kopte Ramos voor Portugal de 2-1 binnen. In de 13e minuut van de extra tijd leek Kroatië nog op gelijke hoogte te komen, maar dat doelpunt telde niet vanwege buitenspel. In totaal werden 4 doelpunten afgekeurd. 1 van Portugal en 3 van Kroatië. De Portugezen moeten maandag tegen Spanje, dat gisteravond Oostenrijk uitschakelde met 3-0. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het is zomer.

0: 1 met het nieuws van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie er weer bovenop helpen. Er komen belastinghervormingen en het arbeidsrecht wordt versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. De voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Omdat eerdere maatregelen niet hielpen, eist het CBR nu dat de man wordt gearresteerd als hij het nog eens doet. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer. In het noordoosten kan eerst nog een bui vallen. Verder geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook bewolking. En het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het.
2: Liefde voor Limburg. Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.
3: Dit is L1.

0: laatste keer, want Park City Live gaat natuurlijk ook weer starten het weekend. Hebben we hier de weekendkaarten, Likker en ik. Die kunnen we zo nodig op gaan sturen, maar dan moet je natuurlijk wel het codewoord van vandaag weten. En het codewoord van vandaag is... Wendy! Wendy?
1: Wendy.
0: Gewoon Wendy. Ja, goed.
1: Een gelukkige naam.
0: Nou, frikandel, knakworst of wat anders gaat. Pakken we Wendy. Wendy. Nou, goed. Onthoud goed. Wendy, goedemorgen Maarten.
1: Goedemorgen.
0: En de jong.
1: Wat?
0: Klopt het weekend. Fietsje naar Melik. Optocht kieken. Broodje frikandel eten.
1: Ik waren het wel van plan.
0: Ja, joh, maar...
1: Ik ben gisteren toevallig nog in Melik geweest.
0: En?
1: Ja, gans op z'n kop, hè?
0: Ja, nee, dat geloof ik. Ja. Nog steeds gans de deur op z'n zoveel vlaggen, dat is gaan in normaal, hè? Heb je zo best wel bij defilé langs geweest, of wat allemaal schoen en droeg, dat door chatterieën door goed kunnen masseren?
1: Nee.
0: Dat heb je dan niet gedaan? Oké, okay. Nee. Dat was een goede strot geweest. Okay.
1: Nee, dat klopt. Nee, maar ik zoog wel allerlei maatregelen, waar allemaal goed geregeld, hoor.
0: Ja, ja.
1: Absoluut.
0: Nee, het schoen is, zal het ook zo zien, want er zijn gewoon natuurlijk ontzettend veel gloeiwappies van de heen. En we sommige mensen die t-shirts hebben laten maken. Rob de taxchauffeur, uiteraard, over
1: oh, ja,
0: alle zaken gedaan, dan moeten we straks maar eens even kijken of dat
1: vaste waarde, hè?
0: Überhaupt geen overheid zeggen deze ochtend, maar dat duren we nog wel even. Goed, eerst kijken naar de kalender van vandaag. Als het goed is, is het vandaag de derde. Dat bleedje van de tweede, maar eens even schoudraaf, jong.
1: Dat zou kunnen.
0: Ja, ja.

0: volledige ongelovige Thomas. Ja. En dan kries ze dit.
1: Ze zingen dat ik ben niet over dikker is een werk.
2: Oh! Ja, die kennen we, die man, hè?
0: Ja, ja, ja. Die zijn we vaker tegengekomen, hè?
2: Ja, die kennen we zeker, hè? Dat is van die gehaktbal, hè? La, la, la, la, gehaktbal.
0: Ja, de knuppelen, inderdaad.
2: De knuppelen, ja, de weerknuppelen, ja, ja, ja, waar het begin, hè? Sjoerd, hè?
0: Ze, waren, ze zijn dus op deze dag dat het de heilige ongeluivige Thomas is. Hè? Zoals de kalender zegt, is dat het liedje op de QR-code.
2: Ja, we zitten toch wel nog steeds in die heilige den, hè? Zijn er nog heiligen die geen kunnen doen met wat betreft het gewas? Dat een of ander iets niet goed gaat komen. Dat is allemaal voorbij, hè? Die iets heilig is.
0: Dat weten niet zo wel, hoor.
2: Oh, dat weten ze zeker.
0: Veel niet, maar...
2: Nee, veel niet, voorzien niet. We zien de heilige boontjes in veur, hè? Die kunnen we ook in een kalenderdag voor maken, hè? Pascal en Maarten, heilige boontjes. Goed, maar die heilige boontjes, die weten natuurlijk wel wat Geur Gerbel wilt huren. En dat is een lekkere feelgoodplaat om het vredig gevulde lekker te krijgen. En daar willen we zo meteen even mee gaan beginnen. Maar eerst even kijken op Fransje Broekhuizen.
0: Ja, we hebben het dan over die heilige ongeluivige Thomas. Maar we hebben natuurlijk ook Fransje Broekhuizen. Daar hebben we over een andere dag. Internationale plastic tassenvrije dag.
2: Begimmelveur.
0: Dus geen plastic tassen. Plastic tassenvrije dag.
2: Ik heb steeds toen zo'n stoffentasje in de auto liggen. Maar het nadeel van die stoffentas is... die zien zo klein, die dingen. Daar kreeg ze niks in.
0: Heb ze verkeerd gekocht.
2: Ja, hallo.
0: Ik heb dat... In de auto heb ik er wel drie liggen.
2: Heb ze de, oh, van die grote.
0: Daar kreeg
2: ze
0: alles in.
2: Ja, die kreeg ze in Boeteland. Christen die dingen al met drie met twee soorten hengels.
0: Kan ze opvaaien en alles neemt geen ruimte in. Dat is het. En ik ken best wel veel in.
2: Moest ik me straks even laten zien, joh.
0: Ja, ja.
2: Ik ben wel veel dit, hè. Plastic vrije tassen.
0: Ik ook. Dus maar ja, dan kom je in een boerderijlandje en dan, hè? Dan kries je gewoon een plastic desk.
2: Nee. Ja, nee, ja, niet in een streek. Nee. Oh. Goed.
0: Goed, het is weer wat anders vandaag, zegt Frans. Feel Good Friday en wel op de Wereld Plastic Zakkenvrije Dag. Voor de passende Feel Good muziek dacht ik aan Billy Joel met Uptown Girl.
2: Lekker man, Billy Joel met Uptown Girl. Gewoon zeker erin zitten. Ja. Ik had het al even Rob van der Hoven. Lot ja. Nu al van de partij ziet. Rob, goedemorgen, welkom in de uitzending.
3: Goedemorgen mannen met Rob, de taxichauffeur.
2: Hey, de taxichauffeur.
3: Ja, ik ben gisteren mijn zakelijke rit van mijn streek naar Gelen geweest.
2: Ja.
3: En toen van Sittard naar Den Bosch met een zakelijke rit wachten en retour. En toen heb ik een valiescombinatie gehad vanuit Almere via de Meren naar Venray en Oermond.
2: Zo. Ja.
3: En nu heb ik drie weekends.
2: Ah, met soldaat eten.
3: En dat wil zeggen dat ik dus morgen met Milan de Messeltaart
2: proeven.
3: Ja, die jokerke van Post.
2: Dat is wel lekker.
3: 3 uur, mm-hmm. Dus we nog wel komen. Ik kan altijd nog komen. En ik kan nog altijd het adres vragen via een privébericht. En zondag, dan is het natuurlijk op de OLS.
2: Zeker.
3: Ik stond van 8 tot 1 uitgiftekassa telcentrale. En op zondag van 1 tot 6 ben ik parkeerwacht, oftewel verkeersregelaar.
2: Super.
3: Parkeerplaats Waterschei. Dus wij met me op de foto wilt, parkeerplaats Waterschei.
2: Dat onthaal je.
3: Wat betreft de voorgloeier, dan ga ik voor Erik Gelen met Huur ich de Bel.
2: Huur ich de Bel.
3: Ik zou zeggen, nog een fijn uitzending. Een fijn weekend voor de lui die wat zondag naar me toe komen. Ik zie nog geer. En tot maandag, radio.
2: Radio, Rob, het werd een fantastisch weekend. Het horen we al natuurlijk. En al die mensen inderdaad die even op de foto willen met Rob, de taxichauffeur, met een roeipatch.
0: Ja, zo is het.
2: Moet hij Waterschei even door. Even goed opletten, jongens. Dat is een droogste. Maar die kent ze niet missen, hè. Er zal wel zo'n hesje aan hebben met OLS en alles erop. Maar die pet, dommels opletten.
0: Ah,
2: zet duidelijk op Rob, de taxichauffeur. Rob, dankjewel, jongen, voor die bijdrage. En in de mogel, de man met de metseltaart. En die heeft zich ongemeld.
0: Ja,
2: dat is Johan Gerritsen. Johan, goedemorgen. Welkom in de uitzending.
4: Goedemorgen mannen, goedemorgen volgers. Je bent ook op een post.
2: Hé, hey, jokkertje.
4: Ja, even kijken. Ja, het is binnen weekend.
2: Ja.
4: Morgen gaan we met elkaar eten.
2: Ja, dus
4: even in de koelkast. En zo,
0: goed zo.
4: Morgen op zijn lekkers. Dan is er even gestangen in. De vliegende zondag is dan OLS. Dat is ook een mooie gezellige dag. Voor de vogelier woon ik vandaag. Even kijken. De afgelopen paar dagen heb je voor de keertjes steeds over eten gehad.
2: Ja.
4: Ik heb een knakworst geloof ik uit frikandel.
2: Ja.
4: Ik heb zelf met de mensen daar bezig, dus dat allemaal eten. Ik ga voor de vogeluur hang ik ook gewoon eten op.
2: Ja, wat bedoel
4: je? Ik ga voor een pizza calzone van de enge buren.
0: De enge buren?
4: En voor de rest, iedereen aan mijn werken werkt ze. Voor de Sjursheimse Slijntjes, een fijn weekend. Veel succes met de schuttels zondag alvast. En dan zijn we morgen weer.

0: en Radio.
1: Radio. En we zijn erg benieuwd wie van mensen er allemaal komen met soldaat eet. Ja. Dat ze dat een flinke metsel duurt, hè, Do, hè?
2: Ja.
1: Ik ben even trouwens die steiger het zo. Dat heel die metseltaart natuurlijk. Hè. En maken voor foto's. Ze hebben de morgen even kunnen laten zien. Dat alle gluwapjes zich weer verzameld hebben. En bij elkaar hebben gezeten. En lekker allerlei mooie verhalen hebben uitgedeeld. En misschien hebben ze zich wel op het OLS gezien. Hè. Sommigen doen natuurlijk mee met de optocht. Sommigen die zien Buxemeester bijvoorbeeld. Want die hebben zich ook alweer gemeld.
2: Ja, ja, ja. Roland de Buxemeester. Eind van de eerste hoor vandaag weer. 5 minuten voor 3:30.
1: Zo, hè?
2: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Als eerste wil ik alle zestallen van het OLS heel veel succes wensen aankomende zondag.
1: Zeker.
2: Maar vooral de schutters van Sint-Martinus Heur natuurlijk. Daarom wil ik traditiegetrouw de Festwies Polka aanvragen.
1: Ah, dat snap
2: ik. En nee, ik ben zondag niet...
1: Even doen, hè? Hallo. Ah, ja, liek even doen.
2: Hij is niet de Buxemeester.
1: Wat is dan niet de Buxemeester?
2: Ja, dat zegt hij. Wat is er dan wel?
1: Ja, dat weet ik. Dat weet
2: is
1: ik
2: de KNB misschien?
1: Ja, de keugelpoetser of de optekenaar. Ik weet niet wat er nog allemaal dus, moet kieken.
2: De Festwies Polka, maar goed, je hoort het al. Hè?
1: Ja.
2: Ik heb nog iemand anders.
1: Mm-hmm.
2: Dat was natuurlijk de allereerste van vandaag. Mm-hmm. 11:15.
1: Otjo neer?
2: Zeker.
1: Ja.
2: Morgen Pascal en Maarten. Ik ga voor de volgroeier voor Volbeat.
1: Volbeat?
2: Ja, met Forever. De live versie, Grotje Oet Neer.
1: Is dat wel een veel goed plaat? Dan moeten we natuurlijk wel even kijken.
2: Even checken hoor. Maar hij zegt ook, dit weekend gaan wij beginnen met de opbouw van het skydeck en de spiegeltent met buitenterras bij Bospop.
1: Zo.
2: Hij gaat ons op de hoogte houden.
1: Ja, dat heeft al een paar jaar gedaan natuurlijk. Hè. Dan hebben we die spiegeltent gezien. Dat is binnenkort ook weer. Bospop, dat zal L1 ook natuurlijk live vandaan komen. Prachtig om dat allemaal mee te gaan maken. Dat hebben we een inkijkje gekregen in de provincie. Al die culturele evenementen zoals het OLS, maar ook Bospop.
2: Ja.
1: Zullen we zeker gaan kijken wie Otje door het opbouwen is met de skydeck en de spiegeltent met buiten het terras. Dat is zo prachtig, vind je.
2: Ondertussen heb ik Forever hier van Volbeat.
1: Ja. Ja, guren dan, hè. Ja. Dat is niet echt feel good. Dat worden gewoon wel veel. Lekkere feel good platen die zoeken we vandaag.
3: Dit is L1.

0: Natuur, Olivia Dean met So Easy to Fall in Love. De liefde is prachtig, de liefde geeft zich vleugelkens. Dan krijgt u vlindertjes in de boek, die liggen te kriebelen. Maar goed, het kriebelmachine biedt zich ook wel, zeker dit weekend. Als ze einde van een activiteit geen zoon in het Limburgse land als van alles te doen. Gisteren André Rieu, het was natuurlijk een Maastrichtse happening bee. Het uiteinde, gisteren spraken we al over Fransje Teunis, dat toch best wel emotioneel was. En zei van, dit is toch een van de mooiste dingen die ik mij mocht maken om daar op het podium te staan. En dat was natuurlijk ook, hè. Oh, ik zag de beelden van voorbij komen. Waanzinnig mooi. Maar wat nog mooi is, dat zien de vogelwappies, die we allemaal in grote getalen aanwezig zien. En Bioske en Lotte Huren, wat ze vandaag Gerard Vogeluur willen hebben. En we hebben al van alles op een liedje erbij gezet. En zoals Erik Gele met Hurig de Bel, Uptown Girl van Billy Joel en Pizza Calzone van de Enge Buren. Wat komt er bij? Dat is Thomas. Goedemorgen.
1: Ik ben ook de show.
0: Hallo.
1: Mijn bijdrage wordt Liquido met Narcotic.
0: Narcotic van Liquido.
1: Fijne uitzending weer. Goed weekend alvast. En radio, hè.
0: Radio, dat is ook een beetje grensgevalletje. Jongens, gel wafel veel goed muziek vandaag, hè. Laat het even weten. Veel goed muziek willen we huren. Erben van Ewijk, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Maarten Pascal en alle gloeiwappies.
0: Erben,
2: hey. Het is alweer vrijdag, hè.
0: Lekker, hè, eindelijk.
2: Cordalis, dacht ik aan. Met Anita.
0: Anita.
2: Feel Good Friday.
0: Ja, zeker.
2: Natuurlijk denk ik natuurlijk niet aan Anita, maar ik denk mijn eigen vrouw, maar bedoel maar. Dat is alleen de titel.
0: Ja, ik snap het wel.
2: Wil ik iedereen vast een fijne weekend.
0: Ja, dankjewel. Werk
2: ze vandaag nog allemaal op de vrijdag.
0: Dat gaan we zeker doen.
2: En tot morgen weer. En radio. En voor alle schutters op het OLS, succes.
0: Hoppakee. En ook zeker Urbanus uit Bijlveld, hè, de shotterie. Want daar zal hij natuurlijk wel voor zin hebben, zijn eigen shotterieke. Dus ik heet hem ook kieken. Harold, goedemorgen. Kortig Harold.
3: Goedemorgen, Maarten Pascal. Halleluja-wappies.
0: Hallo, man.
3: Voor deze Feel Good Friday, jongens, ik voor een nummerje van de Doobie Brothers.
0: Doobie Brothers.
3: Long Train Running.
0: Long Train Running, hè.
3: Wens ik allemaal een kortige vrijdag en een kortig weekend. En adieu.
0: Ja, adieu. Laat de trein maar een lekker rollen van de Doobie Brothers. Maarten, wat heb je op een liedje gestoord, joh?
4: Nou, behoorlijk wat, kan ik je zeggen, hoor. Jan Bodelier is weer eens heel vroeg erbij.
0: Is er weer erbij?
4: Nou, goedemorgen, Maarten Pascal. Voor de volgende dacht ik aan Dreams Come Alive van Two Brothers on the Fourth Floor.
0: Lekker, man. Ja, Desiree.
4: Vroeg ook op deze Feel Good Friday. Dan Mark van Dijk, die zegt goedemorgen, Maarten en Pascal, op deze Feel Good Friday. En met het OLS Weekend in aantocht ga ik natuurlijk voor de Rietlander Muzikant.
0: Oh, de Festivispolka.
4: Met de Festivispolka, inderdaad.
0: Zeker, ja.
4: Iedereen die naar het OLS gaat, veel succes en plezier. En een fijn weekend alvast. Allemaal gewenst door Mark natuurlijk. En dan Roetje ontklummen.
0: Hoppakee, Roetje.
4: Ja,
0: goedemorgen, Roetje.
4: Friday is het alweer, zegt hij. Zondag gon ik naar het OLS.
0: Ja.
4: En dan gon ik voor de Schintaler met Shutterfies.
0: Ja, dat ken ik ook. Ja. Het is wel zo, hè. Op zondag is allemaal die shutterplaten weer voorbij. Hè.
4: Absoluut.
0: Dus ze allemaal weer op de radio, ja, bij alleen. Hè. Heerlijk om daarmee te maken. Zeker als ze niet naar het OLS zelf toegeeft. Kent het de ganse dag volgen hier bij L1.
4: En dan pak ik Fred nog even mee.
0: Met een bultje.
4: Wegenbouwer.
0: Ja.
4: We zijn nog over het bultje gereden vanochtend.
0: Ja,
4: hè?
0: Zeker.
4: Jij zei, daar komt hij weer aan, het, ja, Fred-bultje.
0: Fred-bultje, hè.
4: Het is er allemaal goed gegaan, voor iedereen die het wil weten. Goedemorgen, hoofdvolgloeiers. Vrijdag alweer. Het zal voor veel mensen spannend worden. Een nummer dat veel zal gaan worden aangevraagd. Is Esprit natuurlijk ook.
0: Oh ja, dat is zo gek, hè. Als een shutterie de oude is op het OLS. Ja, dan krijg je altijd een dramatisch geluid. Dan moeten we niet te druk huren, maar het gaat toch zeker 125 uur zo gaan, hè?
4: Absoluut.
0: Oh, maar goed, wat een drama dan. Deze ochtend is het geen drama, hoor. Maar is het weer een plaat om even aan te kennen vroeger, zeker op deze dag. We hebben gewoon voor die feel good muziek.
4: Fredje. Maurice.
0: Ja, Maurice van der Vin. Denk je hem nog even binnen.
4: Jazeker, met The Free and All Right Now.
0: Oh, dat is lekker
4: lang geleden dat ik niet gehoord heb, zeg.
0: Oh, dat zien we van die bakkelieten, hè.
4: Ja, zeker.
0: Dat moet toch goed hoe het vet hollen, om zo maar te zeggen, hè. Goed zo, Vrini vandaag. En ik ben benieuwd wat we allemaal kunnen gaan huren van Danny. Danny, goedemorgen.
5: Hallo. Er is net een ongeluk gebeurd ter hoogte van Kelpenrode. Vrachtwagen over de kop richting het zuiden. En let op, zal file veroorzaken. Groeten, Danny.
0: Danny, dankjewel, jongen. Gewoon even geslied met zich mee kijken op de kaart. Want als dit soort dingen gebeuren, dan zien we er als de kippen bij natuurlijk hier bij L.A. Maar het is al een paar minuten geleden dat gebeurd is. Dus we moeten wel even zeker gaan kijken of we op dit moment nog iets zien. En die mik op de kaart, op dit moment zie ik daar nog geen problemen. Tenminste, niet echt. Terug wel, nee. Ik zie daar niet stoon. Maar goed, bij de gaten. Mochten we veranderingen zien, dan huur zoals hier zien bij L.A. We gaan doen een Franske Pollux. En welkom mee.

0: Ga hem toch even zitten. Neem eens de last bij jong, hè. Fijn is dat we de gitaar mee hebben zijn oren. Welkom Amy, L1 in de L1 Ochtendshow. 7:02. Het is nog ontzettend vroeg. We maken ze op voor een fantastisch weekend. Temperaturen zijn ook best wel aangenaam. Vorige week, ja, toen hebben we het hele weekend een beetje binnen gezeten. Dat was niet te harde man als in de boete ging. Boah, dat was het warm vorige week.
1: Boah. En als je nu boetebus, dan hè, dat is best wel kaart.
0: Ja, dan kan het avond een beetje van de rillingen van die lief. Hè. Maar goed, dat maakt allemaal niet zoet. We hebben Danny even naar nog gekeken wat betreft de files. We zien ze nog niet ontstaan, gelukkig, maar dat is natuurlijk ook een positief puntje. Wat we wel hebben zien, dat het riek alleen maar langer wordt met mensen die aanvolgen hebben gedaan. En vandaag zijn er opvallend veel tekstberichten. Dus we gaan vanuit Maurice van der Vilma eens even kijken wat Patrick Maas vandaag heeft.
1: Ja, zo is het. Die komt met de jodelautomaat van het Zillertaler Schützenjäger. En Josje Keres, ook TSOB, die zich goedemorgen gemaakt heeft, Pascal. Vandaag op Feel Good Friday en de tijd van de kermissen.
0: Ja.
1: Ja, dan ga ik voor kermis van Jontana en van Lieshout en Arts.
0: Ja.
1: Schöne vrijdag en alvast een schön weekend.
2: Blijven PS zitten tijdens die rit. We gaan achteruit. Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go.
0: Ja, tien voor de kermis, hè. Dan kisten dit, hè. Even de doren knallen.
1: En Josje heeft het koffiepakket gewonnen.
0: En?
1: Een paar weken geleden. De koffie en de keuksjes smaken lekker.
0: Oh, dat is verder duren. Dat het allemaal goed gegaan is, hè. Met het koffiepakket, dat het goed aangekomen is. En dat was een paar weken geleden te winnen bij L1. En vandaag gaan we voor Park City Live kaarten in Heerlen. Weekendkaarten. En het codewoord vandaag is
1: Wendy.
0: Wendy.
1: Wendy.
0: Wendy. Wendy. Hey, Wendy. Hey, Willemke. Verfburken.
1: Ja, Willemke Verfburken groeit het weekend in met Zoes. En tot middernacht.
0: Vroegt er vaker aan, hè?
1: Ja, ja.
0: Zoes met tot middernacht.
1: Van Zoes.
0: Ja, dat kan me veel voorstellen.
1: Ja, dan Martijn, die zegt Joep Rademakers met de beste shirt.
0: Ja, van de ganse shirterie, hè.
1: En dan ga ik nog even naar Wel, Hansje Dekkers. Een hele goede mergen allemaal. Mergen zien in Bios in Wel de Wellympics.
0: Die hebben ook alles door, hè, in Wel.
1: Ja, ja.
0: Ongelooflijk.
1: Zoveel kunt Big Benny nog.
0: Ja.
1: En optreden verzorgen in de Buun.
0: Oh, daar zien we geweest toen.
1: En Big Benny is ook bij het OLS vanavond op het feest.
0: Ja, die gaat er weer geven. Dus dat is zoals
1: Dus
0: weer,
1: wil ik vandaag als Feel Good plaat Shelle Wiekser horen.
0: Shelle Wiekser.
1: Ja. Nou ja, oké. Okay. Is goed. Hans doet wel. Zal ik Monique de Marketenser nog even doen?
0: Ja, ja.
1: Die zegt, ik dacht aan de Schintalen met Schuttefiers als voorgloeier. Dan heb ze er meteen twee streepjes erbij.
0: Dan heb je erbij gezet, geen probleem. Ja. Goed, dan hebben we die allemaal gehad. Dan gaan we naar Michel Bakker, want de wedstrijd Michel Bakker altijd kunnen we iets fantastisch.
1: Ja.
0: En dat is een hele fijne spreuk om het weekend mee in te luiden. En Michel, goedemorgen, welkom in de uitzending. We zijn er helemaal klaar voor deze ochtend.
3: Goedemorgen, Pascal. Maarten, vrienden en natuurlijk de gezellige community van het bijna weekendspectakel. Hier, de Bargaander met de volgloeien. Ik zou vandaag te denken aan Aaron Kupa met Little Sis Nora met Trobone. Dan met wat volgloeien in Wielgoed Friday.
1: Ja.
3: Goed, de Bargaander gaat ook vandaag weer op links door. Nog een paar uurtjes om kieken, dan heb ik wochenende. Ik wens iedereen een hele schöne vrijdag. En we gaan er weer uit met een hele mooie spreuk van vandaag.
1: Ja.
3: Moeten wij rekening rijden in het land, dan halen wij liever een groene en een bruine knuppel uit het krat. Dat is de spreuk van vandaag. Ik wens iedereen een hele schöne wochenende en bis montag. Dit was de Bargaande voor L1 Radio. Ra.
0: Die rijmt niet helemaal. Moeten wij rekening rijden in het land, dan halen wij liever een groene en bruine knuppel uit het krat.
1: Ja.
0: Dan halen we liever een pilsje uit het vat. Had ze, ja, dat is een beetje moeilijk. Ja. Maar goed, daar hebben we je bezoeken.
1: Ik kon ook niet rijden.
0: Ik ben het gebeurde een applausje weer. Het gooit in best gedaan, hè?
1: Het vertegenwoordigt wel het algemene gevoel over dat rekeningrijden. Want dat is toch een toestand, hè?
0: Nou. Ik ben vooral begraven straks als verder aan toe komen aan het rekeningrijden. Daar zien ze al jaren voor bezig. Het is gelukkig nog niet aan de hand. Maar ja, ik bedoel, we betalen ons nog helemaal semel. Ja. Die vrachtwagen ook, alles werd wel weer duurder.
1: We waren kerstjes bieden niet deden.
0: Nee.
1: Of niet aangekomen zien.
0: Ja.
1: Gelukkig hebben ze gezegd. Er komen geen boetes.
0: Voorlopig niet. Maar als de boetes komen, €8. Dat moeten we natuurlijk niet hebben. Jongens, zullen we, omdat het gebeurde ken, even lekker positieve blaad gaan draaien. Robert van Hemert, zoet, zout, zuur. Kunt er

0: bekende de zijne doen spreken. Zoet, zout, zuur. Robert van Hemert, IBL 1.
1: Wat is dit er al, joh?
0: Wat is dit?
1: Ja, we hebben weer iets nuts hier.
0: Wat?
1: Ja.
0: Ik wil graag koffie drinken met...
1: Ja, dan moest ze die eigen naam opschrijven.
0: Ja, en dan?
1: En dan ook de naam van een collega. En dan ga je ze dan koffie mee drinken. Hier,
0: oh, dat
1: die alleen.
0: Oh.
1: Dus schrijf die naam erop en mijn naam. En dan kunnen we samen koffie drinken.
0: Dat is zo. Als we ook een Turkse bier krijgen, dan is lekker straks... Ja, dat gaan we zeker door, maar dat vind ik wel gezellig. Dat is mijn goed was nu van lekker bankje koffie. Goed, we gaan eens kijken wat we aan Lien hebben. En...
2: Goedemorgen Pascal, goedemorgen Maarten, goedemorgen Gloeiwappie, pakjes links op de bok op deze vrijdag voor het OLS, feestje van alle Shutters. Hey. En daarom wil ik geven voor de veelgloeier, de Shutterkoning van de Sintalen.
0: De Shutterkoning.
2: En als hij erin steekt, dan Vera Bezunderen of Shutterfiers of Kiekmaar, ja, maakt er maar geen van. Maar, ik wil natuurlijk alle Shutters die ook bij de Gloeiwappies horen heel veel succes wensen. En let op, nummer 28, wie de drum bent, let's de rie in het midden.
0: Dieke
2: trom, hè? Daar Jannie Bakkes, links op den bok, op den dieke trom.
0: Ja, nou.
2: Hey, allemaal veel succes, heel veel plezier zondag in Melick. En tot de volgende week een keer. De groetjes van Jannie Bakkes, links op den bok. Hoi.
0: Jannie, veel succes. Maar Jannie, wat geest voor de rest van de weekend eigenlijk allemaal doen? De zaterdag.
2: Ja, daar ben ik weer. Sorry.
0: Ja,
2: even een weekendje doen.
0: Ja, natuurlijk.
2: Ja, vanavond, zoals gezegd, lekker naar André Rieu.
0: Oh, ja.
2: Morgenavond is de altijd beruchte, gezellige pre-OLS-party.
0: Pre-OLS.
2: En zondag natuurlijk heb ik het net over gehad. De dag, de OLS. Dat was een weekendje. Hoi.
0: Ja, met de eerste pre-OLS, die 6-6 dan, mocht natuurlijk niet buizen op zaterdagavond. Want als hij er met zo'n houten kop die bus instappen, zoals een beetje de razen over de buizen, moeten we dit hebben.
1: Ja, dat
0: kan. Jannie had over alleen maar bom, bom, bom. Ja, dat is wel, maar het is wel knap, hoor. Moest wel in de motor, hè, want toen was wel het tempo aan. Hè. Maar goed, we gaan het meemaken allemaal, dus als je hem ziet, hoor, met die shirt van de heur, met de dikke trom, dat is onze eigen Jannie Bakkes. Dan gaan we eens kijken. Hey, Steven van Inge, goedemorgen, kerel. De eerste weer. We hebben een weekje werken achter de rug. Nadat er vorige week nog flink een jolen was. Dat al zijn klanken door de bergen werden geëchoed in zijn lederhozen. En nu zitten we druk weer ook op de bok. Hè. Stefan, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Pascal en Maarten.
1: Goedemorgen.
3: Op deze Good Friday.
0: Ja, echt goed nog, hè.
3: Ja. Het is weer bijna weekend.
0: Nou, gelukkig.
3: Een druk weekendje voor ons.
0: Oh.
3: We zien natuurlijk wat toes. Dus de vakantie wil die.
0: Ja.
3: Dus alles hebben rammel gepland. Zo wie altijd.
0: Nou, vertel eens.
3: Maar goed, dit weekend is ook nog eens het OLS. Daarom waar ik voor de veelgloeier aan het denken. En natuurlijk, ja, dat is echt maar één nummerke.
0: Best wies.
3: Dat onomstotelijk verbonden is met het OLS. De Festwies Polka.
0: Nou, stripje erbij.
3: Hier een hele fijne dag. Al was het heel fijn weekend. En tot volgende week. Radio.
0: Volgens mij kunnen we er nog wel een paar stripjes bij zitten. Of niet, Maarten?
1: Ja, dat...
0: Geet wie een... hè? Niet normaal. Nou, weer er nog meer?
1: Ik heb hier toch wel ook andere dingen nog gehoord. Bijvoorbeeld van Maurice Becks. Daar zeg goedemorgen, goeiewappies. Misschien kindse het laten huren van Heinz Wallner.
0: Ja?
1: Met het lied... Die Ane, gevonden je op Spotify, zeg ik, vind het een geweldig nummer.
0: Ja, dat zou zomaar kennen, joh.
1: Ja. Dus, de versie Spoka verder Geert Steeks natuurlijk.
0: Oh, Geert Steeks, er komen nog steeds weer een paar mee, hè?
1: Zeker.
0: Nou, goed. En dan pak ik Freek de Vlieger nog even mee, want...
1: Ja, zo is het. Goedemorgen, heren, zegt Freek de Vlieger. Vandaag even slum kieken en dan weer een fijn weekend voor mij vandaag, voor de OLS-gangers. Ach... De Vesvies Polka.
0: De Vesvies, dat dacht ik al. Ja, heel veel mensen
1: komen ervoor. Stefan Penders, ja, die komt toch met de Sintalen en Shutterfiers.
0: Shutterfiers van de Sintalen, ook een stripje bij zitten. Als laatste, Helmoet Weijsen. Goedemorgen, Helmoet. Welkom.
4: Eén goedemorgen, Pascal en Maarten. Ja, daar zijn we weer. Feel Good Friday. Ja, welke plaat zou erbij kunnen horen?
0: Ja,
4: nou, in dit geval ga ik voor Bruno Mars, Anderson, Silk Sonic met Liefde Door Open. Het is altijd fijn gevoel als iemand de deur voor je openlaat. Ik wens je verder een fijne uitzending, fijn weekend, fijn sportweekend. Radio.

0: lekker aan de ster trekken. Komt op. Is al wakker op Skalamaters, je wakker zeker op deze dagen. Het is Feel Good Friday, 7:15. Op deze dag hebben we lekkere temperaturen gekregen. Het sunkey in Maastricht al lekker erdoor komt. Maak de ramen wied open en laat even de frisse wind door het hoes heen wijen. Op naar een lekker weekend. Op dit moment ook alles een beetje in het teken staat van het OLS natuurlijk. Want veel platen die geven een beetje de richting aan dat we de kant uit komen. Ja. En skieken wat Henk Leenders heet. Henk, goedemorgen.
1: Wat betreft de voorgloeier, ja, ga ik vandaag eens met Vestwies.
0: De Vestwies Polka.
1: De Vestwies Polka. Fijne dag in de studio.
2: Dankjewel, man.
1: Rob, dich ook een goede dag, jong. En blief, prof.
0: Goed zo. Dan gaan we naar de volgende toe, mensen. En dat is niemand minder dan Roel de Jong. Roel, goedemorgen.
3: En Pascal, ja, ik ga eens vandaag mee met dat, de feestwiezen, dat nummer. Ik denk dat hij het wel gaat horen vandaag met iedereen die ik hoor die naar het OSL gaat. Zelf trek ik zo richting de Ardennen, even een groep brengen om te kajakken. Morgen is het een festivalrit naar Amsterdam. Zondag heb ik dan een servicelijn en maandag ook. En dan dinsdag heb ik ook een hele leuke rit op het programma staan. En dan ben ik woensdag weer eens vrij. Dus mijn volle werkweek gaat lekker vandaag beginnen. Ze zeggen, jongens, ik luister naar jullie en fijn weekend. Geniet iedereen en tot na het weekend. Groetjes.
0: Groetjes. Nou, jongens, het wordt kilometers voor de boeg, hè. Maar het is wel fijn natuurlijk, hè. Liggen met een sunke op, een zonnebrilletje op en een heerlijke crossen door Limburgse landen.
2: Wat wel bijzonder is, dat hij gaat kajakken daar in die Ardennen.
0: Ja, vind ik knap, hè.
2: Ik was er vorige week ook. Toen ging dat niet deur, want de waterstand was veel te laag.
0: Maar toen een kajak, hè?
2: Ik zou gaan kajakken, maar dat is niet deur. Dus ik vraag me af, wie kan dat?
0: Ja, ik ook. Nou ja, goed, maar
2: er is echt geen regen van betekenis bijgevallen, hoor.
0: Maar dat is dicht zo, gewoon kajakken. Dat
2: ja.
0: De wonders in de wereld dat hij doet, hè?
2: Ja, zeker niet.
0: Goed, Ralf, goedemorgen, welkom.
4: Goedemorgen, alleen.
2: Hey,
4: de
2: Ralf,
4: wat je doet. Als we met de OLS te maken heeft. De voetjes, de Buxmeester van Mergrootheid.
0: Oké, de Buxmeester van Mergrootheid. We kregen ze allemaal in de uitzending. Nou, ik ken er een. Bij zitten bij Shutterfiers of bij de Festiesproken. Laat even werken, Ralf. Dat zou ik heel fijn van dich vinden.
2: Johan Gerritsen, oftewel Jokers, ik kom nog even terug.
0: Ja.
2: Zondag zal hij waarschijnlijk het voorgloeier T-shirt aantrekken.
0: Dat is prachtig. Ja. Maak een foto. We willen het geen zien.
2: Fijn zien. Dan heb ik hier Fiede Gijslaars. Goedemorgen, Maarten en Pascal. De uitzending van het Kiro-les was geweldig. Ik ga voor Kermis van Lieshout en Arts.
0: Oh, zeg toch weer een stukje mee. Dat hadden we net ook al een keer, hè? Kermis van Lieshout.
2: En dan heb ik hier Roland. Roland zegt, doe mich maar lekker zunken van Modder Help.
0: Lekker zunken, lekker windje, lekker werken. Hier, ik kom allemaal erbij zitten op deze dag. Dat we kunnen zeggen, het is binnen weekend. Wat is tenslotte vredig. Bruce Springsteen, Human Touch. We zijn nu bij LL.

0: 16, lekker gitaren, goed gestemd. Zit geen foutje bij? Ja, dat is kort zeggen van nou, die gitaar zit... Nee. Lekker man, binnenvugelen op deze Feel Good Friday. En toch wel een beetje steeds in het teken van de chatterieën van het ORS. Want er zijn veel vroeger wappies die meegongen. Veel wel prachtig natuurlijk om er allemaal mee te maken.
1: Ja.
0: Heb je gisteren nog het gezin van de André Rieu, het Vrijtoon bijvoorbeeld?
2: Nou ja, had ik natuurlijk gezien. Dat is...
0: Had je teunis,
2: hè? Ja, goed stond te oefenen door.
0: Wat dacht wat vond je van het witte pak van John Tana?
2: Ja.
0: Dat ja. Is toch ook fantastisch?
2: Dat hoe wit wil je het hebben?
0: Nou ja, witter ken je dan niet, hè? Ja. We hebben al de sneeuwwitte bruisje.
2: Ook de zoon Pierre Rieu stond er neven.
0: Ja, die hadden foto's gemaakt met elkaar. Stoere foto's en kostte kees, hè, voor John Tana. Nou goed, misschien gisteren er zelf al heen. We hadden net ook al mensen bij ons in de uitzending. Die zeiden van grond naartoe kijken. Nou, prachtig. En ik hoop dat ze een ontzettend en onvergetelijk over zoals hebben door die andere Rieu op de Vrijtof. Goed, verder, want... Daar stond ik een paar mensen in de staat. Ja, Harold wil volgens mij een beetje ruilen, maar... Harold,
2: hoor?
0: Harold, ja, kortige Harold. Neem ons er nog even gelijk mee. Wat er een, wat, volgens mij is er een bal toch ook van alles te doen in het weekend.
3: Goedemorgen, nog een keer.
0: Hi.
3: Ik kan even switchen. Ik ga ook naar de Free.
0: Met de Free, all right now.
3: De zondag is natuurlijk de bal. Dat is een Amidag. Amerikaanse automobielen, motoren, Amerikaans feestje. Een leuke band erbij.
0: Hoor nog.
3: De Budweiser Girls.
0: De
3: dus
0: Budweiser
3: dat hebben we allemaal. Dus ik ga het centrum van Molders tijd op de kop weer. En allemaal Amerikanen aankomende zondag. De 5e. Wens ik nog een keer allemaal een kort weekend. En radio.
0: Radio, Harald geniet ervan. En jongen, dan heb ze keus zat dit weekend. Als ik het wil gewoon doen, nou dan kent ze weer vooral naartoe. Dat
2: is toch gewoon Bolderse kook bijpakken dan?
0: Dat kan ook nog natuurlijk lekker Bolderse kook. Er is niks mis mee met de Bolderse kook. Nou, Stefan van Ingen, ik heb ook nog even terug. Ja, wat is los, Stefan?
4: Hier hebben we een update betreffende het ongeval dat gebeurd is. Bikelp op de A2 richting X.
2: Ja.
4: Het betreft die geen vrachtauto, maar een bakwegensje, een busje met een bak erop.
2: Ah.
4: Wat neven de weg op een kop in een grappel ligt. Het verkeer ondervindt hier geen enkele hinder van. De politie en Rijkswaterstaat zijn aanwezig. Maar het riet gewoon door, zoals ik vanuit de andere kant heb kunnen zien. Nou, dat oren, radio.
0: Radio, dankjewel voor de update. Nou, we zorgen het inderdaad bij ons op de kaart ook wel terug. Maar gelukkig hè, dat het allemaal wel meevalt. Als er een vrachtwagen echt geschaad was, joh, dan hadden we toch een mega goed probleem gehad. Dankjewel, Steven van Ingen. En als we Steven van Ingen zeggen, dan zeggen we natuurlijk ook zijn vreuken.
2: Ja.
0: En dat is Annemieke. Annemieke, goedemorgen. Oh, die heeft ook weer een paar dagen gewerkt, hè?
5: Goedemorgen, Maarten en Pascal.
0: Hallo,
5: en alle kleurwappies weer op deze Feel Good Friday. Yes, het is toch weer vrijdag en we gaan weer lekker sturen dadelijk. Voor de volgende keer wil ik nog eens proberen. Moi Lolita. Gisteren is het gelukkig metgevallen met weer te gaan werken. Dus vandaag gaan we er ook weer flink tegenaan. Ik zou zeggen, fijne dag iedereen. En dat was een goed weekend. Radio.
0: Radio, zo'n weekend. Nou, nu is het wel. De positiviteit sprat er weer vanavond. Annemieke, dankjewel. We gaan die pleertjes zeker erbij zitten. Toen wil ik even twee tekstberichten maken.
2: Ja, ik begin bij Roger.
0: Ja.
2: Goedemorgen. Feel Good plaat, wat eigenlijk totaal net veel goed is.
0: Nou ja.
2: Esprit, zegt
0: hij. Nou, als ze hem huurt... Ah, het klinkt positief.
2: Niet negatief klinkt.
0: Nee, het klinkt niet negatief, maar...
2: Hij heeft een negatief karakter gekregen.
0: Dat is het. Ja. Door het OLS gekregen. Ja. Als ze dit huurt, is het niet goed natuurlijk. Ja. Hè?
2: En trouwens, zegt hij, gisteravond heb ik een instructieavond... van de vlaggenparade met de chutterieën... die bij de openingsceremonie aanwezig zijn gehad.
0: Echt hoor.
2: De OLS-trein ligt er fantastisch bij, zegt hij. Hmm? Complimenten aan alle vrijwilligers. Alle shutters, heel veel plezier en succes. Groeten... van de OLS-paradecommandant.
0: Zo, daar hebben we veel zomer in de uitzending. Ik wil even meer verwijten wat zo'n OLS-paradecommandant allemaal deut.
2: Ja, ik ook wel.
0: Nou, moet er misschien straks even achteraan gaan. Dankjewel, Ron.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Werknemers van grote industriële bedrijven staken deze ochtend als het kabinet de plannen rond sociale zekerheid niet terugdraait. Volgens vakbond FNV gaat het om medewerkers van ASML, DAF, Bosch en Net3 Spanstaal in Blerik. Op twee plekken in het buitengebied van de gemeente Pelamaas is illegale bewoning ontdekt. Dat gebeurde in loodsen in Grashoek en Beringen. Opnieuw is een binnenvaartschip op de Stadsbrug in Weert gebotst. Tijdens het passeren begon het brugdek te dalen.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
3: No further cases have been reported since the 25th of May. We're therefore very pleased to say that WHO considers the outbreak of hantavirus over.
2: Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Dan door naar Twente Airport, want dat wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. Het verliesgevende vliegveld is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en ook nog voor test- en oefenvluchten. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag dan moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. En de extra ingelaste drinkpauzes op het WK om extra reclames uit te zenden worden al het hele toernooi door mensen gebruikt om even snel naar het toilet te gaan. En normaal ziet waterbedrijf Vitens dat veel mensen vooral tijdens de rust even naar de wc rennen.
4: Nou, dat noemen we dan de plaspauzepiek. Maar wat bij dit toernooi opvalt is dat we dat ook zien bij de hydration breaks. Dus mensen gebruiken die hydration breaks om snel even naar de wc te gaan.
2: En toch gaan de meeste mensen nog steeds na het laatste fluitsignaal naar het toilet. Het weer, in het noordoosten lokaal wat regen. Verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden.
5: Koopjesjagen bij Porta. Scoor nu tot wel 35% korting op meubels en tapijten. Plus 20% op haast alles. Beter meteen naar Porta.
6: De grote optocht van het Oud-Limburgs Schuttersfeest in Melick is zondag 5 juli vanaf 1:30 live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Daniels Traprenovatie, Podotherapie Hermans, Nederlandse Obesitas Kliniek, Mobiliteitswereld, Wieler, Werkcentrum Limburg, Alpha Bier, Hansen Dranken en Kernarchitecten.
7: Voor elke keukenwens en elk budget

0: EKSkeukens.nl.
1: Wilst u een baan met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bicevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijcevagram.nl. Zorg begint bij dich.
2: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?

0: Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
1: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
2: Show.
3: It is LA.

0: in Amerika kwamen zijn zusters door. De big yellow taxis, de yellow cars. Ik vind altijd dat ze in Bruce komen, ze hebben zo'n paal kleurk altijd. Dat is een beetje zo, nou, RAL 9000, nog een beetje. Ik weet niet hoe het op was dat er komen met die taxis. Werd ze niet in Bruce, hè?
1: Jawel.
0: Ja, een beetje brokken wit tegen het geel giezig aan. Ja, ik vind het niet
1: en altijd get reclameteksten erop.
0: Ook dat, joh. Ach joh, bios hebben ze natuurlijk weer normale. En maar waar we blauwe nummer platen, dat is prachtig.

0: Te rijden een prachtig bieloog.
1: Ja.
0: We moeten straks even bellen met de organisatie of er nog de laatste puntjes op de i-werken zaten vandaag. En ze hebben wel geluk met het weer. Als er veel geweten hoe het OLS was geweest. Man, was niet te harden met die pakken allemaal aan. Maar goed, we gaan eens kiezen.

0: zelf nog een keer, want daar hadden we het net ook al, hè?
1: Ja. Goeiemorgen alleen. Nou goed, als we toch moeten kiezen, dan zal het toch de Fasvies-polka zijn. En van de oudste metlies van Schutterswereld in België. Maar ja, als je toch al meer dan 30 jaar lid bent, ja, lot gewoon, lot gewoon.
0: Lot gewoon, lot gewoon, zeker. 30 jaar lid van de Schutterie, dat is prachtig natuurlijk. Nou. Ze bent ze alles van de Schutterwees af.
2: Dan Huub Kwikke, jawel, Schuttervies van de Schindalen.
0: Geen maar hel tegen hel, hè, met Schuttervies en de Versiespolk, hè.
2: Dan heb ik hier een heel bericht van Sven en Triepels.
0: Vertel.
2: Veel goed vrijdag, met een druk weekend voor de boeg. Straks André Rieu en zijn Limburgse vrienden. Morgen pilsjes tappen bij Park City Live met ons Dream Team.
0: Kiekes.
2: Dan hebben we uiteraard nog het begin van de Tour de France.
0: Ondag.
2: Het WK voetbal is er nog. En natuurlijk ook nog Max Verstappen. En dan moet ik ook nog een plaatje bij jullie doorgeven.
0: Ja, zeg. Dat is prachtig.
2: Ik ga vandaag voor Opzij, Opzij, Opzij van Herman van Veen. Aangezien we nog heel veel te doen hebben. En dan nog even een aanvulling. Het OLS staat inderdaad ook voor de deur. Voor alle schutters een mooi weekend gewenst. Uiteraard ga ik met de meerderheid mee. Zet er maar een streepje bij. Maar ja, daarvan hebben we ooit gezegd, dat doen we niet meer.
0: Nee, maar goed, het begint zich wel een klein beetje af te tekenen welke kans je de hoed geeft. En het doet wel rustig aan, hè, jongen. Want oh, dit is toch al gek. Dat was allemaal kist doen. Hebben we een bol nodig, dat USA car travel. Waar was er allemaal? Oh, we net al weer huren.
2: Weekend, man.
0: Och, jong, ik moet de wazon nog doen. Oh, ik moet de boerenschappen nog doen. Ik moet de lege flessen nog wegbrengen.
2: En het grasmeien.
0: En de wazon nog. Poeh, en ijskruntjes maken natuurlijk. Dit is Marshmallow Moonshine op L1. Beste vriend.

maar lekker lopen. Ja, zonder gegroet en optocht. Huppakee, marcheren door Meerlijken. 1, 2, 1, 2. Zal ik nooit vergeten dat ik als klein Pascal uit 1984 van alle

0: Is gemeenlijk wie de overles in Deteren was staat rondom de kerk. Och, met mijn kleine poetertjes.
1: Hoe oud was ze toen?
0: Ja, 14.
1: 14? Toen denk ik, maar dan nog geen keer OLS, hè?
0: Nee, zeker niet. Nee. Toen wilde ze nog met de pap mee, hè? Dan moest ze de OLS doen. Nou, was fantastisch. Daarna heb ik nog mooie beers van meegemaakt. Ik heb nog stramprooi meegemaakt als men gezinde. Ja, toen werd ik toch een gedaaier. En dan had ze het minder interesse in de shutterie, hè? Maar ik volg het nog steeds. Ik vind het prachtig om mee te doen. Ze Barbara op Ruiver en 99 zelf gewonnen. Hey.
1: Dat is wel lang geleden.
0: Dat is heel lang geleden. Als ze dan nog eens hè? Achterop shut, was de glad. Ja, ik weet het nog.
1: Dat is bijna 30 jaar truc.
0: Ja, ze de nieuwe Noording. Ik denk ze, boh, inderdaad, we werden snel aanmaakten. Ja. Moesten niet te snel van Noordinken. Oh. 30 jaar verhoedings. Poeh, daar zien we er nog meer misschien. Nou, dat doet het. 16:07 geworden. Dit is alleen de dag dat we toch, ja, zo meteen nog een OLS-pleertje gewoon. Want dat is natuurlijk wel iets wat zich aftekent. En de muziek is er zelf ook gewoon naartoe. En van dicht mondig te verholen, maar dan maar gewoon is gegaan. En als we nog bieden, overgebleven shotterieën, blies. Want die volgende week natuurlijk weer gewoon kavelen, de wedstrijd het geten. Je gewoon natuurlijk kieken met de luxmeter. En als de luxmeter honderd is, dan is het te donker om verder te zitten. Dan moeten de buksen weer ingepakt. Dan werd er nog een letse pilsje gedronken, of twee of drie of vier, de bonnen opgemaakt. En dan de week erop gaat dan weer verder. En de kerst staat op zondag weer Urbi L1. Goed, we gaan eens even. Hey, Marco achter de is er. Marco, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hallo. De witte haai.
2: Dit is een veel goed Friday. Voor ons natuurlijk Fritten Friday.
0: Ja, zeker.
2: En vandaag is het zeker fritten. Ja. Want we werken bij het ziekenhuis van Roermond.
0: Echt hoor.
2: Dus daar kun je altijd goed eten.
0: Echt hoor.
2: Zoeken we natuurlijk lekkere veel goed plaatjes.
0: Ik ben benieuwd.
2: En ik zat te denken aan Vanity Six.
0: Oeh.
2: Met Nasty Girl.
0: Nasty Girl, hè.
2: Ja, toch een weekend. Dus waarom niet? Ik zeg weer de groetjes aan Radio.
0: Radio. Zet er het ziekenhuis in Remeun, dan kent ze lekker frieten.
1: Ja, dat kan best zien. Dat weet ik ook niet. Dan ben ik er nooit geweest voor het frieten eten.
0: Ik was les in een keer in het ziekenhuis bij Immers. En toen kregen ze door de kaart. En ik zeg, wat is het? Het liep wel een hotel. Zeker in Maastricht. Oh, dat is de schaarheid geloof. Ja, dan kent ze kiezen.
1: Ze alle kaart eten.
0: Als toen ze eerst van ik wil een broodje frikadel, kreeg toen een broodje frikadel. Dat ken nog vandaan. Vroeger kost het allemaal niet. Dat moest dan de dikse. Kreeg ze een beetje jam.
1: Kon ze nog net in de Mars kopen.
0: Zo niet meer. Maar goed, de schone dag Marco en werkt ze nog. Hè? Maar het is ook weer lekker uit te haaien. 24 graden. Ja. Zeker voor de werkwerkers is dat goed. Wat hebben we nog meer?
1: Pierre Kozemans.
0: Ja.
1: Als perfecte voorgroeier naar het weekend. Feestje maken met Zoes. En dan nu weer tot middernacht.
0: Ja, dit is er ook zo.
1: Ik zie dat het mensen dat willen.
0: Ja,
1: dat
0: is een festival.
1: Robert Loek wil de Vestfries Polka.
0: Oh, Warstripje.
1: Ja. En Huppie Dorsers.
0: Ja.
1: Die zegt, goedemorgen Pascal en Maarten. Weer een lekkere zonnige dag op deze Feel Good Friday. Doet maar de Vestfriespolka.
0: Ook al de Vestfriespolka?
1: Sjaak van Neer, Vestfriespolka. De favoriete muziek van mijn vader, zegt hij.
0: Nou, ik kan me voorstellen, dat is interview.
1: Dat is het.
0: Is het het? Dan met z'n wat, dan moeten we toch even de balans op gaan maken. Ja. Van wat het allemaal gaat weren. En dan gaan we zo meteen naar de volgende plaat van No Dumb, Don't Speak. En dan eindelijk draaien de plaat die het vandaag geworden is. Hier biedt de Vergloeier. 1L1.

0: is No Doubt, Don't Speak, de L.A. Nolten Show. Voor half acht geworden. Hey, onze eigen schattenkundigin is ook binnen.
1: Echt hoor?
0: Nou, Janna zit er. Ja, hallo Janna, welkom. Ja, het gaat gebeuren, jongens. Het OLS staat voor de deur. En we gaan een paar platen. We kennen het wel even op de OLS-manier doen, Maarten.
1: Ja.
0: Oh, we hebben weer de Oetvaller. Oh. Erik Gele met Hurik de Bel is uitgevallen. Uptown Girl van Billy Joel. Gij dit niet weer. Ook in Pizza Calzone van de Enge Buren. En nog een keer moeten we zeggen... Hoppakee, voor de jodelautomaat van de Zillentaler shirts.
1: Ook niet.
0: Het is wel saai zo, hè? Ja.
2: De volgloeijag.
3: Ik heb nog het gewoon... Het esprit dat wil zich gewoon geen heuren.
0: Ja, maar de wedstrijd hoeft snel naar de nummer 1 toe geeft. Ja, dat is wel zo'n les waar het winnen.
3: Maar ik heb nog twee dingen binnen.
0: Ja, dat heb ik gezien, ja. Wat gewoon.
3: Danny Plum. Plurf, goedemorgen. Doe mij ook maar de polka terug in de tijd dat we samen nog bij de schutterij waren. Dat is of dit was Pascal,
0: dat is lang geleden, jongen. Dat is
3: toch niet met dicht bij de schutterij?
0: Nee, hij stond de bier van Barbara Reuver, dus dat is niet lang geleden.
3: Ja, voor iedereen en bijzonder aan het Zandakker, omdat ze ook zoveel jaar bestaan, zegt
0: hij. Ja, Venlo, hè.
3: André Simons, de het niet get ingesproken, maar wel get opgetypt. Even schouw, zegt hij. Ik moet zo aanrieën. Vesvies polka, ook voor mij veel goed, zegt er bij.
0: Hoppakee, dan moeten we even snel doorgaan. Kieken, wil voor de balans op kunnen maken. Deze ochtend, wat gaat het weer? Hier bij de Veelgloeier. En we weten inmiddels wel wat het geworden is.
2: De Veelgloeier van Feel Good Friday is...
0: Speciaal voor alle shutten van de shutterie. En als ze meeloesters naar Ellie Radio, zullen ze hem gewoon huren. Zondagmiddag zeker de Vesvies polka.

0: tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: De opening van het Wereldmuziekconcours is donderdag 9 juli live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hesi, Mobiliteitswereld en D&D Verhuur.
2: De grootste zomersale van Duitsland bij XXX Loets Pallen in Wusselen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Loets Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
3: Wat schuilt er achter criminaliteit in Limburg? Ontdek verhalen over misdaad in onze regio die raken, schuren en je anders laten kijken. De tentoonstelling Over de Grens is nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Half 8, dit is de L1 Ochtendshow en het L1 Nieuws met Janne Hoofs.
10: Goedemorgen. Medewerkers van grote industriële bedrijven staken deze ochtend. Het gaat volgens vakbond FNV om werknemers van ASML, DAF, Bosch en Netri Spanstalen in Blerik. Ze willen dat het kabinet de plannen rond sociale zekerheid terugdraait. Het gaat om het versneld verhogen van de AOW-leeftijd, het inkorten van de WW en het versoberen van de WIA. Op 2 plekken in het buitengebied van de gemeente Pelhamaas is illegale bewoning ontdekt. Dat gebeurde tijdens een controle van een interventieteam afgelopen dinsdag. Het gaat om locaties in Grashoek en Beringen, zegt Omroep PNM. In de loodsen waren meerdere slaapplaatsen ingericht. De eigenaren van de loodsen moeten een eind maken aan de illegale bewoning. Opnieuw is een binnenvaartschip op de Stadsbrug in Weert gebotst gisteren. Afgelopen november gebeurde dit ook al. Tijdens het passeren daalde het brugdek op het schip. Erik van der Donk van Rijkswaterstaat over het incident.
11: Hoe dat precies is kunnen gebeuren, dat zijn we aan het onderzoeken. En tevens zijn we aan het onderzoeken wat de schade aan het schip is. Maar uiteraard ook de schade aan de Stadsbrug Weert. Dat onderzoek wordt vandaag verder opgepakt, die inspecties. De brug wordt op dit moment niet bediend en ook het wegverkeer wordt omgeleid en het schip ligt daar dus nog steeds.
10: Bij de botsing raakte niemand gewond. De 20e editie van de Vrijthofconcerten van André Rieu hebben een Limburg steentje. Er treedt een keur aan artiesten uit Maastricht en omgeving op. En normaal staat er een bekende nationale of internationale artiest op het podium, maar deze keer is dat dus anders. Nu is het de beurt aan onder andere de 80-jarige Frans Teunis.
12: De enthousiasme, alles, drum en dran, is superfectie geregeld door André. En dit is zover nu met zo'n maand te maken werken. Dit is dat diamantje om je kroontje wat in de neet had.
10: Gisteravond was de eerste van in totaal 12 concerten die Rieu geeft op het Vrijthof in Maastricht. Het weer, het blijft vandaag droog en vrij zonnig. En vanmiddag wordt het maximaal 26 graden.

0: Laatste mee. I like it. Casey en de Sunshine Band. Die L1 in de L1 ochtendshow. Zo meteen de media over zich. Kreeg wel een appje van Jan Verstappen. Die zegt, ik was juist onderweg naar mijn streek en ik zo heel veel lui in de wagen de festivalpolka mee dirigeren.
1: Ja, natuurlijk.
0: Zullen we ook even doen, Dan?
1: Ja.
0: Doe het even. 1, 2, 3. De...

0: Ja, en al die mensen die meedoen bij het OLS. Heel veel succes, hè. Oké, kennen we door?
1: Ja.
2: L1 Media Overzicht.
0: Vrachtwagenchauffeurs die nog wachten op een tolkastje krijgen nog geen boete. Dat meldt de RDW.
3: Er is nog wat leveringsachterstand en daarom heeft de minister ook besloten tot een coulanceperiode. Er is dus nog een week coulance dat je nog, als je geen kastje hebt en je hebt het kastje wel voor 1 juli aangevraagd, dat is belangrijk, dan gaan wij daar nog niet op handhaven.
0: Sinds 1 juli moeten vervoerders een kastje achter een voorruit hebben dat bijhoudt hoeveel kilometers ze rijden. Ze betalen dan tol per gereden kilometer. Hiervoor staan langs de weg nieuwe hoge camera's. En boetes die kunnen oplopen tot wel €800.
4: Kaching, zou ik zeggen. Via Giro 5125 van het Rode Kruis is ruim 1,1 miljoen opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Dat heeft de hulporganisatie vandaag bekendgemaakt. Giro-nummer werd vorige week vrijdag geopend. Het Rode Kruis roept op te blijven doneren. De behoeften zijn enorm en de hulp zal nog maanden nodig zijn. Het dodental is inmiddels opgelopen naar ruim 2500.
0: Ruim 30 jaar na het vertrek van de laatste Amerikaanse militair in Soesterberg komen er weer militairen terug in het dorp. Vanaf deze maand verhuist het 45e Panzerinfanteriebataljon uit Havelter naar 4 kazernes rondom Soesterberg. De gevechtseenheid bestaat uit 700 mensen en deze Soesterbergers die zijn er wel blij mee.
5: Ik vind het fantastisch, moet ik zeggen. Ja, hoor, meer reuring in het dorp.
6: Het lijkt mij prima voor het dorp en de werkgelegenheid hier. En wat meer leven in het dorp. We hebben maar 1 supermarkt, dus het zou mooi zijn als er nog 1 bij kwam.
0: Toch zijn er ook inwoners die niet blij zijn met de komst van de militairen. Die moeten ook ergens wonen. En ook in Soesterberg is er een woningkrapte.
4: En dan het WK. Ja. Dat is anders dan anders. Het is natuurlijk volledig in Amerika. En het wordt ook Amerikaans aangepakt. Want voor het eerst in de geschiedenis komt er in de finale een zogeheten halftime show.
0: Oh.
4: En wie gaat er optreden, vraag je dan af.
0: Van Steunis?
4: Nou, dat nog net niet.
0: Oh.
4: Maar wel bijna, hoor. Want Madonna en Shakira staan op de middenstip. En we hebben natuurlijk ook die drinkpauzes, hè.
0: Mm-hmm.
4: Die continu voor een soort van tussentijdse rust zorgen. Voor de tv-kijkers blijkt het een uitkomst. Want veel mensen rennen dan zelf even naar de wc. Zo ontdekte waterbedrijf Vitens.
7: Er zitten miljoenen mensen tegelijk in hetzelfde ritme. In dit geval voor de tv. En die gaan ook allemaal tegelijk naar de wc. En dat zien we heel goed terug in onze systemen. Nou, dat noemen we dan de plaspauzepiek. Maar wat bij dit toernooi opvalt is dat we dat ook zien bij de hydration breaks. Dus mensen gebruiken die hydration breaks om snel even naar de wc te gaan.
4: Ja, toen gaan de meeste mensen traditiegetrouw nog steeds pas na het laatste fluitsignaal naar de wc.
0: Ik haal je het niet meer, zeggen sommige mensen. Hè? De Christen, hè? Ja, we blijven even op de WK voetbal. Maakte Portugal en Kroatië er een echt gevecht van. In een wedstrijd met 4 afgekeurde goals en 19 minuten blessuretijd won Portugal uiteindelijk met 2-1. Ronaldo en invaller Ramos scoorde en dat klonk zo op de Portugese radio.
8: Porto Bravo Ronaldo! Jouw goal! Goal! Hela Portugal!
0: Hela Portugal! Vlak voor tijd werd er nog het doelpunt van Kroatië afgekeurd na een ingreep van de VAR. Maar met behulp van, let op, een chip in de bal kon worden gemeten dat een Kroaat de bal had aangeraakt, waardoor zijn teamgenoot buitenspel stond. Verder heeft Zwitserland Algerije verslagen met 2-1 en won Spanje met 3-1 van Oostenrijk.
4: En dan, wat staat er nog meer op het programma? De Amerikaanse president Donald Trump brengt op deze 3 juli... ter ere van het 250-jarig bestaan van zijn land een bezoek aan Mount Rushmore.
0: Oh ja, met die
4: en op het circuit, ja, en op het circuit van Silverstone begint onze Max, maar ook alle andere Formule 1-coureurs, om 2:30 Nederlandse tijd al aan de enige vrije training voor de grote prijs van Groot-Brittannië.
0: Daar zijn we helemaal bij gepraat hier bij L1 in de L1 Ochtendshow, waar we kaarten gaan weggeven voor Park City Live. Zometeen is het Code Wars, maar eerst Wolf and All Things Under the Sun.

0: weten, All Things Under the Sun. Het is 7:15 geworden hier bij Alain in de Alain Ochtend Show. En we weten dat het natuurlijk ontzettend belangrijk is, zeker bij de OLS en voor het lopen van de optocht en zo. Hadden we al meegemaakt natuurlijk bij Kenya OLS, want best wel warm was de vorige week. Eerst afgelast, maar het ging in het midden van de week wel hartstikke door. Fantastisch om allemaal mee te maken. Die kleurenprachten, Maarten zei het ook al. Het werd alleen maar professioneler bij Kenya OLS. Zeker. Maar goed, het groeit OLS, kunt er zonder gaan. En dat is ook van belang, het weer. Maar we moeten eerst maar eens even kijken wat het vandaag voor een weer is in de provincie. Ik ben benieuwd waar we naartoe gaan.
1: We gaan eerst het dak op. Dat vind ik ook wel eens leuk.
0: Kom van de dak.
1: Want ik zag bij Helmut Weisse toch weer die strak blauwe lucht.
2: Een goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Alain Show. Hier de weerwaarnemingen vroeg vanuit Maastricht Airport. Start vanaf Zuidoosten, start er overwegend zonnig weer. We zien een strak blauwe hemel verschijnen met geen wolken aan de lucht en geen vliegtuigstrepen die waarnemer zijn. Als we Zuidoosten richting Oosten gaan, zien we daar de opkomende zon verschijnen, die qua stralingssterkte en temperatuur goed waarneembaar is. Verder voorziet u ons vandaag van 16 uur en 24 minuten daglicht. Van het oosten richting het noorden zien we daar een prachtig plaatje en strak blauwe hemel. Ja, temperatuur die is 13 graden. Het is iets kouder dan gisteren. De windrichting is zuid-zuidwest. Er staat een zwakke wind met bijna geen windvlaag van betekenis. Dus droog belooft natuurlijk ook droog te blijven vandaag. Ook vanmorgen, zondag met de OLS, in de ochtend kan het wat nattigheid geven. Maar verder ziet het daar ook goed uit. Ik wens u verder een fijne uitzending. Fijn weekend toe. Radioa.
0: Radioa. Als ze nu een hele goede schilder was, dan zou ze schilderieken maken vanaf Maastricht aan het airport. Was het een beetje saai. Alleen maar blauw. En een guppakee. En dan midden in dat gele zunke. Ja, maar goed. Maar goed, we kunnen ook misschien een schilderieke gaan maken op andere plekken.
1: Ja, dat doen we in de Grashoek. Want ook daar zien we dat zunke al aan de hemelstoom.
3: Goedemorgen Pascal en Maarten. Op deze vredige morgen vanuit de Grashoek de weerwaarneming. Je ziet het, de zon is er weer. Helemaal bij. Mm-hmm. Het is lekker vanmorgen boeten al. Weinig wind. Maar ook net wie gisteren kans op weer een paar buien noordenmiddag. Dus een beetje het weer wie we gisteren al gingen. 23 graden zouden we vandaag mee moeten doen. Maar dat is al helemaal niet verkeerd. Dat is toch een fijn zomerwerken. En af en toe gaat regen is goed voor de tuinen en dergelijke. Het is uiteraard helemaal niks koud. Dus een prima dag, een prima zomerdag weer om weer mee te maken vandaag. Ik wens u in de studio ook een hele fijne dag. Alvast een heel fijn weekend en radio.
0: Radio, compliment, joh, want het zet er zo'n bieden. Het gootje, absoluut, ja, he. Het goed gewaterd. Ja, ze dempen
1: nu.
0: Waanzinnig, dankjewel. Vanuit de Grashoek, dat was alweer onze eigen André van Maris.
1: Ja.
0: En dan blijft nog u voor
1: Peter Meijer. En verplaatsen ons naar een plek die er zelf neemt.
4: Goedemorgen, Maarten, Pascal en luisteraars. Alleen Radio, hier de weerwaarneming vanuit Stijl aan de Maas. Ja, het is vanochtend een strak blauwe lucht, zonnetje erbij. Wel fris, 15 graden. Maar dat wordt vandaag royaal gecompenseerd. Het wordt 25 graden. Lekker zonnetje erbij. Op naar een mooi weekend, mooi weer. Fijn weer voor het OLS. En voor de rest zou ik zeggen, een fijn weekend. En tot maandag.
0: Radio. Dit moet dit stilstaan. Daar moesten we een schilderieke van maken. Voor de mensen
1: zo mooi.
0: Televisie. Ja, zo prachtig. Ja. Langs de Maas. Aan de Maas gezeten. Goed zo. Dankjewel. Huppakee. Dat waren de weerwaarnemingen voor deze week. Maandag door met het weer. En misschien zeggen ze van, ja, dat ken ik ook. Zou ik ook eerst willen doen. Moesten we het doen. Maak even een filmpje. Hoor eens dat filmen. Even opsturen via de L1-app. En dan kennen we weer wat te zien in Gans Limburg. We gaan even

eigen kleur, geel van Go en Heers. En de kleur van hun gebakken frietje, Hibi Alijn. En oh jee, wil ze kaarten winnen voor Hoorn Park City Live? We hebben er nog veel liggen. De allerlaatste kaarten zijn onder weekendkaarten. Ze kent zich het hele weekend, kent zich over amuseren met allerlei artiesten. We hebben een codewoord. En dat codewoord moesten ze naar ons toe appen. En als ze dat zo meteen straks in de uitzending is, gewoon het weekend weggeven die kaarten. Dan geef ze er misschien wel toe naar Park City Live in Heerlen. Codewoord vandaag is Wendy.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Appen met de jocks, download de L1-app.
2: De grote optocht van het Oud-Limburgs Schuttersfeest in Melick is zondag 5 juli vanaf 1:30 live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Daniel Straprenovatie, Podotherapie Hermans, Nederlandse Obesitas Kliniek, Mobiliteitswereld, Wieler, Werkcentrum Limburg, Alpha Bier, Hansen Dranken en Kernarchitecten.
3: Koopjesjagen bij Porta. Scoor nu tot wel 35% korting op meubels en tapijten. Plus 20% op haast alles. Beter meteen naar Porta.
4: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bath & Body. Ga naar Hoeimakers, Badkamers en Tegels in Oostrum.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar Ben.nl.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
9: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Medewerkers van grote industriële bedrijven staken deze ochtend. Ze willen dat het kabinet de plannen rond sociale zekerheid terugdraait. Op twee plekken in het buitengebied van de gemeente Pelemaas is illegale bewoning ontdekt. In de loodsen waren meerdere slaapplaatsen ingericht. Opnieuw is een binnenvaartschip op de stadsbrug in Weert gebotst. Tijdens het passeren van het schip begon het brugdek te dalen.
1: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
12: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft in Nederland al meer dan 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het Giro-nummer 5152 werd vorige week geopend. Volgens het Rode Kruis is er nog meer geld nodig, want er zijn nog veel problemen in het land.
13: Dat mensen direct door de impact van die ramp hun toegang tot veilig drinkwater, schone sanitatie hebben verloren en dan ziek kunnen worden. Dat is nu in Venezuela ook aan de hand.
12: Ondertussen zijn reddingswerkers nog steeds bezig. Na 8 dagen is er nog een man levend onder het puin vandaan gehaald. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Oekraïne heeft weinig aan de F-16's die Nederland en andere landen hebben geschonken. Dat zeggen militaire experts tegen Nieuwsuur. Er zijn op dit moment maar een paar toestellen inzetbaar. Mede doordat ze vaker zijn ingezet dan gedacht, zegt commodore Bert de Smit.
14: Het toestel is effectief. Dus er is veel meer gevlogen met de toestellen dan we ooit hadden kunnen denken. Daarom zijn er meer wapens verbruikt. En dat ging dus ook veel harder dan we hadden kunnen denken. En daarom was ook de onderhoudsorganisatie en het onderhoudsprogramma wat erbij hoort, wat er gewoon voor nodig is, ja, dat loopt op een gegeven moment achter.
12: En de Oekraïense luchtmacht en experts wilden eigenlijk liever Zweedse straaljagers, maar F-16's konden sneller worden geleverd. En op het WK voetbal hebben Spanje, Portugal en Zwitserland zich geplaatst voor de achtste finales. Spanje won met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. En Zwitserland was met 2-0 te sterk voor Algerije. Het weer nog in het noordoosten, lokaal wat regen. Verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden.
15: De opening van het Wereldmuziekconcours is donderdag 9 juli live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hesi, Mobiliteitswereld en D&D Verhuur.
16: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
17: In de nieuwe editie van Chapeau Magazine, de chefs Guido Braken en Ralf Berendsen musiceren, eten en wandelen in Parkstad, Remo Knops over onze defensieindustrie, toptennisser Demi Schuurs over haar reizend bestaan en de familiebedrijven Vebego en Mestrini. Volg Chapeau ook online en op social media.
18: Voor alle witgoed en elektronica is EP Tummers je ideale match. Met een assortiment waar je u tegen zegt. En service waar je echt vrolijk van wordt. Wij bezorgen en installeren en nemen oude apparatuur gratis mee. eptummers.nl.
19: Word onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna-membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.
20: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
21: De hele zomer lang gratis live muziek op verrassende locaties in Mazeik. Kijk voor het volledige programma op visitmazeik.be.
20: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
22: Liefde voor Limburg.
23: Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.

En zo shuffelen we lekker door het weekend toe. Dat prachtige weekend dat er van alles gaat gebeuren in de provincie. Niet alleen maar André Jo, maar natuurlijk ook het Adlimburg Shuttlesfeest. Robert Fakers met Bloodlines, 9 van 8 geworden.

Sandy Ochtend Show, waar we kaarten gaan weggeven op Park City Live. Waar we ook de stomerie het ontzettend druk hebben. Want die prachtige shutter pakken, die moeten natuurlijk allemaal weer in gereedheid worden gebracht. Want het komt er weer aan, mensen. En zondag huurt ze op de radio deze bekende tune. Want dan is het weer zover. En dan maakt Meerlijk zich op voor even de

0: Maar gelukkig wel goed.
1: Maar best wel goed opgevangen door de familie, neem ik aan, hè?
0: Ja, natuurlijk. Er werd goed voor me gezorgd. En dan hebben mijn vriendin, die zit in hetzelfde shootje, die is werkopvoorzitter. Dus die had het ook heel druk. Dus ik kan zich voorstellen wie dat de afgelopen maandje ging.
1: Ik heb me toch even voorstellen, jong. Ik heb het zelf meegemaakt. Bij Op een Ruiver, toen zie je het hadden, St. Barbara in 1999. Was fantastisch natuurlijk. Hey, als ze nu op dit moment meerlijk binnenkomt, wat zus ze dan als? Wat heeft het dorp gedaan?
0: Nou, sowieso een groen vlaggenzee van prachtige Oelaas vlaggen. Dat is een super schoon. We hebben natuurlijk op de groeten prachtig versierd met beurtjes. Met het Oelaas logo. Om toch te laten zien dat het hele dorp uitstraalt. Dat ze niet een Eilenburger is. En niet te vergeten, als je binnenkomt in het dorp, de grote hum natuurlijk.
1: Ja, de grote hum. Ja, want dan ga je het hum. Heb ze zelf precies. Ook al even over de defilé gelopen? Om te kijken of het allemaal goed steekt, hoor.
0: Sorry, over de?
1: Over het defilé. Heb je zo al een beetje zelf geoefend, gelopen?
0: Nou, het defilé, dat werd vandaag werd dat geplaatst.
1: Mm-hmm.
0: Dus de tribune die werd vandaag geplaatst. En dan, dat zal uiteraard goed geïnspecteerd worden.
1: Ja, zeer zeker. Eerst van oma's kijken naar de grote openingsfeest. Is het al goed verkocht?
0: Het feest is hartstikke goed verkocht. Vraag je nog veel verzoeken voor kerstjes? We hebben nog uiteindelijk eergisteren nog een 50-tal kaarten te koop aangeboden. Die worden binnen een minuut weg. Dus een zuste dus wie jij de luie hier naartoe willen komen vanavond.
1: Zeer zeker. We kieken er allemaal naar oe. Natuurlijk ook allemaal te volgen via alle kanalen van L1. We hebben natuurlijk al een beetje een generale repetitie gehad bij het kinderrolles. Zijn er nou dingetjes naar boven gekomen dat ze denken van oh, dan moeten we ook nog even opletten?
0: Ja, natuurlijk altijd. Ja, dan maak je toch de bepaalde looplijnen van mensen, zodat dat beter kan. Ja, dus dat ze toch die afzettingen iets anders gaan doen. Maar het zijn vooral kleine praktische zaken die opgepakt werden.
1: Maar voor de rest meen ik het allemaal goed in de klauwen natuurlijk, hè?
0: Zeker. Vol vertrouwen.
1: Hey, zondag is natuurlijk de grote dag. Waar kijk ze zelf persoonlijk nu het meeste naar uit?
0: Ja, goed, kijk, dus natuurlijk, ja, als Shuttle zelf weet, dit is de dag. Goed, we gaan nog eens ten opzichte van het andere kantje bekijken. Die we ook heel schoon om dat eens te ervaren. Maar ik vind het ook schoon om de nonsen over die weg te lopen. En met iedereen die ik ken, en die wij me ook niet kennen, schoon te kallen wie ze dit ervaren hier.
1: Ja, een beetje lekker klenjeren door over dat veld, hoor. Heerlijk is dat om dat te doen, hè. Maar er zijn natuurlijk ook veel mensen bij die vakantie vieren, bijvoorbeeld bij ons in de provincie, die het nog nooit hebben meegemaakt, zijn OLS. Nooit hebben bezocht, wat mogen ze absoluut niet missen?
0: Absoluut niet missen, zeg ik. Zorg dat ze een stuk van de optocht kieks.
1: Mm-hmm.
0: En dat 3 uur, dat is misschien te veel van de schooien voor iemand wat er helemaal neer en toe zet. Maar gaan een half uur minimaal een optocht kieken. Kom naar het terrein, proef die sfeer en die verbroedering op dat terrein en in die feeststand. Dat is eigenlijk een must-have om te doen.
1: En wat denken ze zelf zondagavond, als het veter voorbij is en de tenten langzaam leeglopen, wie vult ze die tent, denk ze? Of denk ze, durft dan nog gaan ervan over te denken?
0: Sorry, ben ik nog helemaal meer eerlijk gezegd. Dat laat ik ook helemaal over me gaan komen. Want en ik hoop eigenlijk dat het gevoel gewoon is van jongens, wat is dat ziek geweest wat hier vandaag zich allemaal in Davies wilde in het kleine dorpje.
1: We gaan middelijk op de kaart zitten, jong.
0: Absoluut. Zo.
1: Paul, geniet er zelf ook van, hè?
0: Dank je, dat gaan we zeker doen.
1: En dan spreken we dich morgen wel even, kijk wie het geweest is.
0: Geen probleem.
1: Groetjes, hoi.
2: Voor Limburg. L1.

0: Ja, dit neert gewoon, is dat er weer een shutterie is afgevallen. Kan ze het allemaal volgen via L1, ook via de socials. Maar natuurlijk ook via onze site, want we hebben er weer zo'n soort blog. De kent ze Beehive. En er werd op een interactieve kaart weergegeven welke shutterie er allemaal zijn afgevallen. Dus hoeft niks missen van het OLSB L1.
1: L1 Media Overzicht.
0: Eens even kijken wat er op dit moment allemaal aan de hand is in de wereld en verder buiten. We beginnen in eigen land. Vrachtwagenchauffeurs die nog wachten op een tolkastje, die krijgen nog geen boete. Dit meldt de RDW.
2: Er is nog wat leveringsachterstand en daarom heeft de minister ook besloten tot een coulanceperiode. Er is dus nog een week coulance dat je nog, als je geen kastje hebt en je hebt het kastje wel voor 1 juli aangevraagd, dat is belangrijk, dan gaan wij daar nog niet op handhaven.
0: Sinds 1 juli moeten vervoerders een kastje achter hun voorruit hebben dat bijhoudt hoeveel kilometers ze rijden. Ze betalen dan tol per gereden kilometer en hiervoor staan langs de weg nieuwe hoge camera's. En boetes, nou, die kunnen oplopen tot €800.
3: Via Giro 5125 van het Rode Kruis is ruim 1,1 miljoen opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Dat heeft de hulporganisatie vanochtend bekendgemaakt. Het Giro-nummer werd vorige week vrijdag geopend. De Rode Kruis roept op te blijven doneren. De behoeften zijn enorm en de hulp zal nog maanden nodig zijn. Het dodental is inmiddels opgelopen tot bijna 2600.
0: En ruim 30 jaar na het vertrek van de laatste Amerikaanse militairen uit Soesterberg komen er weer nieuwe militairen terug het dorp in. Vanaf deze maand verhuist het 45e Panzerinfanteriebataljon uit Havelte naar 4 kazernes rondom Soesterberg. De gevechtseenheid bestaat uit 700 mensen. En deze Soesterbergers, die zijn er maar blij mee.
4: Ik vind het fantastisch, moet ik zeggen. Ja, hoor, meer reuring in het dorp.
5: Het lijkt mij prima voor het dorp en de werkgelegenheid hier. En wat meer leven in het dorp. We hebben maar 1 supermarkt, dus het zou mooi zijn als er nog 1 bij kwam.
0: Toch zijn er ook inwoners niet blij met de komst van de militairen. Die moeten ook ergens wonen. En ook in Soesterberg is er een woningkrapte.
3: En dan naar het WK-voetbal. Dat is anders dan anders. En dat komt niet alleen door de bijzondere resultaten, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Maar voor het eerst in de geschiedenis komt er in de finale ook een halftime show. Zoals het Amerikaanse volk gewend is natuurlijk. Ja. Met optredens van onder meer Madonna en Shakira.
0: Zo.
3: We hebben natuurlijk ook nog die drinkpauzes.
0: Ja,
3: hè, die op de helft van de eerste en de tweede helft er ook zijn. Voor tv-kijkers blijkt het een uitkomst. Veel mensen nemen dan namelijk zelf even ook een pauze en rennen dan naar de wc, ontdekt het waterbedrijf Vitens.
6: Er zitten miljoenen mensen tegelijk in hetzelfde ritme, in dit geval voor de tv. En die gaan ook allemaal tegelijk naar de wc. En dat zien we heel goed terug in onze systemen. Nou, dat noemen we dan de plaspauzepiek. Maar wat bij dit toernooi opvalt is dat we dat ook zien bij de hydration breaks. Dus mensen gebruiken die hydration breaks om snel even naar de wc te gaan.
3: Ja. Je weet het, hè? De PPP, de plaspauzepiek. Toch gaan de meeste mensen traditiegetrouw nog steeds na het laatste fluitsignaal naar de wc.
0: Ja, we blijven op de WK, want ja, Portugal en Kroatië die maakten er echt een gevecht van. In de wedstrijd met 4 afgekeurde goals en 19 minuten blessuretijd won Portugal uiteindelijk met 2-1. Ja, en als je dan de Portugese radio hoort, nou, dan gaat het er zo aan toe.
7: Partiu para o Ronaldo! Yo gol!
0: Gebeurde wel eens die wedstrijd. Vlak voor tijd werd er nog een doelpunt van Kroatië afgekeurd na een ingreep van de VAR. En ja, vandaag gaat het ook allemaal op best wel ingenieuze manier. Op technische hulpdiensten die zijn erbij ingeroepen. Oftewel een chip in de bal die kon meten dat een Kroate bal had aangeraakt, waardoor zijn teamgenoot buiten spel stond. En verder heeft Zwitserland Algerije verslagen met 2-0 en won Spanje met 3-0 van Oostenrijk.
3: Wat staat er vandaag op de 3 juli nog meer op de kalender? Nou, de Amerikaanse president Donald Trump die brengt ter ere van het 250-jarig bestaan van zijn land een bezoek aan Mount Rushmore. En we gaan ook nog even naar Engeland, want op het circuit van Silverstone begint Max Verstappen en ook alle andere Formule 1-coureurs natuurlijk om 1:30 Nederlandse tijd aan de enige vrije training voor de grote prijs van Groot-Brittannië.
0: Laten we hopen dat hij weer één treetje hoger gaat, hè, op de ladder. Want vorige keer was het 2e, nu moet het toch wel 1e weer. Hè?
3: Ja, ja, ja.
0: Ah, goed, we gaan het meemaken. En tot zover het mediaoverzicht hier bij L1.

0: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Wat schuilt er achter criminaliteit in Limburg? Ontdek verhalen over misdaad in onze regio die raken, schuren en je anders laten kijken. De tentoonstelling Over de Grens is nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
3: Beleef het zelf, het Oost-Limburgs Schuttersfeest in Melick, waar traditie, spanning en gezelligheid samenkomen. Feest voor jong en oud. Zondag 5 juli, OLS Melick.
4: In de Belgische Ardennen geniet je van ongerepte natuur, schatjes van stadjes en heerlijke Belgische specialiteiten. Een paradijs om te wandelen, fietsen of kajakken. Ontdek de mooiste routes langs kastelen, musea en abdijen. Of gewoon lekker ontspannen, ver weg van de drukte. Beleef Wallonië en de Ardennen op visitwallonia.be.
5: Bezoek het Internationaal Historisch Festival in Ballingen.
6: 25 en 26 juli.
7: Leuk voor jong en oud. Met Europa's grootste oldtimershow. 4000 tractoren en motoren. Een kermis en een onderdelenmarkt. Kijk op
5: ihf-festival.nl.
4: Ga naar visitwallonia.be voor een aangenaam verblijf in de Belgische Ardennen.
8: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo. Tickets via eventim.nl.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
12: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
13: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
14: Ik koos wat mij raakte.
13: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
15: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
13: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
16: 8:30, dit is het LA Nieuws met Janne Hoofs.
17: Goedemorgen. Bij een autodealer van luxe merk in Doenrade is gisteravond een auto door een glazen pui gereden. Meerdere agenten in kogelwerende vesten omsingelden het pand snel daarna. Volgens Zo Nieuws is inmiddels 1 persoon aangehouden. Hoe het ongeluk kon gebeuren en of er iets is meegenomen is niet bekend. Bij een voetbalclub in Meldeslo zijn gisteravond 2 spelers kort na elkaar geblesseerd geraakt. Daarvoor kwamen 2 ambulances. Een van de spelers moest zelfs naar het ziekenhuis. De ander is onderzocht door ambulancepersoneel. Het is onduidelijk welk letsel beide spelers hebben opgelopen. Op 2 plekken in het buitengebied van de gemeente Pelemaas is illegale bewoning ontdekt. Dat gebeurde tijdens een controle van een interventieteam afgelopen dinsdag. Het gaat om locaties in Grashoek en Beringen, zegt Omroep PNM. In de loodsen waren meerdere slaapplaatsen ingericht. De eigenaren van de loodsen moesten een einde maken aan de illegale bewoning. Opnieuw is een binnenvaartschip op de Stadsbrug in Weert gebotst gisteren. Afgelopen november gebeurde dit ook al. Tijdens het passeren daalde het brugdek op het schip. Bij de botsing raakte niemand gewond. Inmiddels kan de brug weer gebruikt worden voor wegverkeer. En de 20e editie van de Vrijthofconcerten van André Rieu hebben een Limburg steentje. Er treedt een keur aan artiesten uit Maastricht en omgeving op. Normaal staat er een bekende nationale of internationale artiest op het podium, maar deze keer is dat dus anders. Nu is het de beurt aan onder andere de 80-jarige Frans Teunis.
18: De enthousiasme, alles, drum en drum, is super sexy geregeld door André. En dit is zover nu met zo'n maand te maken werken. Dit is dat diamantje om je kroontje wat in hun eten had.
17: Gisteravond was de eerste van in totaal 12 concerten die Rieu geeft op het Vrijthof in Maastricht. Het weer. Het blijft vandaag droog en vrij zonnig. En vanmiddag wordt het maximaal 26 graden.

0: is Wendy. Wendy. Zijn er al veel goede binnenkomen, joh. Prachtig.
1: De week van de Limburgse popmuziek.
0: Denk hem eraf maar aan. Volgende week hier bij L1. De week van de Limburgse popmuziek. En morgen werd eigenlijk wel afgetrapt in het programma van Robert Jansen. Ik heet hem bellen met Maud Berbe, directeur van Poppen Limburg, voor de kick-off. We hebben gewoon de hele week ontzettend veel live-opnames. Hoe het groeit de L1-archief verdreven. Waanzinnig. En ook veel live-muziek. Martin Sillo, Maastricht, kun je route regio mondig. Dinsdag Barn en Bellen, die komen ook weer bij Rian. En Robert Duiftik en Blanks, Noah Rhodes en bedachten van Liu en Maastricht. Allemaal te loesteren volgende week hier bij L1. Tijdens de week van de Limburgse popmuziek. Ik verheug me er al op. Geur ook. Dan de mama's even aan ons weten, jongens. Weet dat je nog meer wilt huren. Onze live-archief gewoon allemaal leegmaken. En lotte draaien op de radio hier bij L1.

0: concrete high.
1: En die kaart is morgen al geldig. Want zijn kaarten voor Park City Live doen we de ganse week. We hebben verschillende codewoorden gehad. En die codewoorden hadden allemaal te maken met eten en zo. Maar het is door dus even gedaan. Door dus gewoon een naam. Nou goed, een naam hebben we deze ochtend gegeven. En veel luisteraars hebben er al gebruik van gemaakt. Hebben het ons doorgegeven. En Nicole heeft dat ook gedaan. Nicole, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wie is het met mij, met dich? Net zo voor het weekend met dit zonnetje lekker erbij.
2: Ja, ik kom net uit de nachtdienst. Dus,
1: oh, wow. Was het een zware nacht?
2: Ja, het voelt wel met
1: hoor. Het voelt mee, hè. Doe lekker door die bedje toe.
2: Ja.
1: En misschien kan ik zorgen dat ze dit weekend helemaal volgepland zit.
2: Ik hoop het.
1: Ik hoop het ook voor dich. Want we hadden een codewoord. Wat was het codewoord vandaag?
2: Het codewoord is Wendy.
1: Nee, ik ben wel zeker dat hij in weekend vol zit. Want, hoppakee. Dave Vins, weekendkaart. Ik wil zeggen, yes. Nog van Park City Live in Heerlen. Doe op, er zin in, hè, Wendy?
2: Echt wel.
1: We hebben ze al een beetje gekeken op de site van welke artiesten er allemaal komen.
2: Ja. Samen met mijn zoon, joh.
1: Wat is die favoriet eigenlijk?
2: Ja, ik gewoon... Mijn kinderen vinden het hartstikke leuk, dus die willen voor sneller gewoon en zo.
1: Ja.
3: Amelien Thijs natuurlijk ook.
1: Oh ja, dat kan ik me voorstellen. Maar kent u die liedjes ook een beetje?
2: Ja,
1: huur wie geregeld. Dat geloof ik. Nou, eerst vandaag maar eens even lekker uitslopen. Een beetje bier komen, zodat ze morgen ook groot en fijn dan naartoe is gewoon. En gewoon die ontzettend veel succes wensen. En veel plezier.
2: Ja, heel erg bedankt. Super, heel geweldig.
1: Groetjes, Nicole. Hoi.
2: Hoi.
4: Het is zomer. Geniet van L1.

0: Rustig op de nacht hier bij L1. En rustig was de nacht voor nu. Colwood Ace, die ging nu lekker naar bedje toe. En die mocht nog op Park City Live en hele volgende oog op dat nog een keer doen. Dus het codewoord Wendy blieft stonden bij ons. We hebben er wel even een melding voor de mensen die hier op de A2 nodig richting Kelp en Olle richting Weert. Ze vielen van meer dan een kwartier en dat komt dan weer door een ongeval. Rij veilig en hou je aan de snelheid. Gisterochtend, toen sprak wel onze grote vriend. Ja, natuurlijk, Franske Teunis. Emotioneel was ze eronder dat er toch zei van... Dit is toch wederom een kroon op de taart. Dit is toch weer een puntje voor geen kazuur. Dat je denkt van wauw, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ik stond bij de jaarlijkse concerten van André Rieu. Nou, de vrij tof is natuurlijk weer een prachtig decor geboren van al die concerten van André. Voor de 20e editie pakt ook extra flink goed met een flinke dosis Limburgse muziek. Ook doorgaat de Limburgse revolutie door. En dat valt duidelijk in de smaak bij het internationale publiek. Rieu de wacht aan het begin zoals altijd bij theater aan de Vrijthof. Toen er het podium op maken en hitte opkomstmuziek hebben gehuurd. Hè? Daar heb ze even voor een cirkeloor gemaakt. Dat kan
1: ja, zeker.
0: Ik heb eraan.
2: Het is de eerste keer dat wij hier geweest zijn. Maar we gaan volgend jaar zeker weer. Het is echt de moeite waard. Ja. Het bouwt zich langzaam op tot een climax. En ja, elke keer als je denkt, nu gaat het stoppen. En dan gaat het gewoon weer door. Het is gewoon echt heel gaaf om mee te maken.
3: Het mooiste moment was hier dansen met personeel van theater. Collega's zien die onder de indruk zijn van de muziek. Ja, echt een feest.
4: En ik vond de Oekraïnse mevrouw vond ik heel mooi.
3: Ja,
4: zingen
3: was
4: ook. Dat was echt schitterend.
5: Ja. Wat ik heel belangrijk vond was dat André opriep om de oorlog in de wereld te stoppen. En dat muziek verbroedert. En ik speel zelf ook in een orkest. Ik speel al 30 jaar altsaxofoon. Dus voor mij is het wel heel bijzonder om dat dan te zien. En het is gewoon super. En zo'n Oekraïense vrouw die dan zo prachtig kan zingen. En ja, ik vind dat geweldig.
6: It's perfect. Incredible. Magnifical. Magic. Super.

0: Ach, zo ging dit door. Prachtig. Ze eindigde over alleen maar herkende het zo in Maastricht. Zeng on the gang van Frans Teunis. En daarna, och, dan gingen we gaas geven met de man met de witte pak, Zontana. En nu zijn er nog 11 concerten van André Rieu in Maastricht. Ja, dan moet ze van gaas geven door. Dat is waanzinnig, hè? Ja, en Frans, kinder was gehuurd.
1: De enthousiasme, alles, trum en dron, is superfectie geregeld door André. En dit is zover nu met zo'n maand te maken werken. Dit is dat diamantje om je kruntje wat in de net had.
0: Nou, en eigenlijk is dat diamantje er. En is het diamantje, huppakee, gewoon zien in het hertje van heel zijn grote front. En dat is natuurlijk Franske Teunis. Wil ze mee allemaal bij L1 in de Ellen Ochtend Show. Daarvoor gewoon naar ABBA. Voulez-vous.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Luister L1 Radio. Met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
5: Koopjes jagen bij Porta. Scoor nu tot wel 35% korting op meubels en tapijten. Plus 20% op haast alles. Beter meteen naar Porta.
6: Vrijdag, 11 september. Give it up, put your hands in the air and make some noise for Raccoon.
7: De Doolhof in Tegelen. De deuren zijn open om 7 uur.
6: Feel their magic and be there.
7: Get your tickets at dedoolhof.nl.
8: Marley viel 48 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
9: Hé, hey mam, zo kun je niet oud worden, zo gaat het niet. En toen heb ik me één keer gerealiseerd van, nou moet de knop om.
8: Ook na de operatie blijven onze specialisten jou ondersteunen naar een blijvende leefstijlverandering. Verander je gewicht, verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
10: Het is weer zover. Het OLS, dit keer in Melick. Wij van Daniëls Traprenovatie wensen alle schutters, jeugdleden, vrijwilligers en bezoekers een onvergetelijk feest. Geniet van de tradities en de prachtige momenten samen. Heel veel plezier op het OLS in Melick.
11: De grote optocht van het Oud-Limburg Schuttersfeest in Melick is zondag 5 juli vanaf 1:30 live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Daniëls Traprenovatie, Podotherapie Hermans, Nederlandse Obesitaskliniek, Mobiliteitswereld, Wieler, Werkcentrum Limburg, Alpha Bier, Hansen Dranken en Kernarchitecten.
12: De grootste zomersale van Duitsland bij XXX Loets Pallen in Wusselen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Loets Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
13: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
14: Ik koos wat mij raakte.
13: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
15: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
13: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
16: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
17: Oh, nu al zin in zaterdag.
16: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
18: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
19: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
20: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Bij een autodealer van luxe merken in Doenraad is gisteravond een auto door een glazen pui gereden. Meerdere agenten in kogelwerende vesten omsingelden het pand snel daarna. Bij een voetbalclub in Meldersloo zijn gisteravond 2 spelers kort na elkaar geblesseerd geraakt. Een van hen moest naar het ziekenhuis. Op 2 plekken in het buitengebied van de gemeente Pelemaas is illegale bewoning ontdekt. In loodsen waren meerdere slaapplaatsen ingericht.
4: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
21: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man zwaar gewond geraakt, vertelt deze verslaggever van Regio Omroep Rijnmond.
0: De slachtoffer daarvan was er slecht aan toe en moest gereanimeerd worden en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In omgevingen zijn 5 aanhoudingen verricht en op de binnenweg is ook 24 uur geleden al een beschieting geweest met de zwaar gewonden.
21: Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, dat is nog niet bekend. Vanwege de grote bosbranden bij de Franse Middellandse zeekust zijn nog meer campings ontruimd. In totaal meer dan 3000 mensen zijn geëvacueerd, van wie ongeveer de helft op camping stond. In delen van Portugal is de noodtoestand uitgeroepen. Er geldt code rood. Vanwege de hitte, droogte en harde wind kunnen flinke bosbranden ontstaan. Ook in Spanje is het bloedheet. En de Japanse yen staat op een historisch laag niveau. Voor het eerst in 40 jaar tijd is de munt gezakt naar 162 yen per dollar. Daardoor wordt alles in Japan duurder, zegt correspondent Anoma van der Veren.
1: Chocola is 20% duurder, kaas is 70% duurder. Meer dan 2500 producten zijn gestegen in prijs deze maand. En voor september staan er nog eens zo'n 3000 producten op de lijst die duurder gaan worden. En wat je ziet is dat veel Japanners op dit moment alleen nog maar het noodzakelijke kopen. Ga je toch voor wat extra rijst in plaats van een reepje chocola.
21: Op beurzen wordt al gespeculeerd over mogelijk ingrijpen door de Bank van Japan. De yen die staat namelijk onder druk omdat sparen en beleggen in dollars veel meer oplevert. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. 15 tot lokaal 25 graden.

0: Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
1: Kastelein Modebeek is de gezelligste dames- en herenmodezaak in Limburg. Met 1200 vierkante meter modeplezier, meer dan 70 topmerken en een eigen naaiatelier. Kom shoppen in Beek of kijk op modekastelein.nl.
2: Meneer, mag ik u wat vragen?
3: Ja.
2: Waar kent u Hazy van?
3: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
2: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
3: Oké.
2: Okay. Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
4: Ben je minder goed ter been? Een rollator helpt je te blijven lopen zonder valgevaar. Mobiliteitswereld Sittard heeft nieuwe en gebruikte rollators in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
5: Deze zomer komt de wereld weer samen voor blaasmuziek, show en spektakel van topniveau. 75 jaar Wereldmuziekconcours Kerkrade. Het wereldpodium voor de blaasmuziek. Beleef unieke optredens en onvergetelijke momenten. Mis niets. Koop nu tickets op wmc.nl.
4: Mobiliteitswereld. Voor al uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
5: 75 jaar Wereldmuziekconcours. Koop nu tickets op wmc.nl.
6: Liefde voor Limburg.
7: Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.

0: Oh, lekker. Just my TBL1. Nou, er zullen toch op een heel veel hoeskamers op dit moment in Limburg zullen ze toch al bezig zien met het packs gekloor te maken voor de shotterie. Want het gaat allemaal gebeuren, jongens. Een OLS. Zondag. We hebben de generaal al gehad met het mini-OLS voor de kinder. Het is goed verlopen.
1: Pupje, oet in ogen.
0: En dan zit hij goed aan de beurt.
1: Spring maar, oet in warme bed.

0: Gesproken natuurlijk met de voorzitter van Chateries en Andreessen, Meerlijk, Paul Verhezen was dat. Prachtig natuurlijk, dat alles er goed bij staat. Maar we waren onszelf ook een beetje aan het vragen. Wat zijn er nog meer allemaal voor mensen die meedoen met de Chateries? Daar hebben ze de markettensels, daar hebben ze de buksemeesters, daar hebben ze de vaandeldragers. En over die vaandeldragers, ja, daar hebben ze ook een OLS-paradecommandant bij nodig. En ja, daar hebben we aan de lijn als het goed is. Roger, goedemorgen.
1: Goedemorgen Pascal, goedemorgen.
0: Goedemorgen, ik ben van Chateries Joris uit Wessum. Beste de Klover, jong.
1: Ja, hartstikke.
0: Ja, maar mensen wat het starten we ook even in. Hè. Kijk, deze, want als het deze USB alleen wet dat het zover is, hè, dan ga je dit weer struimen, dat shuttlesbloot. En hoe lang struimt dat shuttlesbloot bij dich al, Roger?
1: Sinds 1983.
0: Kijk eens aan. Nou, die grens mee van alles vies maken voor de Chateries, natuurlijk al.
1: Nou, wie smaken niet, want we maken dit niks wies. Dat is allemaal 100% waarheid, als gezegd werd. Ja.
0: En dat hier we geen, want ik ben er al bij geweest bij het OLS-terrein. Wie ligt het erbij, jong?
1: Ja, fantastisch. De vrijwilligers van OLS Meerlijk hebben weer perfect werk geleverd. Het ziet er allemaal netjes uit. Gisteravond heb ik nog gezien dat ze nog een vergadering hadden van heel het spul. Dus het ligt er netjes bij, het ziet er goed uit. Dus alle ingrediënten zijn aanwezig voor zo'n een prachtige OLS neer te zetten samen.
0: Een van die dingen die altijd moeten gebeuren, dat is natuurlijk de openingsceremonie. Dat is best wel prachtig. De pracht en praal, er werd het volkslied weer doorgespeeld. Is de gouverneur is erbij aanwezig. En natuurlijk ook een vlaggenparade. En heb ik begrepen dat je gisteren over een instructie over het hebben gehad. Wie is het even lopen?
1: Ja,

0: de vlaggenparade zelf op het openingsterrein proberen we in goede banen te leiden. Joh. Ja.
1: Ik neem aan dat die Pagel in de stomerie is geweest, hè?
0: Nou, ik heb een apart, noemen ze zich het, coupeuse, wie het gaat allemaal, dat is mijn mam.
1: Juist wel, de mam, hè, die mam toch, die redt is weer, jong.
0: Ja, altijd de mam, zeker niet, en dat duurt al jaren, en het allerergste van is, ik mag het ook nog niet zelf doen, ook nog niet.
1: Nee, dan moet je met de vingers van aanblijven, hè, want als de mam zit en ik groot is, dan is het perfect allemaal, hè.
0: Ja, maar, precies.
1: Wat ik heb wel gezien, zeker die van Wessum, die hebben van die prachtige militaire pakken. Heb je raad, hè?
0: Ja, die zijn afgeleid van de garde-regiment Grenadiers. En die kost ook een buurlijke deuk, moet ik zeggen. Maar daar doen we ook alles aan om die altijd netjes en zeker waardig te dragen.
1: Ja, dat uniformenfonds heeft zijn werk gedaan om die mooie pakken te mogen kennen en kennen dragen, hè?
0: Ja, absoluut.
1: Is dat nu zondag die enige taak of zijn ze al nog in het zestal?
0: Nee, shit, dat nodig aan andere uur. Ik heb het druk zat. Ik ben een commandant van mijn eigen chatrie, Sint Joris Wessum, met het ex-christische peloton, alles wat er op en aan links. En dan inclusief de parade zelf, de vlaggenparade zelf. Dus ik heb de eind vol en dan nodig ik zeer te fijn over aan de jongens wat dat ook het beste kennen, en jongens en meiden.
1: Zien ze al zenuwachtig?
0: Op een gezond manier.
1: Ja, dat is ook zo, hè. Ja. Maar af en toe zeggen ze ook, en dat is ook zeker voor een shutter, een pilsje erbij, dat mag wel, ook al steeds zo in de Polen, hè?
0: Nou, zal ik toch zeggen dat ik zelf geen bier drink.
1: Oh, dat is knap, dat is fijn. Ja, dat is allemaal fijn, en zeker in deze periode, dat we toch een beetje moeten minderen, hè?
0: Is dat zo, hè?
1: Ja, goed, dat werd eens aangerooid door de overheid. Het wordt allemaal maar duurder, hè? We moeten wat minderen met alcohol.
0: Ja, maar dan moet je niet alles geven wat de overheid is verdwenen,
1: zeg. Wat we dan zeggen?
0: Oké. Precies.
1: Laten we dat maar niet te veel huren. En ook zeker niet bij die van Wessum. Want laten we hopen dat je een beetje verder komt. Heb ze er een beetje vertrouwen in, jong?
0: Ja. Kijk, de meest gelukkige de win je altijd, hè?
1: Ja, dat is. En de kennis opbreiden winnen.
0: Ja, precies. Je kunt nog zo goed oefenen aan het dode oog. Maar er zal ook dat stukje geluk bij moeten komen dat het puntje net wel is in plaats van net niet.
1: Ja.
0: En als ze dat stukje geluk met de flat-ups, zoals zonnig, en dan hopelijk ook de kabel zolder is, ja, dan hebben ze hem.
1: Dan hebben ze hem. En ik weet het inderdaad, dan hem. Want als ze een mailing binnenkomt, ze moeten er dan van de voorzitter een steeds grote umdigel op te wachten. En is zelfs ook van zeer bij het OLS door mailing. Zondag gaat het gebeuren. En ik kon kijken naar de openingsceremonie via L1 Televisie. Moest wel even knipbuisje doen, hè, Roger?
0: Dat kan ik al zeker zeggen dat niet gebeurt.
1: Nee, dat mag niet. Dat moet in de houding blijven, hè?
0: Ja, absoluut. Dat moet ook zo weer geven, hè?
1: Absoluut. Ik ga nog een schoen OLS wensen. En Lottie van die beste beentje veel zitten.
0: Ik ga me zeker doen, dankjewel.
1: Goed zo. Hoi, Roger.

0: Het herfstzade band voor Rosalijn, Ibi, Ellen. Oh, dat past perfect, B.
1: De week van de Limburgse popmuziek. Limburg Live.
0: Ja, morgen is het zover. Dan trappen we af met de week van de Limburgse popmuziek. Ook op L1 Televisie. Die kent ze elke dag op L1 Televisie zien. Wat Limburg allemaal te bieden heeft. Ambassadeurs van de week van de Limburgse popmuziek. Die lotte zich nu muziek ontdekken. En begon binnenkieken bij de Shark Sessions. Live sessies van Limburgse artiesten. Opgenomen in een prachtige locatie ergens in onze provincie. Iedere dag begint dat al om 17:15 op L1 Televisie. Dan elke uur in herhaling. Maar ook zeker volgende week op de radio komen we er uitgebreid aandacht aan besteden. Aan de week van de Limburgse popmuziek. Met in route regio Birian elke dag live optredens. Wow, dat wordt vet.
1: Vanaf zaterdag, de week van de Limburgse popmuziek. Iedere avond vanaf 8 uur Limburg Live op L1. Met de tofste, beste en vetste opnames uit ons live archief.

Alleen hebben we de allerlaatste kaarten en het allerlaatste halfhoogheid zometeen in. De gozer weggeven. Codewoord vandaag is Wendy. Kent nu appen zometeen net nog 9:30. Dan gaan we even zijn uitzending holen. En dan krijgt die allerlaatste weekendkaarten hier bij L1. Justin Bieber, hold on is dit.

0: Onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna-membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl. Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKS Keukenstudio in Tudderen.
1: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
2: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Krüller-Müller Museum. Een dagtrip met zongarantie.
1: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
3: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krüller-Müller Museum.
4: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
5: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
7: Ik koos wat mij raakte.
6: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
8: 9:30, we gaan naar het LA Nieuws met Janne Hoofs.
9: Goedemorgen. Delano, de 21-jarige militair uit Tegelen die vorig jaar april omkwam tijdens een oefening in Duitsland, lag in zijn slaapzak naast zijn panzerwagen toen hij werd aangereden door passerende collega's. Dat meldt Omroep Brabant op basis van een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Die deed onderzoek naar twee dodelijke incidenten in Duitsland. Een van de conclusies is dat Defensie onvoldoende kan garanderen dat militaire oefeningen veilig verlopen. Bij een autodealer van luxemerken in Doenrade is gisteravond een auto door een glazen pui gereden. Meerdere agenten in kogelwerende vesten omsingelden het pand snel daarna. Volgens Zo-Nieuws is inmiddels één persoon aangehouden. Waarom dit gebeurde en of er iets is meegenomen is niet bekend. Bij een voetbalclub in Meldersloo zijn gisteravond twee spelers kort na elkaar geblesseerd geraakt. Daarvoor kwamen twee ambulances. Een van de spelers moest naar het ziekenhuis. De andere is onderzocht door ambulancepersoneel. Het is onduidelijk welk letsel beide spelers hebben opgelopen. Op twee plekken in het buitengebied van de gemeente Pelemaas is illegale bewoning ontdekt. Dat gebeurde tijdens een controle van een interventieteam afgelopen dinsdag. Het gaat om locaties in Grashoek en Beringen, zegt Omroep PNM. In de loodsen waren meerdere slaapplaatsen ingericht. De eigenaren van de loodsen moeten een eind maken aan de illegale bewoning. En de 20e editie van de Vrijthofconcerten van André Rieu hebben een Limburg steentje. Er treedt een keur aan artiesten uit Maastricht en omgeving op. Normaal staat er een bekende internationale of nationale artiest op het podium, maar deze keer is dat dus anders. Nu is het de beurt aan onder andere de 80-jarige Frans Teunis.
10: De enthousiasme, alles, drum en dran, is super sexy geregeld door André. En dit is zover nu met zo'n maand te maken werken. Dit is dat diamantje om een kroontje wat in de neet had.
9: Gisteravond was de eerste van in totaal 12 concerten die Rieu geeft op het Vrijthof in Maastricht. Het weer, het blijft vandaag droog en vrij zonnig. En vanmiddag wordt het maximaal 26 graden.

Zorg dat ze bereikbaar bus, als ze die heb ze opgegeven om mee te doen voor de kaarten van Park City Live hier bij LA. We horen de Robbie Williams van Millennium. Want ik kan het vertellen, naar de volgende plaats komen immers in de uitzending horen. We begonnen straks ook nog even hebben over Silverstone, Circuito. Max Verstappen moet er weer gaan knallen. En vanmiddag om 14:30 Nederlandse tijd, dan is er de enige vrije training van de grote prijs van Groot-Brittannië. We blijven er dan maar volgen hier bij LA. Dit kan.

0: Do it right. Ja, op de juiste manier moest het doen. Altijd bereikbaar zien. Als ik heb opgegeven voor een spel bij L1. Kan het zomaar zien, dan heb ik bellen. Want we hebben de allerlaatste kaarten. Waar ze goed verkocht. En deze week hebben we veel kaarten weggegeven. Maar de allerlaatste twee liggen nog bij ons in de kluis. Gaan we zo meteen de hoed halen. En dan nemen ze geven in de provincie. Eens kijken of we Bert hebben hangen. Bert, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het kan zomaar zien. Destig zo meteen die allerlaatste kaarten, Chris.
1: Dat zou kennen, dat zou wel fantastisch zijn.
0: Ja, kijk ze er een beetje uit?
1: Ja.
0: Eigenlijk is er zat te doen in de provincie. Hè. Hadden André Rieu en Bolder is met kaarttreffen te doen. Er is het OLS is natuurlijk te doen. Ken zou ook liever volgen natuurlijk door een klein uurtje in te doen. En even via LN Radio te loesteren. Of een liveblog hebben we ook gaan doen. Maar het kenzoomer zien, daar stiekem een hele Busby Park City live. Maar ja.
1: Wow.
0: Ja, maar ja, de wet. Daar hebben we natuurlijk een codewoord nodig hebben.
1: Oeh, ja.
0: Heb ze het codewoord?
1: Ik denk dat je het goede woord hebt.
0: Wacht even. Dan pak je even de pook naar binnen. Een grote pook. Ja. Wacht even. Dan komt er, hè. Wat is het code woord, Bert?
1: Mijn code woord is Wendy.
0: Zeg goed, Maarten. God. Hoppa. Dat is goed. Het zien de allerlaatste kaarten met de laatste nummers. Tijd erop. En die gewoon doen naar Bert Ingelen. En welkom Bert Ingelen uit?
1: Uit Buchten.
0: Uit Buchten van Buchten. Geef ze een hele toen op Park City Live. Och jong, met fantastische optredens. We hebben er zoveel vandaag. Ja. Maarten Wetstoeze.
2: Guus Meeuwis.
0: Komt ook.
2: Pommelien Thijs.
0: Pommelien Thijs.
2: Sommieu. Ja, dat is ook goed. Snelle, bijvoorbeeld ook. En op zondag, dan komt Bluff.
0: Bluff,
2: bijvoorbeeld, de jeugd van tegenwoordig. En ja, ik vind het een toppertje hoor. Davina Michel.
0: Ja. Oh, dat klinkt goed hè.
1: Ja, fantastisch. Geweldige line-up is dat toch.
0: Ja, doe best op BNF. Weekendkaart. Dus het ganse weekend bussen lekker en heerlijk te vinden.
1: Ah, geweldig.
0: Gang ervan genieten. En zeg tegen iedereen, ik heb de laatste kaarten gewonnen bij L1.
1: Dat kon ik zeker wereldwijd bekend maken.
0: Dat is goed. Schreeuwen van de daken. Bert Ingelen, dank voor uw deelname. Heel veel plezier hè.
1: Hartstikke bedankt en tot ziens.
0: Dag. Hoi.
3: Het is zomer.

0: Dachten we dat we het wel druk hadden dit weekend, maar het werd nog drukker. Want ja, tuurlijk, Max Verstappen, dit moet ook nog rieën. Ja, ja, nou, de Grand Prix van Oostenrijk is te verhogen. Of toch helemaal druk. En Max Verstappen dit seizoen kende toch nog meiden om de wereldtitels. In de tweede plaats schoof de Red Bull-coureur en zijn fans weer wat hoop. De nieuwsaflevering van de Formule 1-podcast Pitlane werd vooruitgeblikt op de Grand Prix van Silverstone. Geef ze kijken of geef ze via het liveblog volgen?
1: Ik heb van alles te doen.
0: Ja, dat is zo druk,
1: hè? Ik heb het veel te druk.
0: Erg ongelooflijk. Nou, in circuit wordt de energiemanagement een bijzondere rol kan spelen. Dat zei analist Xavier Maassen in Pitlane.
2: De laatste Grand Prix hebben we het goed gehad. Daar vond ik eigenlijk dat hele energy management en ook de discussie daaromtrent een beetje weg hebben. Wat goed was, we hebben mooie wedstrijden gezien. Je zag rijders die ook in de kwalificatie toch wel weer echt konden aanvallen. Ja. En de vraag is hoe dat dit weekend gaat zijn. Ze moeten heel goed gaan uitkijken waar kunnen ze die batterij gaan opladen. Want het is inderdaad allemaal bijna gewoon rollend vol gas door bochten. Kops, maggots, backets is gewoon zo snel. Daar kun je je batterij niet opladen. Maar je hebt wel een lang rechtstuk daarna. De auto laadt veel meer op in de remzone. En daar, ja, daar zijn er niet heel veel van, maar er zijn wel heel veel rechte stukken. Dus ja, ergens kom je met jezelf in de problemen. Verstappen zei al inderdaad dat je bijna de hele ronde gewoon met een platte accu bent aan het rijden. Omdat je hem gewoon, ja, heel vroeg ergens leeg haalt. Dus het gaat heel interessant zijn. We gaan dit jaar toch nog een aantal Grand Prix hebben waar dat energy management duidelijk naar voren gaat komen.
0: Ongelooflijk, hè, dat ze vandaag moest denken aan energy management bij Formule 1 races. Vroeger was het gewoon knallen, hoppakee, dit snelste was het gewonnen.
1: Het heeft natuurlijk allemaal te maken met die nieuwe motoren. Hè,
0: ja, zeker. Ja.
1: Zijn toch een soort hybride motoren.
0: Absoluut. Het is allemaal te volgen natuurlijk als we ook bijvoorbeeld op de OLS-bus. En ik wil toch even kijken naar Max Verstappen. Dan kan ze gewoon meelezen op het blog op lanieuws.nl. Nou, wie zit het er voor de rest goed? Vandaag om 14:30 in Nederlandse tijd is de vrije training. En vanover om 17:30 de sprintkwalificatie. Morgen weer op 1:00 de sprint race en de kwalificatie om 16:00. En de race die kan ze zondag volgen om 16:00. Hoppakee. En dan zien we ook Gabino en Chete op het OLS in Meerlijk. En ook dat is te volgen bij L1. Nu gaan we naar het podium van André Rieu. Nederlottum zong erover, want het stijt midden in Maastricht op het Friedhof.

0: was wel lang wachten, want dat is een feestje gewonnen door mijn streken. Want de zusse André Rieu, kijk eens klappend, huppakee, dat is tijd toch. Gisteren ook weer, hè? En ik zoorde mijn streekse inbrengder in een Nederlandse bijzonder over IBL1. Zometeen kregen we Route Regio met Rian Mone. En volgende week...
1: Ruud is er.
0: Is Ruudje er?
1: Ja, Ruud.
0: Is Ruudje er zelf? Ja. Oh, wat zoen. En volgende week de week van de Limburgse popmuziek. Daar gaan we naar uitkijken met live optreden. Zeker Route Regio. Als Rian voor verantwoordelijk, dat van alles goed genuurdig.
1: Maar dat begint morgen al bij Robert Jansen natuurlijk.
0: Zeker. Ja. Robert gaat dan spreken met iemand van de Poppen Limburg.
1: Zeker.
0: Dan gaan we even officieel aftrappen. We gaan nog even nog kijken naar de kalender van vandaag.
1: De Sheld van de kalender.
0: Wat zit erop?
2: Doe, labjour.
0: Is er iemand van die,
1: iemand met grote oren. Ik denk dan meteen aan App Oorklep.
0: App Oorklep, ik kon het zelf ook zien. Gepassioerde,
1: jongen.
0: Uur aangestoord, hè. Zeggen ze net. Veel plezier met OLS, met Rieu, maar ze allemaal geest doen. En alles is te volgen uiteraard via L1. Tiziano Perro, ja, dus Perdono. Het is niet te volgen voor mij, want ik spreek het niet. Maar misschien tegen de aankruim van de radio wel.

0: Beleef het zelf. Het Oud-Limburgs Schuttersfeest in Melick, waar traditie, spanning en gezelligheid samenkomen. Feest voor jong en oud. Zondag 5 juli, OLS Melick.
1: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
2: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
1: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
2: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
6: Ik koos wat mij raakte.
5: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
7: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
5: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Delano, de 21-jarige militair uit Tegelen die vorig jaar april omkwam tijdens een oefening in Duitsland, lag in zijn slaapzak naast zijn panzerwagen toen hij werd aangereden door passerende collega's. Dat blijkt uit een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Bij een autodealer van luxe merk in Doenrade is gisteravond een auto door een glazen pui gereden. Meerdere agenten in kogelwerende vesten omsingelden het pand snel daarna. Bij een voetbalclub in Meldersloo zijn gisteravond twee spelers kort na elkaar geblesseerd geraakt. Een van hen moest naar het ziekenhuis.
9: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Honderden daders van zware misdrijven, zoals moord, verkrachting en kindermisbruik, hebben de afgelopen jaren strafvermindering gekregen. Ze kregen lagere straffen omdat hun strafzaken te lang duurden. Sommige daders hoefden daardoor tot 3 jaar minder de gevangenis in, meldt RTL Nieuws. Verdachten in strafzaken hebben recht op een uitspraak binnen een vastgestelde termijn, maar in de praktijk duren zaken geregeld langer. Justitieminister Van Wil erkent het probleem. Hij zegt dat de keten verstopt zit en dat dat drastisch moet veranderen. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man overleden. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar overleed in het ziekenhuis. 7 mensen zijn aangehouden. Gisternacht was er in dezelfde straat in Rotterdam ook al een schietpartij. Daarbij werd een man in zijn nek en been geschoten. Voor zover bekend is daarvoor nog niemand aangehouden. Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Wielrenner Chris Froome is gestopt met wielrennen. De 41-jarige Brit kwam al bijna een jaar niet meer in actie na een harde val. Froome won in zijn carrière onder meer 4 keer de Tour de France. Ook was hij de beste in de Giro d'Italia en de Vuelta. 8 jaar geleden won Froome voor het laatst een wedstrijd. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Aan de kust wordt het 20 graden, in het binnenland 22 tot lokaal 25 graden. Ook morgen geregeld zon en dan wordt het maximaal 26 graden.
11: Word onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna-membership.
12: Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.
13: De opening van het Wereldmuziekconcours is donderdag 9 juli live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hesi, Mobiliteitswereld en D&D Verhuur.
14: Is Route Regio.

0: down.
1: Lost Frequencies en bestellen Head Down. Aan het begin van de laatste route regio van deze week alweer. Goedemorgen. Leuk dat ze erbij is. Vier komen in gans Limburg. En wat gaan we dan op deze vrijdag nog doen? Een hartstikke leuke metzinger uitzoeken. Dat doen we voor met z'n allen. Dus het gaat goed komen. Er kunnen nieuwe opgaven in het routespel aan. 10:45. Weet het ook op vrijdag. Dan gaan we verbellen met Nel en Vergrond. Nieuw materiaal van Frans Pollux, wat eigenlijk al oud is, toch opnieuw uitbrengen. Zo gaat ongeveer. Route regio voor gaan beginnen.
2: Route regio met Ruud Kleine.

0: Kevin DeGraw en Chariot, zo goed de regio bij L1. Half september is de nacht van het Limburgse leed in Venlo. En als je die nacht organiseert, ja, moest er ook het van maken natuurlijk. En dan is het wichtig om af en toe eens even van de boom te rammelen, om eens even te laten zien en te loesteren vooral wat er voor chique muziek in Limburg is. Er is een project opgetuigd, jaar of 25 geleden ook, dat is geweest Liedjes voor de Eeuwigheid. Wat deed ze dan? De pak ze een grote liedjesmaker en dan stof ze het materiaal nog eens vanaf. En Luther Angerlui is even, nou ja, een muzikaal plasje overplegen. Dat is gebeurd met het repertoire van Frans Pollux. Die heet intussen ook al meer dan in een kwart eeuw met. En het is in Heng gevallen van de Herfsthanenband. En dat vind ik toch altijd interessant. William Dalemans van de Herfsthanen in de studio. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Goedemorgen.
0: Wie is Frans Pollux voor dich?
1: Wie Frans Pollux voor mij is?
0: Ja,
1: Frans Pollux is voor mij wel een, ja, zo dusdanig een voorbeeld qua wie hij leedjes schreef. Dat het, ja, hij maakt qua muzikaliteit en qua wat hij schreef van de leedjes wel echt de vetste dingen van Limburg, vind ik. Mm. En dat is voor ons wel echt het voorbeeld van, als we ooit zo'n tekst kunnen schrijven als Frans dat kan, dan hebben we wel, heb het wel gemaakt.
0: Zeg. Ja. Dus, ik denk dat alles wat in Venlo een gitaar of een piano pak en denk ik gewoon leertjes in eigen taal maken, de meteen naar Frans kiekt.
1: Ja, precies. Dat, vooral Noord-Limburg, Zuid-Limburg weet ik niet precies, maar Noord-Limburg is wel echt heel veel dorp op gericht, inderdaad. Hmm. En ik vind zelf Frans qua muzikant ook gewoon echt te gek.
0: Ja.
1: Ik ken superveel en superleuke jongen ook. Zeg, te gek.
0: Ja, en honderden liedjes geschreven. Dus denk ik, uitgebracht en net uitgebracht zal het nog wel gaan op de plank liggen, normaal gesproken.
1: Precies.
0: Hier kreeg dit liedje, Henk. Pak even een stukje van het origineel.
1: Ja.

0: buren en een piepjongen.
1: Ja, wat klinkt het jong, hè?
0: Echt enorm jong. Het is ook met die truc. Hallo in de Yellow Frans Products, samen met Chantal Jansen. Ben ik dit huur, William, denk ik, ja, dit is eigenlijk af. Wat moest hij nu nog gaan doen?
1: Ja, eigenlijk moest hij vanavond blijven.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja, dit is wel een oerdaging.
1: Door ik het zo zag.

0: Ja, het is gevierlijk.
1: Ja, het is wel gevierlijk. Want ja. Ik vind eigenlijk sowieso van het hele project, ik vind het een super tof project. Maar eigenlijk vind ik alle liedjes van Frans Pollux moest gewoon van blijven. Gewoon lekker loten, wat het is het beste. Ja. Maar als we de opdracht toch kriegen, ja, dan ga je ze wel proberen om door die eigen sausje weer te gooien. En dat hebben we geprobeerd.
0: Wie ging het met het uitkiezen van het nummer? Werd dat aangereikt of had ze dan nog een stemming gehad?
1: Nee, we hebben er zelf in kunnen kiezen. Ja. Iedereen die er aan met het gedaan, die heeft er in kunnen kiezen. Dus bijvoorbeeld Lex heeft dan Alles Kump Goot uitgebracht. Ja. Ik was een liedje totaal niet. Maar het heeft er heel wat anders van gemaakt, wat ik heel cool vind. En wij dachten meteen, ja, Hallo in the Yellow is wel gewoon onze favoriet.
0: Oh, ja?
1: Het is wel gewoon puur omdat het niet per se, het staat nog niet echt op Spotify. Moeten de Ziggo Dome versie nu dan. Dus het is een beetje zo'n liedje wat in Venlo heel erg leeft en wat voor ons niet echt, het voelde een beetje onbekend van Frans als in voor de algemene luisteraar in Limburg.
0: Ja, voor de gemeente, ja.
1: Ja, precies. Maar wij vinden het heel tof liedje en we dachten, ja, als we het kennen fixen, zou het wel heel cool zijn, met z'n maar een beetje de stoute schoenen aantrekken.
0: Met Chantal.
1: Ja.
0: En wie regelt ze zo gaat? Die belt ze net even op van, hey Chantal, morgen 10 uur in de studio, meld dich.
1: Nee. Dat ging al even anders. Daar ga je natuurlijk een tussenpersoon tussen zitten. Ja. De manager van Chantal. Maar we hebben eerst via mail contact gehad, dat ze niet hebben gereageerd. Toen hebben we onze vriendin Jip Verdelle, die heet er op Instagram en die DM'en wel eens samen. Weet ik veel, die zei dat er bent toen we in Malika op het strand logen met Tim, Jip, Eva en ik op vakantie. En toen zei ze van, ja, ik heb gewoon contact met Chantal. Ik kan wel even vragen of ze dat wil doen. Dus ja, Jip, waarom heeft ze dat niet eerder gezegd? Want ze was in een monden proberen contact te krijgen. Dus zie je een DM'tje gestuurd. En toen zei Chantal op die DM, een paar weken later, de mos even ze lotte mailen om mijn manager, Mariska heet ze dan. Dus ik toen naartoe gemaild. En toen kreeg ik best wel snel een reactie. En toen ik een mailtje binnenkreeg van, Chantal wil het wel doen, dacht ik van, wat bedoel ze? Maar en toen hebben we via de mail een datum gepland. Ze kost in de ganse mond einde dag 1,5 uur, wat ze wel. En we hebben gewoon gezorgd dat we kosten. We zeiden, we komen naar Amsterdam. Dit was alleen om de locatie te komen. Wij zorgen voor de rest, wat ze wel. En hier is de demo. Ja. Succes, wat ze wel. En toen kwam ze door op locatie aan. Toen zei ze, ik heb nog niks gehuurd. Wat gaan we doen? En dat, ze vonden het te gek. Ze vonden het superleuk. Ze was heel down to earth. En ik zei ook tegen haar van, ja Chantal, sorry, maar wat duister je? Waarom duister je hier aan
0: mee? Ja, precies.
1: Want die kent ze toch helemaal niet. Die kost ze ook helemaal niet. Maar die zei, ik wil gewoon weer iets Limburgs doen. En ik vind het tof dat je dat doet voor Frans. Dus let's go.
0: Ja.
1: Ja, super tof. Ja, dat is ook niet normaal. Ik snap dat niet zo goed. Maar,
0: en anderhalf uur later sting het erop dus?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. Het ging super snel. Ja, ze heeft gewoon alles per zinnetje opgenomen. Ze zijn gewoon lekker werken. En,
0: ja.
1: Nog een heel vol verteld over kind en zo. En het ging allemaal gewoon.
0: Super relaxed. Ja. Ja, dat is altijd tof toch? Ja. Dat dan in december gedeuns om al die lui heen te komen. Maar als ze er is het leuk.
1: Ja, dat is het. En ze zei, ik vind het superleuk, dus je moet me dit gewoon vragen.
0: Ja.
1: Ze zei, ik wil het meer doen, dus vraag me.
0: Oké.
1: Okay. Ja, dus
0: nu gewoon de Herzane Band dit liedje ook live uitvoeren. Elke keer met Chantal erbij.
1: Nou, dat denk ik niet. Maar het zou leuk zijn dat ze het een keer live kunnen doen. Ja. Maar dat is iets voor later. Dit wordt al voor ons al best wel een opgave.
0: Ja.
1: Het heeft me wel weer een paar jaar gekost van mijn leven. Maar goed, het is er. Dus,
0: Het is er. En we gaan om 3 en dit is de officiële première, denk ik. Want volgens mij is het embargo tot nu ongeveer.
1: Tot nu ongeveer, ja. Perfect.
0: Dan kunnen we eraan. De nieuwe versie dus.
1: Ja.
0: De Herzane Band met Chantal Jansen. Hallo in de Yellow. William, dank en succes. Hè.
1: Ik bedank, hè.

0: koopjesjagen bij Porta. Scoor nu tot wel 35% korting op meubels en tapijten. Plus 20% op haast alles. Beter meteen naar Porta.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
5: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
7: Het is 10:30 en het LA Nieuws, dat hoor je van Janna Hoofs. Hi Janna.
8: Goedemorgen. Delano, de 21-jarige militair uit Tegelen die vorig jaar april omkwam tijdens een oefening in Duitsland, werd aangereden door passerende collega's. Hij lag in zijn slaapzak naast zijn panzerwagen toen het gebeurde. Dat meldt Omroep Brabant op basis van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Die deed onderzoek naar twee dodelijke incidenten in Duitsland. Een van de conclusies is dat Defensie onvoldoende kan garanderen dat militaire oefeningen veilig verlopen. Bij een autodealer van luxe merk in Doenraden is gisteravond een auto door een glazen pui gereden. Meerdere agenten in kogelwerende vesten omsingelden het pand snel daarna. Volgens Zonews is inmiddels één persoon aangehouden. Waarom dit gebeurde en of er iets is meegenomen is niet bekend. Bij een voetbalclub in Meldersloo zijn gisteravond twee spelers kort na elkaar geblesseerd geraakt. Daarom kwamen twee ambulances naar de club. Een van de spelers moest naar het ziekenhuis, de ander is onderzocht door ambulancepersoneel. Het is onduidelijk welk letsel beide spelers hebben opgelopen. Op twee plekken in het buitengebied van de gemeente Pelamaas is illegale bewoning ontdekt. Dat gebeurde tijdens een controle van een interventieteam afgelopen dinsdag. Het gaat om locaties in Grashoek en Beringen, zegt Omroep PNM. In de loodsen waren meerdere slaapplaatsen ingericht. De eigenaren van de loodsen moeten een eind maken aan de illegale bewoning. En de 20e editie van de Vrijthofconcerten van André Rieu hebben een Limburg steentje. Er treden een aantal artiesten uit Maastricht en omgeving op. Normaal staat er een bekende nationale of internationale artiest op het podium, en dat is deze keer dus anders. Nu is het de beurt aan onder andere de 80-jarige Frans Teunis.
9: De enthousiasme, alles, drum en dran, is super sexy geregeld door André. En dit is zover nu met zo'n maand te maken werken. Dit is dat diamantje om je kroontje wat hij nu niet had.
8: Gisteravond was de eerste van in totaal 12 concerten die Rieu dit jaar geeft op het Vrijthof in Maastricht. Het weer, het blijft vandaag droog en vrij zonnig. En vanmiddag wordt het maximaal 26 graden.
7: Ja, nou dat horen we alweer, hè?
8: Ja, zeker.
7: Tot straks, dank je.
8: Tot straks.
7: Ga even naar de Limburgse wegen met een file op de A2 noordelijke richting tussen Maasbracht en Kelpen-Oler. 20 minuten extra.

Dua Lipa. Don't start now. Een bijzonder verhaal uit Spanje. Er is een familie, die geeft vakantie en die zet die auto in het laaien en neemt allerlei spullen met. En die had in hoes een schilderij waarvan ze weten dat het veel geld weer is. Anderhalf ton om precies te zien. Met een beetje, mag ik wel zeggen, een kietje gouden lees. Dus nou, die zetten al die spullen op de stoep, beginnen de auto in te laaien. Lopen ook weer even weg, een beetje gedeunst hoor. En dan kumpen de maan langs en dan neemt de schilderij met. En dan neemt dat schilderij met 400 kilometer weer, want daar woont hij. En Nedenins, omdat hij enig idee had van de waarde van het schilderij, maar hij vond de lease prachtig. Die kietje, gouden lease. Nou ja, schilderij dus metgenomen. En op een gegeven moment kriet de man via AI toch eens even zo van: hé, wat is het voor schilderij? En toen kwam erachter, het zou wel eens verweerd kunnen zien. En toen had zelf de politie gebeld van: ja, hij gaat het metgenomen. Ik had het net geklauwd, maar ik had het op straat gevonden. En contact met de familie. Het schilderij is dus weer terug, want hij wil echt niet van zin om het te klauwen. Maar het is natuurlijk wel een bijzonder verhaal. Dat hij eigenlijk voor die bijna waardeloze lease ging. Lotte van Doorn is nu weer kan op de app net. Of zal eens een schilderij van 150.000 euro has gehad. Ja, mag ze het me vertellen als het zo is. Maar meer van, has al eens het bijzonders gevonden op straat. En eventueel metgenomen. Zijn er anekdotes? Laat het weten via de L1-app.

0: Imagine Dragons en Enemy, het is vrijdag, bijna 10:45. Nel. Van Gedijks gaat tiet, hè? Zal ik maar goed.
1: Met Nel. Bel met Nel.
0: Groete moment weer, hè?
1: Met Nel. Bel met Nel snel.
0: Ze is pas 4 uur. Het is Nel Gerards, uit Nijwiert. Immer vrolijk, immer positief. En al jarenlang eigenlijk de oma van gans Limburg. Nel, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Ruud.
0: Wie geeft het hoor?
2: Ik heb net gemerkt dat ik mijn t-shirt weer dunner te bovenaan heb.
0: Oh.
2: Geflikt ik door, ik dadelijk doe dat nog nou.
0: Ja.
2: Het komt helemaal goed.
0: Maar ungens te boven, is dat binnenste boet of hinges te vuren?
2: Ja, onderste boven. Nee, dat is niet goed gezegd. Nee. Binnenste boete.
0: Binnenste boete. En is het een t-shirt met opdruk of is het een effe t-shirt?
2: Ja, ik dacht wel. Dus je zag dat het menke kleiner is geworden. En toen begon ze eens te vullen. En toen dacht ik, op een einde, het is aan een onderkant groter.
0: Ja.
2: Dus, nou ja, het is alweer gebeurd. Er gaan zoveel dingen fout iedere dag, dat wil je niet weten.
0: Ja, en had dat met die zicht te maken, meestal, Nel, of ouderdom, of wat is het?
2: Ja. Die
0: zicht,
2: mijn ogen,
0: ja.
2: Is het allerergste. Ja? Mijn ogen, dat is zo vervelend, die pakt de hele tijd ergens neven. En nu ben ik al een paar dagen op één vleeg aan het jagen. Ik dacht dat het er één was. En toen kwam gisteren dat meisje om te poetsen.
0: Ja.
2: En dat heeft er 8 achter elkaar kapot gehouden. Dus ik dacht iedere keer, overal waar ik ben, is de rotzak.
0: Ja.
2: En nou ja, dan worden het er 8 of 10. Ja. Weet ik veel.
0: Ja, is een vriend bezig. Ja.
2: Ja, komt goed.
0: Ja. Ja. Maar werd dat zich van dicht ook altijd nog minder, Nel? Of is dat stabiel? Wie heet dat eigenlijk?
2: Ja, het is echt. Het is beste jaar wel schrikbarend veel minder geworden.
0: Ja.
2: Ik kijk overal langs en ik zie wel ook een vlieg. En ik heb een vliegenmapper.
0: Hmm.
2: Maar als ik dan probeer om die te raken, dan moet ik een 1/2 meter verder houden. En dan is ze een lange weg.
0: Ja, ja, ja. Nou, dus, ja, goed. En dat is wel natuurlijk de ganse week aan sporten op die manier. Dat ze achter die vlieg aan zit.
2: Dat is wel. Ja, dat is wel. Dat is het enigste voordeel.
0: Ja. Hey, wie is dat nu met het WK voetbal dan? Zit ze nog helemaal met de naast tegen dat beeldscherm aangeduid?
2: Ja, zeker. Ja? Aan 1/2 nacht. Ja, ik ben het toch nog zo best aan het volgen. Maar er is alweer een hele hoop verdwenen wat ik eigenlijk doe.
0: Zweden nog heen, Nederland nog heen.
2: Duitsland nog heen, Spanje of Zweden ook weg. Ja, klopt.
0: Ja.
2: En de Belgen die zijn er, dat vond ik heel goed dat die er nog even in zitten.
0: Ja, het zijn toch onze buren, Han van Ogert.
2: Ja, door En Spanje zit je ook nog even wat te oefenen dadelijk.
0: Ja.
2: Of vanavond. Dus het komt wel. En het maakt me gewoon niks uit wie het toch hier te winnen. Nee.
0: Maar die nachtwedstrijden, daar kijk ze er ook wel van.
2: Altijd.
0: Echt,
2: ik heb dat, ik heb de webbox neven mij op bed liggen. En die vertaalt dan alles.
0: Hmm.
2: Die heeft een veel duidelijkere reporter.
0: Ja.
2: Die commentaar geven. Op de televisie is altijd heel veel tussengeluid. En die geven dan het geluid. Dat noemen ze dan luister-tv.
0: Aha.
2: Dat is voor blinden en slechtzienden.
0: Ja.
2: Ja, en dat helpt je wel. Dan kun je het beter huren. Want zien kan ik het toch niet.
0: Nee, goed. Dus iets gaat kleuren bewegen en dat is het ook.
2: Ja. En als het er ergens stiert wat het stiert, dat ik dat even gemist heb. En ik stond op, maar voor ik opgestaan ben, is het alweer weg van de televisie. Ik moet dan 10 centimeter van het scherm afkijken. Maar dat werk je ook niet meer.
0: Nee. Best wel technisch handig met al die webboxen en wat ze moest bedienen. Dat is wel een voordeel.
2: Ik heb zoveel knopjes.
0: Ja.
2: En gisteren is mijn telefoon uitgevallen. Die had er puur neven gelegen.
0: Oh ja.
2: En als je even wat langer kijkt, begonnen ze al maar minder geluid te geven. Dus dan moest ik zeggen, dan gewoon ik naar een andere telefoon. En dan bleef de ene even liggen. Dus die op de sloopkamer was helemaal leeg.
0: Hmm.
2: En dat is nu weer helemaal
0: opgelost. Ja, maar het gooit de batterij. Nou ja, kijk.
2: Ja,
0: het is een beetje behelpen, maar het geeft nog allemaal. En de komende dag, als ze nog gaat leuk.
2: Ik zal eerlijk zeggen, ik heb al 14 dagen op bed gelegen.
0: Echt hoor.
2: Ja, wel alles gedaan. En eerst keer tussendoor weer gewoon liggen. En dan weer even. Ik kan je tegen die hitte. Het is 30,5 graden.
0: Oh jee, dat is van erg veel, ja.
2: Ja, en in de serre is het 34.
0: Maar boete ze wel lekker nu dus.
2: Nee, dus vandaag alweer evenheid. Ik heb weer alles toegedaan.
0: Ja.
2: Ik kan niet zien wat het is. Ik moet altijd aan de mensen die komen vragen, kijk eens op de thermostaat.
0: Ja.
2: Oh nee, nou is het 29,5. Dus het werd al beter.
0: Het werd al beter. Nou, ik zie boete 26 is de verwachting, deze middag.
2: 26, ja. Al is het boete 25... Ja. Dan is bij mij even goed nog 29. Ja. Maar dat heel goed, dat is zo door en door warm.
0: Ja, ja. Nou, dan kiet je net koud bij dich, hè?
2: Nee, ik kreeg het niet meer koud. En ik ook niet. Ja. Dus, en ik moet dat ik het een beetje koud. Maar dan kom je alweer een hittegolf aan.
0: Ja, dat zit in de zomer. En tegenwoordig is dat vol met hittegolven.
2: Ja. Dat is toch wel jammer, vind ik.
0: En wie komen er nog jullie langs, Nel? Of mag ze nog een keer naar boete?
2: Jochem en Ulrika, die zijn ongerwegen. Ah. Die komen, maar wie laat weet ik niet.
0: Oh, dat is een middag al. Ja.
2: Ja, het is een middag, ja.
0: Oh, gezellig.
2: Die zijn nu onderweg, maar die komen met de auto. En ik heb lekker nog asperges, dus dan krijgen ze vandaag asperges.
0: Het ganse jaar, asoeseizoen, hè? Dat is toch fantastisch?
2: Ja, zeker, maar die hebben geen diepvries liggen. En dat is hartstikke fijn.
0: Nou, dan zal ze zich op verheugen, denk ik.
2: Gaat helemaal goed zo, komen. Ja.
0: Deze zijn de groetjes.
2: Ja. Ik zal iedereen de groeten doen. Ja. En ik hoop voor iedereen dat je het niet zo heet als je zegt. Want ik kan er niet goed tegen.
0: Nee, nou, laat ik misschien met van Jochem maar even met een boete nemen. Want boete is dan toch gaat minder warm dan bij dicht binnen. Even
2: ja, dat denk ik zeker.
0: Ja, uurke.
2: Ja, ik kan wel een boete, maar in het atrium heet bij ons. Er is een heel glazen dak.
0: Ja.
2: En dan is het zo heet, dan is het nog heter als bij mij.
0: Ja, ze moeten echt meteen even de stroor op ietsje eten of zo.
2: Ja,
0: dat is toch beter.
2: Ja, heel goed.
0: Okay.
2: We hebben gewoon proberen om er wat van te maken.
0: Nou, doch dat.
2: Hartstikke bedankt voor het bellen,
0: tot
2: jongen.
0: Tot volgende week, hè.
2: Hoi, je
0: groetjes.
2: Doei, doei.
0: Hoi.
2: Dag, goed.

0: Tina Turner en What's Love Got To Do With It. Beirut-regio Grondvieren en Leuke met zanger Oetseuken. Positief, vrolijk, meezingbaar leedje. Dat ze kunt aanvragen via onze app 06821-52500. Het is stiekem gewoon wel eens appen op de ouderwetse manier. En het is natuurlijk vrij spielenvriendig. Ik realiseer me dat terdege. Maar om het gat richting te geven, dag ik voor in het gans breed. Je kent ze alle kanten uit. Maar gisteren waren het de Doors, hè. En ik zou zeggen, een midzinger, u voor alles wat ze achter een deur kent vingen. Dat kan een kamer zie je, dat kan een straat zie je. Maar mensen groter en geloviger willen denken, dan is het misschien ook wat ze achter de hemelpoort vingt. Alle engelen en, nou ja, maak er maar het van. Alles wat ze achter een deur vingt. En de midzinger, vroeg hem aan, via de app.
1: Heb die voor zusje, het kum in de show, hey, ben je goed, regie.

0: tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullus Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
4: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
3: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
4: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Delano, de 21-jarige militair uit Tegelen die vorig jaar april omkwam tijdens een oefening in Duitsland, lag in zijn slaapzak naast een panzerwagen toen hij werd aangereden door passerende collega's. Dat blijkt uit een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Bij een autodealer van luxemerk in Doenraden is gisteravond een auto door een glazen pui gereden. Meerdere agenten in kogelwerende vesten omsingelden het pand snel daarna. Limburg was afgelopen zomer goed voor een kleine 900.000 binnenlandse vakanties. Dat is iets meer dan 10% van het totaal aantal binnenlandse vakanties.
1: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie gaat voor het eerst nauw samenwerken met een bedrijf. Het steekt tientallen miljoenen euro's in Intellidge, dat software maakt om drones te besturen. Nederland wil een speciaal aandeel in het bedrijf, zodat het bij grote beslissingen als een verhuizing toestemming moet vragen aan de Defensie. De Tweede Kamer moet daar nog een besluit over nemen. Staatssecretaris Boswijk zegt dat wapensystemen als drones steeds belangrijker worden in oorlogen. Hij wil met de samenwerking voorkomen dat buitenlandse investeerders het bedrijf overnemen. Ombudsman Reinier van Zutphen stopt er volgend jaar mee. Hij is dan 12 jaar ombudsman geweest. Op 1 april 2027 loopt zijn tweede termijn af. En de 66-jarige van Zutphen noemt dat een natuurlijk moment voor de Tweede Kamer om een opvolger te zoeken. Jaarlijks krijgt de ombudsman tienduizenden klachten van Nederlanders over de overheid. Van Zutphen had kritiek op onder meer de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen en de toeslagenaffaire. De brandweer heeft een natuurbrand in de buurt van de Zuid-Franse stad Perpignan onder controle. Gisteravond werden er nog 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied. Meer dan de helft waren campinggasten. 6 mensen, onder wie een kind, zijn lichtgewond geraakt, net als 2 brandweerlieden. De brand heeft een gebied van 30 hectare in de as gelegd en bijna 300 vakantiebungalows zijn verwoest. Op andere plaatsen in Frankrijk zijn er nog wel natuurbranden. In Frankrijk zijn tijdens de hittegolf afgelopen maand ruim 2000 mensen meer gestorven dan normaal. Eerder gingen de Franse autoriteiten nog uit van 1000 extra doden door de hitte. Vooral onder de mensen boven de 45 jaar lag het aantal doden hoger, net als bij ouderen. Ze wonen vaak alleen thuis. Volgens de Franse minister van Volksgezondheid krijgen oudere mensen niet altijd de nodige hulp, terwijl de temperatuur in huis flink kan oplopen. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden, en het wordt 20 tot 25 graden.
8: Gaan we naar de Limburgse wegen. Twee files met behoorlijk wat vertraging, hoor. A2 noordelijke richting tussen knooppunt het Vonderen en Kelpen-Oler een half uur erbij. En op de A73 in zuidelijke richting tussen Belfeld en Bezel 25 minuten extra. Dat komt door een ongeluk.
9: De opening van het Wereldmuziekconcours is donderdag 9 juli live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hesi, Mobiliteitswereld en D&D Verhuur.
10: De grootste zomersale van Duitsland bij XXX Loets Pallen in Wusselen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Loets Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
11: Voor elke keukenwens en elk budget is EK.

Coldplay en Adventure of a Lifetime bij Route Regio. Dat is ook een goed verhaal in Spanje, hè? We hebben een manie verstrooid. Daar ziet volgens hem een oud schilderij staan. Maar die lease vindt wel aardig. Dus hij neemt dat met. Naar hem, naar Murcia. En hij woont in Sevilla, dat is 500 kilometer. En het schilderij stinkt op straat omdat een familie de auto wil in het laaien om op vakantie te gaan. En die wilden het schilderij hier metnemen. Die dachten, ja, ik kan wel hem in de hut laten hangen, maar ik kan ze beter neerleggen. En dat snap ik bij die waarde. En lang verhaal kort, de man hou echt geen idee ervan dat ik het koord zou gedoen, maar het is goed gekomen. En hoe is de vorige gast toe? Alles, ik heb bijzonders op straat gevangen. Jacqueline hebt, ik heb een keer een kunstgebit gevangen. Op straat. Ik kreeg daar gans van vragen bij, want ja, wat deed ze dan? Rapt ze het op überhaupt? Of kiek ze en lup ze deurig? En als ze het oprapt, deed ze de nacht in een glaasje en dan toch even passen. Misschien is het geld voor de vaste lof, want weet ze wel. Ik weet wie ze omgeeft met een gevongen kunstgebit. Brengt ze het naar de tandarts? Zo van, ja, misschien is het van een verdiend patiënt. Ik heb geen idee, maar Jacqueline, als ze dit uur slot het nog even weten. Via de app 0681452500. En had ze zelf een keer een gent bijzonders op straat gevongen? Met het verhaal erbij, Jurgit Geer.

0: van Fancy. Ja. Even kijken wie het ging met de Midfinger. Gisteren over de Doors. En nu is het vrij spielenvriendig. Maar och, get was ze. Zie wensen een deur open, Max. Is misschien wel leuk. Kieken we nauwt met Kum.
1: Kom ik door die deur. Stond ik in een keer in de yellow. Zou ik het origineel nog een keer mogen huren? Van Frans en Chantal. Groetjes, Nood aan de Kerk.
0: Ja, hallo in de yellow werd aangevraagd. Wim geeft lekker op de duur zelf. Knocking on Heaven's Door kreeg ik binnen. Or Three Doors Down werd ook aangevraagd. Nou ja, dat zijn tegen dingen die binnenkomen. En even dicht kennen natuurlijk bij je via de app.
2: De week van de Limburgse popmuziek.
0: Volgende leuke metzinger aan. Ja, morgen begint de week van de Limburgse popmuziek. Want er werd hartstikke veel muziek in Limburg gemaakt. En daar willen we aandacht aan geven. Nog meer dan vooral Dont. En dat is muziek in het plat. Maar dat is ook muziek in het Engels. Misschien wel instrumentaal in het Duits, in het Frans. Dat kennen allemaal in de week van de Limburgse popmuziek. En even een soort overzichtje van wat we gaan doen. Nou ja, sowieso elke ochtend Limburg Live met Rian op de radio. Want we hadden jarenlang Limburgse artiesten opgenomen in live sessies. En die opnames, dan als een keer gaat met gebeuren, zou ik zo zeggen. Op televisie is er van alles te vingen. In de reguliere dagprogrammering, u vandaag huurt Limburgse leedjes. Gesprekken met artiesten, verkrijgen live muziek in de studio. Dat kan ze gek net bedenken. Maar dat kan ze net in de week van de Limburgse popmuziek in komende week. Dat besteedt echt net. En om de krom aan een gansklippietje op te wermen, een nieuwe leedje dat ze misschien nog niet eens zo gans vaak huurt. De radio, maar het komt gans uit Limburg. Don't skip, namelijk hoe zit dat? Samen met Elle Hollis. Het liedje heet Rise Again. Beetje de vuuraftrap van de week van de Limburgse popmuziek. Bij deze.

Jets in America. Ja, als ik even met zanger Aten vroegen gisteren over The Doors. Nu is het misschien leuk om alles wat ze achter een deur kan zwingen. Nou, kan ze het thema verklaren van de metzinger. Kan de hemelpoort zie je. Het kan nog gewoon een stoep of de stroot of een auto zie je. Maakt niet uit. Maar vroeg hem gauw aan. Via de LNAP, Tine Metzinger. Met Direct en Soldier nu op de radio.

0: Direct en Soldier On.
1: Meezinger, meezinger.
0: Ja, ja.
1: Meezinger, meezinger. Het diepe zusje, het gummende show, hey, bij route, regie.
0: Yo! Ja, een leuke metzinger op deze vrijdag. Alles wat ze achter de deurkens vingen. Dit is een appje van Bea, en ik nog net beloesterd. Is net binnen.
2: Hoi Ruud. Hoi. Ja, achter mijn kastdeur kwam ik een hoed tegen. Dus als mij zingen als u vandaag hier willen aandragen. Man with a Tat met de safety dance.
0: Oh!
2: Groetjes en een fijn weekend.
0: Nou, wat een verrassing. Zeg. Ongelooflijk. You've got a friend. Iemand die woont achter een deur en het laat aanvoelen alsof iemand een warme deken om je heen slaat. Oh ja, ja, dat kent zieker. Ik kreeg ook nog dit appje van Werner.
3: Want ik heb van alles achter de deur vingen. Maar voordat ze daar best, moest ze de deur openmaken. En dan dacht ik aan Knocking on Heaven's Door.
0: Ja.
3: Een uitzending.
0: Dankjewel. Noen is natuurlijk de vraag. Daar zijn veel versies van. Natuurlijk Guns N' Roses, maar ook Eric Clapton. Dat is weer een ganse andere versie. Ik pak ze voor de zekerheid even erbij. Maar ik kreeg ook nog een appje van... Even goed kijken. Is van... Van Rolf. En Rolf zegt... Maak ik de deur open. Stonnig en eens outside. Dus of het dan Justin de Wild kan zien met de Outsiders en Cheerio. Ja, de Outsiders remix, daar had ik even net. Maar ik vind Justin de Wild. Ach, laten we die even doen. En dan zal ik beloven, dan ik straks nog even. Want ze werden in alle richtingen aangevochten. Knocking on Heaven's Door. Daar had ik nog wat plek voor. Maar dat is dan de officiële metzinger.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Word onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna-membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: 11:30, net ging ze nog helemaal los op Cheerio. Nu het LA Nieuws met Janne Hoos. Hi Janne.
3: Goedemorgen. Omwonenden van een loods in Meijl zijn gevraagd te vertrekken. Daar woedt een brand en er staan mogelijk gasflessen die kunnen ontploffen. Bij de brand komt veel rook vrij die richting Beringen gaat. Omdat het om een oudere loods gaat, bestaat de kans dat er asbest vrijkomt, al is dat niet duidelijk. Delano, de 21-jarige militair uit Tegelen die vorig jaar april omkwam tijdens een oefening in Duitsland, werd aangereden door passerende collega's. Hij lag in zijn slaapzak naast zijn panzerwagen toen dat gebeurde. Dat meldt Omroep Brabant op basis van een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Die deed onderzoek naar twee dodelijke incidenten in Duitsland. Een van de conclusies is dat Defensie onvoldoende kan garanderen dat militaire oefeningen veilig verlopen. Limburg was vorig jaar zomer goed voor een kleine 900.000 binnenlandse vakanties. Dat is iets meer dan 10% van het totaal aantal binnenlandse vakanties. Dat meldt het CBS. 4 jaar geleden waren er nog zo'n 1,4 miljoen binnenlandse tripjes in Limburg. Dat was toen ook zo'n 10%. Bij een autodealer van luxe merken in Doenraad is gisteravond een auto door een glazen pui gereden. Meerdere agenten in kogelwerende vesten omsingelden het pand snel daarna. Volgens Zo Nieuws is 1 persoon aangehouden. Waarom dit gebeurde en of er iets is meegenomen is niet bekend. De 20e editie van de Vrijthofconcerten van André Rieu hebben een Limburgs tintje. Er treedt namelijk een aantal artiesten op uit Maastricht en omgeving. Normaal staat er een bekende nationale of internationale artiest op het podium, maar deze keer is dat dus anders. Nu is het de beurt aan onder andere de 80-jarige Frans Teunis.
4: De enthousiasme, alles, drum en dran, is superfectie geregeld door André. En dit is de verne met zo'n maan te maken werken. Dit is dat diamantje om je kroontje wat in de net had.
3: Gisteravond was de eerste van in totaal 12 concerten die Rieu dit jaar geeft op het Vrijthof in Maastricht. Het weer, het blijft vandaag droog en vrij zonnig. En vanmiddag wordt het maximaal 26 graden.
2: Dankjewel Janna, tot straks.
3: Tot straks.

Kieken die oren nu getrokken trokken voor u nog 5 minuten 30. Goed voor een nummer 1 hit Guns N' Roses en Knockin' on Heaven's Door. Ook een beetje veurt gekomen nog. Uit alle aanboden van de midsinger. Want veel u worden daar ook wel huren. Nou, dat doen we van nog even op. Friedrich kent dat gewoon. Intussen dit wordt er een bijzonder verhaal in Spanje. Daar ving de man een schilderij langs de weg. Nam het met omdat hij de lees wel mooi ving. Schilderij bleek anger of ton werd. Onschuldigingen en terug naar de familie. Ja, ze bijzonder dingen op straat gevangen. Worg een gesprek over een kunstgebied. En het kunstgebied, moet even het appje erbij gaan zoeken, dat wordt gevangen in Neer. Het loog op een stroomkastje, werd me verteld. En nou ja, ik ga het door laten liggen. En me gemeld door bij het seniorencentrum, van ja, daar zou het dan wel eens vandaan kunnen komen. Het had er nog een week gelegen. Ik denk, ja, op zich is het wel een goed. Super geregend dan. Jacqueline hebt het. Maar ja, ik weet niet of het inmiddels opgelost is. Nou, dat zijn dan bijzondere dingen. Wel fijn dat ze er melding van als gemaakt. Want we weten ze dan toch bij de rechtmatige eigenaar teruggekomen. En net ergens in een carnavalskist beland. Dat zal hier ook gebeuren. Als ze zelf wel eens gaat bijzonders op straat gevangen. Wat is het verhaal? Laat het weten.

Ik weet niet of het durft de Vriethof-concerten van André Rieu komen. Maar u is in ieder geval overal violen eens, hè? Doe dat. Bonnie M en Sonny. En met z'n deurig is nog Clean Bandit en Anne-Marie en David Guetta. Wie is ze weer? Strikers. Doe dat. Cry Baby per Route Regio.

Bandit, Anne-Marie, David Guetta. So you can keep on crying, baby. And cry, baby. Bij een goede regio komt ons meteen beginnen aan een nieuwe opgave van het routespel. Cryptische omschrijving brengt ons naar een plaatsje Limburg. Route vroeg natuurlijk welke? Max kanspakketjes voor de kasteeltuin en Achse. Met koffie en vlaai daarbij. Ah, prima prijs toch? Zometeen dus het routespel.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Koopjes jagen bij Porta. Scoor nu tot wel 35% korting op meubels en tapijten. Plus 20% op haast alles. Beter meteen naar Porta.
3: De grote optocht van het Oud-Limburg Schuttersfeest in Melick is zondag 5 juli vanaf 1:30 live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Daniels Traprenovatie, Podotherapie Hermans, Nederlandse Obesitas Kliniek, Mobiliteitswereld, Wieler, Werkcentrum Limburg, Alfa Bier, Hansen Dranken en Kernarchitecten.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
7: e-boekhouden.nl. Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
9: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Omwonenden van een loods in Meil zijn gevraagd te vertrekken. Daar woedt een brand en er staan mogelijk gasflessen die kunnen ontploffen. Delano, de 21-jarige militair uit Tegelen die vorig jaar april omkwam tijdens een oefening in Duitsland, werd aangereden door passerende collega's. Hij lag in zijn slaapzak naast zijn panzerwagen toen dat gebeurde. Limburg was vorig jaar zomer goed voor een kleine 900.000 binnenlandse vakanties. Dat is iets meer dan 10% van het totaal aantal binnenlandse tripjes.
11: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
12: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Nederlands Forensisch Instituut kan met een nieuwe methode bewijzen of een verdachte betrokken is geweest bij een aanslag. Als explosief poeder op de huid of kleding van een verdachte wordt gevonden, bewijst dat betrokkenheid bij het gebruiken van explosieven, zoals het maken, vervoeren of afsteken ervan. Uit onderzoek blijkt dat iemand niet toevallig kan worden blootgesteld aan het zogenoemde flitspoeder. In Nederland zijn er gemiddeld 29 explosies of pogingen daartoe per week. In Venezuela is interimleider Rodriguez het niet eens met de kritiek op de trage hulpverlening na de aardbevingen. Op een persconferentie zei ze ook dat het niet klopt dat de schade is verergerd door gebrekkig gebouwde woningen. Inwoners hebben veel commentaar op de overheid. Ze vinden dat de hulp te laat op gang kwam. De eerste dagen moesten ze zelf met hun handen graven naar mensen onder het puin. Tot nu toe zijn bijna 2600 doden geteld. Verder raakten 11.000 mensen gewond. En waarschijnlijk zijn er tienduizenden mensen vermist. In Pakistan zijn 40 mensen omgekomen bij een busongeluk. Dat gebeurde in het noordwesten van het land, bij de grens met Afghanistan. De bus was overvol en reed met hoge snelheid toen die in een kloof stortte. Volgens Pakistan is het een van de dodelijkste verkeersongelukken van de afgelopen jaren. Het Indonesische leger heeft een Amerikaanse piloot geborgen. Die was doodgeschoten op Nieuw-Guinea. Volgens de separatistische rebellen is de man gedood als boodschap aan Indonesië, Nederland en de VS, omdat zij niks doen aan het conflict tussen de Indonesische staat en onafhankelijkheidsstrijders van Papua. De piloot vloog hulpgoederen naar afgelegen gebieden op het eiland. Het weer, zon en wolken en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden.
13: De opening van het Wereldmuziekconcours is donderdag 9 juli live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hissy, Mobiliteitswereld en D&D Verhuur.
2: Koopjes jagen bij Porta. Score nu tot wel 35% korting op meubels en tapijten. Plus 20% op haast alles. Beter meteen naar Porta.
14: Word onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna-membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.
15: Met jou, bij jou. Dit is Route Regio.

0: Amber. Een homewrecker. Ben je alleen? Met een hartstikke druk weekend in Limburg. Wat eraan komt, want het is overal maar gaat. Doe het OL-lessen, mail ik natuurlijk. Park zit hier live in Heerlen. En in Venlo, twee dag. Stereo Sunday, het festival kees dit jaar bewust voor een get compactere opzet. Maar volgens de organisatie geeft dat u zorgen voor meer sfeer. Zegt bijvoorbeeld Quincy Bergmans van die Stereo Sunday organisatie.
1: We willen zeker inspelen op een oudere doelgroep. Daardoor hebben we ook gekozen voor iets meer live acts met bijvoorbeeld Donny, Tuffy Gang, Marco Schuitmaker. Dat soort namen om toch weer een breder publiek aan te spreken. Het is natuurlijk algemeen bekend dat de festivals dit jaar best wel struggelen met ticketverkoop. Ik vind het juist belangrijk dat je als organisatie zijnde daarop inspeelt en ervoor zorgt dat je festival bouwt op basis van de capaciteit. Dus ik vind het eigenlijk niet per se een taboe. Het is algemeen bekend. En daardoor hebben wij ervoor gekozen om daarop in te spelen. En het festival iets kleiner te maken, zodat de capaciteit alsnog goed is. Nu hebben we ervoor gezorgd dat je in ieder geval daar bij de fietslijn wel nog gewoon kan fietsen. Dus eigenlijk tot aan daar is het festivalterrein nu. Onze ingang is ook niet meer op de normale plek waar die eerst was. Die is nu tegenover de tent en bij het Limburgs Museum daar. De tent die is een stuk groter, die is een stuk breder gemaakt. Het is over het algemeen... Een groot, geniaal, idioot feestje.
0: Ja, vanmiddag om 4:00 gewoon de poorten door in het Julianenpark in Venlo open voor Stereo Sunday. Morgen is het er ook. En dan zondag op datzelfde terrein nog het Tribute Festival. 1 SL1.

0: Fats and Small and Turnaround. Route regio L1, riemen vast, daar gaan we.
1: Het
0: routespel. Met de cryptische omschrijving onderweg naar één plaatsje in Limburg. Met een nieuwe opgave. Ook dat nog in het routespel. De max kans op keertjes voor de kasteeltuin en Assen. Twee personen met koffie- en vlaai-arrangementje erbij. De store is niks mis met. Nu nog even de code kraken. Dat kan via de app 0681252400. Dit is die nieuwe opgave. Goed loesteren. Landgoed met pluimvee. Landgoed met pluimvee. U van welke plaats in Limburg? Geet dit. En waarom denkt ze dat? Laat het weten via de app. Shepard nu bij Route Regio en Geronimo.

Shepard en Geronimo bij Route Regio. Ik zal nog één keer de opgave halen in het routespel. Cryptische omschrijving brengt ons naar één plaats in Limburg. Nu je opgave. Landgoed met pluimvee. U voor welke plaats geeft dit? De kans reageren via de L1-app. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Hè, het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: In de nieuwe editie van Chapeau Magazine, de chefs Guido Braken en Ralf Berendsen, musiceren, eten en wandelen in Parkstad, Remo Knops over onze defensieindustrie, toptennisser Demi Schuurs over haar reizend bestaan en de familiebedrijven Vebego en Mestrini. Volg Chapeau ook online en op social media.
5: Koopjes jagen bij Porta. Score nu tot wel 35% korting op meubels en tapijten. Plus 20% op haast alles. Beter meteen naar Porta.
6: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Carina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
11: Bijna 12:30, het Ellie Nieuws, dat hoor je van Janne Hoos. Hi Janna.
12: Goedemiddag. Omwonenden van een loods in Meil zijn gevraagd te vertrekken. Daar woedt een brand en er staan mogelijk gasflessen die kunnen ontploffen. Bij de brand komt veel rook vrij die richting Beringen gaat. Omdat het om een oudere loods gaat, bestaat de kans dat er asbest vrijkomt, al is dat niet duidelijk. 7 mensen zijn aangehouden voor het gooien van zwaar illegaal vuurwerk over de hekken van de gevangenis in Roermond. Dat gebeurde op oudjaarsavond. Door het incident raakten de kunstgrassportvelden op het terrein van de PI beschadigd. De 7 verdachten werden opgepakt in de omgeving van Heerlen. Basisschool Aan de Bron in Weert leidt kinderen op als mediatoren. Dat doen ze om pesten tegen te gaan. Leerlingen worden opgeleid om pestgedrag te signaleren en te melden. Dimfie Brouwers is gedragsspecialist op de school en ziet al verbetering.
13: Ik zeg niet dat er niet meer wordt gepest, maar het pesten is echt beduidend minder geworden. Ik denk ook omdat het veel meer gezien wordt en veel meer in de kiem gesmoord wordt. Leerlingen staan ook meer open voor het delen van hun verhaal bij een klasgenoot of bij een mediator.
12: Ja, ook op andere basisscholen in Limburg zijn al zo'n mediatoren actief. Limburg was vorig jaar zomer goed voor een kleine 900.000 binnenlandse vakanties. En dat is iets meer dan 10% van het totaal aantal binnenlandse tripjes. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. 4 jaar geleden waren het er nog zo'n 1,4 miljoen binnenlandse vakanties in Limburg. En dat was toen ook zo'n 10% van het totaal. En de 20e editie van de Vrijthofconcerten van André Rieu hebben een Limburg steentje. Er treden een aantal artiesten op uit Maastricht en omgeving. Normaal staan er bekende nationale of internationale artiesten op het podium. Maar nu is het de beurt aan onder andere de 80-jarige Frans Teunis.
14: De enthousiasme, alles, drum en drum, is superfectie geregeld door André. En dit is zover nu met zo'n maand te maken werken. Dit is dat diamantje om je kroontje wat ik nu niet had.
12: Gisteravond was de eerste van in totaal 12 concerten die Rieu dit jaar geeft op het Vrijthof in Maastricht.
11: Beetje emotioneel, hè, Frans?
12: Ja, een beetje. Ja, ze zijn van net helemaal van hem gewend, maar...
11: Ja, maar met het klimaat daar jorgen, dat druppelt wel eens het reuntje.
12: Dat is ook zo magisch. Het is natuurlijk ook heel erg leuk.
11: Het is hem gegund.
12: Precies. Het weer dan nog. Het blijft vandaag droog en vrij zonnig. En vanmiddag wordt het maximaal 26 graden.
11: Dankjewel, Janna. Goed weekend alvast.
12: Fijn weekend. Hoi.

Post Malone en Chemical, route regio's en verbinding met het routespel. Nieuwe cryptische omschrijving, want het is een nieuwe opgave. Die brengt ons naar Inkplaats in Limburg. En de groeten volgens welke vuur de ketjes voor de kasteeltuin Eikumpen nog een keer. Landgoed met pluimvee, wat ik gans vaak binnenkrien. Onder andere van Ellie en nog even Peter Haanraden. Ja, dat is begrijpelijk. Karen denkt een beetje durig. Hoensbroek, hoen is pluimvee en broek kan ook landgoed suggereren. Nou, dat is wel een erg goede vanochtend. De Meldersen kreeg ik binnen. Hulsberg, Kasteraai. Even kijken, Venlo, Valkenberg. Ja, Barneveld. Ja, ja, maar dat is moeten de provincie halen. Oelderikum binnen. Even kijken. Nog een keer Haanraden, nog een keer Haanraden. Hoensbroek nog eens. Nog eens Hoensbroek. Vielen en Brunsum. Is het allemaal net? Wat wel, een schikke appje.

0: Ja, kijk, dit is nu geknipt voor de week van de Limburgse popmuziek die er volgende week aankomt. Wat dan? Morgen gaat het al officieel beginnen met de aftrap in Welkom Weekend bij Robert Jansen. Maar dit is Mo Jones en Always the Same. Och, toen op Pinkpop gebracht, kan ik me herinneren. Goed, we zijn bezig met het goede spel, cryptische omschrijving. Die springt naar Inkplaats in Limburg. En de vraag is, welke landgoed met pluimvee? Een ganse hoop keer haanraden binnengekregen, maar ik kreeg ook stramprooi binnen en helden werd genoemd. En hors kreeg ik binnen en horen is volgens Annemarie een Italiaans kippenras. Nou, dat is echt goed die van overdag. Kasterij nog een keer en zusteren kreeg ik binnen. En heb je van Kees, even loesteren?
1: Dat is soms de Naanhof.
0: De Naanhof, oh ja. Zwamen komt binnen. De Aarwinkel bij Reutje, grens Posterhol. Dat denkt Henk dan weer. IJs kreeg ik binnen. Hoontem, want Hoontem. Ja, Merselo nog een keer. Hoenderlo, dat is Wietboete, de provincie. Kessel komt binnen. Doevergenhout kreeg ik binnen. Even kijken, wat is dit? Nog een audio-appje van Marlies. Gewoon voor nog even luisteren.
2: Zou het Venhorst kunnen zijn? Daar ligt een minicamping, die heet De Hoenderhof.
0: Oh.
2: En dat heeft er misschien niet mee te maken.
0: Nou, misschien wel. Maar misschien ook net, want Hanver het goede antwoord gehoord.
3: Nee.
0: Dat betekent dat dit opgave met Geet naar Mondig.
4: Dit is

zometeen het hoppen met Stefan. Was ze de kans blijven melden voor de vijf. Hè? Dan mag ze vijf leedjes aanvragen die dan ook op de radio komen. Dus eigenlijk was ze net al 20 minuten de baas van L1 Radio. Kent ze voor zichzelf doen, maar ook voor collega's, familie, vrienden en wat die smeer zei. Dus Lot van de Guren in de L1-app. Veel plezier en alvast een fijn weekend.

0: Luister L1, altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Vers aan tafel.
5: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
4: Vers.
5: Aan tafel.
6: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
7: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
4: Vers
5: aan tafel!
8: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Omwonenden van een loods in Mijl zijn gevraagd te vertrekken. Daar woedt een brand en er staan mogelijk gasflessen die kunnen ontploffen. 7 mensen zijn aangehouden voor het gooien van zwaar illegaal vuurwerk over de hekken van de gevangenis in Roermond. Dat gebeurde op oudjaarsavond. Limburg was vorig jaar zomer goed voor een kleine 900.000 binnenlandse vakanties. Dat is iets meer dan 10% van het totaal aantal binnenlandse tripjes.
0: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Alle studenten in het mbo, hbo en het wo hebben recht op een stagevergoeding, vindt het kabinet. En daarom wordt het vastgelegd in de wet. Een minimumbedrag komt er niet. Dat is per sector moeilijk te bepalen, zegt onderwijsminister Letschert. Bedragen mogen ook weer niet te hoog zijn, omdat bedrijven en instellingen dan misschien stoppen met het aanbieden van stageplekken. De Fiat heeft 3 Rotterdammers aangehouden voor het witwassen van 100 miljoen euro. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. In het onderzoek zijn ze 11 panden en een boot doorzocht. Er zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen. De Fiat kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Waarschijnlijk kregen de Rotterdammers daar contant geld voor terug. De verdachte van de bomaanslag in Monaco maandagavond is een Oekraïense vrouw van 39 die verkleed was als man. Ze woont in Duitsland. Omdat er een ingewikkeld explosief is gebruikt, onderzoekt de politie of de verdachte mogelijk handlangers had. De aanslag was gericht tegen een Oekraïense zakenman die banden zou hebben met Rusland. 2 verdachten die eerder werden opgepakt zijn vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Bondscoach Julian Nagelsmann is per direct opgestapt bij het Duitse voetbalelftal, bevestigt de Duitse Voetbalbond. Die zegt ook dat Jurgen Klopp zijn opvolger moet worden. De oud-Liverpool-trainer werkt nu nog voor de voetbaltak van Red Bull, maar heeft aangegeven open te staan voor de functie. Nagelsmann stapte op na de uitschakeling in de 16e finales van het WK tegen Paraguay. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden.
11: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
12: De opening van het Wereldmuziekconcours is donderdag 9 juli live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hesi, Mobiliteitswereld en D&D Verhuur.
11: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onder Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
13: Nu tijdens de grootste zomeruitverkoop van Duitsland bij XXX Loets. Krijg nu met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loets, Pallen in Wusselen.

0: Van harte welkom BL1. Ja, het is hittappen op de vrijdagmiddag, terwijl heel Amerika aan het wachten is wie laat Taylor Swift eindelijk getrouwen. We beginnen weer alvast met de openingsdans, oftewel de vief van Wilma vandaag.
1: Hallo, ik ben Wilma en ik kom op Boulder en ik stem op de vief en de eerste daarvan is La Bamba.
0: BL1. De vief.

kunt wel lekker op deze vrijdagmiddag. Temperatuur in de provincie 26 à 27 graden. Hier en daar een wolkenveld en natuurlijk ook de zon. Dus wel goed in, liever smeren, goed drinken en genieten van de beste hit-appen hits. Hey, en best een beetje jaloers aangelegd. Ja, Wil Sticht net als Wilma een top 5 inschikken. Dat kent via de site van ons, hè. L1.nl, ik ben benieuwd. Spreek ik tegen komende maandag. Is bij deze afgesproken. Dit is Simply Red en Stars Be Alone.

Ja, zo trots als een pauw met douze en veren. Als ik onze site lees, lenews.nl. Onze provincie trekt zo'n 900.000 vakantiegangers uit eigen land. Ja, ja, waar geest er zelf naar touw? Misschien Tunesië of Balkonia? Laat even het weten via de L1-app. Ik ben hartstikke benieuwd. Hij verzint op reis richting Zoutelanden.

0: onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna-membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.
1: Koopjesjagen bij Porta. Scoor nu tot wel 35% korting op meubels en tapijten. Plus 20% op haast alles. Beter meteen naar Porta.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
10: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. De politie heeft 7 mensen gearresteerd die verdacht worden van het gooien van zwaar vuurwerk over de hekken van de gevangenis in Roermond. Dat gebeurde op oudejaarsavond. De 7 zijn vorige maand opgepakt. Ze komen uit de omgeving van Heerlen. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging en vernieling en zullen later voor de rechter moeten komen. De kunstgrassportvelden op het terrein van de gevangenis raakten zwaar beschadigd. Het incident van gisteravond bij een autobedrijf in Doenrade was geen ramkraak. De chauffeur had een conflict met de bewoner van een appartement boven het autobedrijf. De chauffeur is een 48-jarige Sittardenaar. Hij had zich na het rammen van de pui verstopt in de showroom en werd daardoor de politie gepakt. De schade bij het autobedrijf is aanzienlijk. Schepen kunnen voorlopig niet onder de stadsbrug in Weert varen. Het vaarverkeer is gestremd omdat de brug gisteravond dichtklapte op het moment dat er een schip onderdoor voer. Dat schip is er vandaag onderuit gehaald. Weggebruikers kunnen weer over de brug rijden, maar schepen op de Zuid-Willemsvaart kunnen er niet onderdoor. Omwonenden van een brandende loods in Meijel zijn uit voorzorg gevraagd te vertrekken. In de loods in het buitengebied van Meijel staan mogelijk gasflessen die zouden kunnen ontploffen. De brand werd om 10 uur gemeld aan de 4 uitersten. Er komt veel rook vrij en mogelijk ook asbest. En André Rieu is gisteravond begonnen aan zijn serie Vrijthofconcerten van dit jaar. Normaal gesproken treden daar internationaal of nationaal bekende artiesten als gast op. Maar dit jaar kiest Rieu dichter bij huis met artiesten uit Maastricht en omgeving. Met als eerste gast Frans Teunis.
11: De enthousiasme, alles, drum en drum, is superfectie geregeld door André. En dit is zover nu met zo'n maan te maken werken. Dit is dat diamantje om je kroontje wat in hun eten had.
10: Dit jaar staan 12 Vrijthofconcerten op de agenda. De traditie begon 20 jaar geleden. Het weer wisselend bewolkt. Bij zonneschijn wordt het 25 à 26 graden. In de avond is het helder en dan koelt het snel af.
12: L1 verkeerproblemen op de A2 in noordelijke richting tussen Weert-Noord en afrit Valkenswaard. 25 minuten extra. Dan in zuidelijke richting op diezelfde A2 tussen knooppunt Leenderheide en Maarhezen een kwartier vertraging. Heb je zelf iets gezien op de Limburgse wegen? Je mag het doorgeven via de L1 WhatsApp.

0: en Miss Independent. Het is L1 op de vrijdagmiddag. Langs de file op dit moment op de A2 in noordelijke richting tussen Weert-Noord en afrit Valkenswaard. 32 minuten extra. En geniet van de Vief van Wilma vandaag. Zelf in een samenstellen, dat kent via de site van ons, hè? L1.nl.
1: Hallo, ik ben Wilma. En de volgende nummer van mijn Vief is Stumbling In.
2: L1.
3: De Vief.
2: Dit is L1.
3: De Vief.

Heerlijk, het liek wel vrijdagmiddag. Tavares en Heaven Must Be Missing an Angel Be Alone. Het lekkerste Limburgstalige muziek, 24/7 natuurlijk via onze internetkanalen. Plattewegradio.nl. Een van de hits van de playlist van Plattewegradio is nu op Alleen. Linda Zijlman.

De factuur voor de zangkunsten had Calvin Harris gewoon aan zichzelf geschikt. Want ja, hij is ook de zanger van dit liedje. You're My Way in Hittappen. Dit is L1. Strakke de actuele situatie op de Limburgse wegen. Ik praat je bij. En dit is Mike and the Mechanics, Over My Shoulder.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Appen met de jocks? Download de L1-app.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieks pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia. Een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De politie heeft 7 mensen uit de omgeving van Heerlen aangehouden die op oudejaarsavond zwaar vuurwerk op het terrein van de gevangenis in Roermond hebben gegooid. Het rammen van de pui van een autobedrijf in Doenraden was geen ramkraak. De gearresteerde chauffeur heeft een conflict met de bewoner van een appartement boven het autobedrijf. En de stadsbrug in Weert kan voorlopig niet open om schepen door te laten. Auto's kunnen er wel overheen rijden. De brug ging gisteravond dicht op het moment dat een schip passeerde.
1: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. De rechtbank oordeelt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog, vorig jaar nog eens met 3%. En volgend jaar stijgen de verkeersboetes weer. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Vorig jaar leverde boetes de staatskas ongeveer 1 miljard euro op. De gevolgen van deze uitspraak van de rechter zijn nog niet bekend. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe, kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer van de kandidaat, maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. Sigarettenfabrikant Philip Morris heeft de afgelopen 3 jaar ruim 1 miljoen euro aan subsidie gekregen om de CO2-uitstoot terug te dringen, heeft RTLZ uitgezocht. Het ministerie zegt dat het anti-rookbeleid van de overheid losstaat van subsidies en dat Philip Morris aan alle voorwaarden voldeed. 3 Rotterdammers zijn aangehouden voor het witwassen van 100 miljoen euro. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. Bij invallen zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen, zegt de FIOD. De opsporingsdienst kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig en dan wordt het 20 tot 26 graden.
9: De vrijdagmiddagspits. Dit is L1 verkeer. Problemen op de A2 in noordelijke richting tussen Weert-Noord en afrit Valkenswaard. 43 minuten op dit moment. Dan in zuidelijke richting op dezelfde A2 tussen Knoppen Lederheide en Mahezen. 27 minuten extra. Sta je elders in de file in de provincie, dan is je vertraging minder dan 10 minuten.
10: De grootste zomersale van Duitsland bij XXX Loets Pallen in Wusselen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Loets Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
11: De grote optocht van het Oud-Limburg Schuttersfeest in Melick is zondag 5 juli vanaf 1:30 live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Daniels Traprenovatie, Podotherapie Hermans, Nederlandse Obesitas Kliniek, Mobiliteitswereld, Wieler, Werkcentrum Limburg, Alfa Bier, Hansen Dranken en Kernarchitecten.

0: Een vrijdagmiddagborrel wappert uit Dine Speakers met Axel en Grosso.
1: De Vief.
0: Wat is Dine Vief? Even doorgeven via de site L1.nl. Kom ze mondig op de radio, kreeg ze vanmiddag een chocoladeverrassing. Net als Wilma, want die had vandaag De Vief samengesteld.
2: Hallo, ik ben Wilma en mijn favoriete nummer van De Vief is Poel Me Fly van de Janse Bakkenband.
3: Dit is L1.

Het is hit op een vrijdagmiddag. S Club 7, bring it all back. Temperaturen vandaag in de provincie 26 à 27 graden. Even een snelle blik op de Limburgse wegen. Langste file op dit moment in noordelijke richting op de A2. Tussen Nederweert en afrit Valkenswaard 53 minuten vertraging.

Zit best een lekker weekend voor de duur, hè? Het OLS in Melick. Alle informatie is te vingen via onze site l1.nl. Het is Hithoppen met Lady Gaga en Alejandro. Grapje, hè? Grapje.

0: Alejandro, Lady Gaga. Dit is L1, zo meteen de belangrijkste Limburgse nieuws en de actuele situatie op de Limburgse wegen.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
6: Ik koos wat mij raakte.
5: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
7: Oh, wat een goal!
8: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
9: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. De politie heeft 7 mensen gearresteerd die verdacht worden van het gooien van zwaar vuurwerk over de hekken van de gevangenis in Roermond. Dat gebeurde op oudejaarsavond. De 7 zijn vorige maand opgepakt. Ze komen uit de omgeving van Heerlen. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging en vernieling en zullen later voor de rechter moeten komen. De kunstgras sportveld op het terrein van de gevangenis raakte zwaar beschadigd. Schepen kunnen voorlopig niet onder de stadsbrug in Weert varen. Het vaarverkeer is gestremd omdat de brug gisteravond dichtklapte op het moment dat er een schip onderdoor voer.
10: Hoe dat precies is kunnen gebeuren, dat zijn we aan het onderzoeken. En tevens zijn we aan het onderzoeken wat de schade aan het schip is. Maar uiteraard ook de schade aan de stadsbrug Weert.
9: Dat schip is er vandaag onderuit gehaald. Weggebruikers kunnen weer over de brug rijden. Maar schepen op de Zuid-Willemsvaart kunnen er niet onderdoor. Het incident van gisteravond bij een autobedrijf in Doenrade was geen ramkraak. De chauffeur had een conflict met de bewoner van een appartement boven het autobedrijf. De chauffeur is een 48-jarige Sittardenaar. Hij had zich na het rammen van de pui verstopt in de showroom en werd daardoor de politie gepakt. De schade bij het autobedrijf is aanzienlijk. André Rieu is gisteravond begonnen aan zijn serie Vrijthofconcerten van dit jaar. Normaal gesproken treden daar internationaal of nationaal bekende artiesten als gast op. Maar dit jaar kiest Rieu dichter bij huis met artiesten uit Maastricht en omgeving. Met als eerste gast Frans Teunis.
11: De enthousiasme, alles, trum en dran, is super fexy geregeld door André. En dit is zover met zo'n maand te maken werken. Dit is dat diamantje om je kroontje wat in de neet had.
9: Dit jaar staan 12 Vrijthofconcerten op de agenda. De traditie begon 20 jaar geleden. En in Gratum is een rijdende auto in brand gevlogen. De bestuurder en zijn vrouw konden op tijd uitstappen en raakten niet gewond. Toen de brandweer aankwam, stond de auto in lichte laaien. Dat gebeurde rond 11:15 op de Baaksommerweg in Gratum. Het weer wisselend bewolkt. Bij zonneschijn wordt het 25 à 26 graden. In de avond is het helder en dan koelt het snel af.
0: De vrijdagmiddagspits. Dit is L1 Verkeer. Problemen op de A2 in noordelijke richting tussen Nederweert en afrit Valkenswaard. Meer dan een uur vertraging. Op diezelfde A2, want dan in zuidelijke richting tussen knooppunt Leenderheide en Maarhezen 20 minuten extra. Sta je elders in de file in de provincie, dan is je vertraging minder dan 10 minuten.

0: Quante Hippe en de wereld is mooi. Dit is L1 ook nog. Matthias Reim en Verdammt, ik liep dich. Ja, ik ken wel Duits. Ja, ja, Frans-Duits, die ken ik wel, hè. Oh, leuke leedjes gemaakt. Misschien wel een van Dine favoriete Veur de Vief. Geef het even durig via de site L1.nl. Misschien met Dine collega's tijdens de vrijdagmiddagborrel. Even die tablet erbij, even Vief samenstellen. En wie weet, best wel mondig op zender. Oh ja, en kom ze op dat grote L1 met Dine eigen Vief. Dan kreeg ze van mij, net als Wilma, een chocoladeverrassing van Rousseau. Ja, ik ben toch wel eens benieuwd welk leedje Wilma had aangevraagd in de revue.
1: Hallo, ik ben Wilma uit Boulder en het schoonste nummer is Bob Marley, No Woman, No Cry.
0: Ja, we kunnen nog even een rondje gaan wandelen en...

een van de lekkerste drankjes tijdens de vrijdagmiddagborrel. Ja, tenminste, dat heb ik me laten vertellen. Hè. Rosé met Bruno Mars en Apata BL1. Ja, dit weekend gaat het natuurlijk weer gebeuren. Hè. De Grand Prix van Groot-Brittannië. Ik heb hem toch wel eens benieuwd wat Max Verstappen ervan gaat maken. Alle informatie omtrent deze Grand Prix is natuurlijk ook te vinden via l1.nl/pitlane.

0: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
1: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
0: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
3: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
2: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De politie heeft 7 mensen uit de omgeving van Heerlen aangehouden die op oudejaarsavond zwaar vuurwerk op het terrein van de gevangenis in Roermond hebben gegooid. Het rammen van de pui van een autobedrijf in Doenraden was geen ramkraak. De gearresteerde chauffeur heeft een conflict met de bewoner van een appartement boven het autobedrijf. En de stadsbrug in Weert kan voorlopig niet open om schepen door te laten. Auto's kunnen er wel overheen rijden. De brug ging gisteravond dicht op het moment dat een schip passeerde.
8: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Een rechter van de rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog, vorig jaar met 3% en volgend jaar stijgen ze weer. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. De komende tijd moeten nog andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad kijken naar de hoge boetes. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten, blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Ook verkoopt ABP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven als Apple en Microsoft. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. De Nederlandse Bank waarschuwde eerder al dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer voor de kandidaat. Maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. De politie heeft niet kunnen achterhalen hoe een groot stuk schuim vorige maand naar beneden kon vallen in Amsterdam. Een vrouw brak daardoor haar nek op 3 plaatsen. Het OM gaat niet verder met de zaak omdat er geen verdachte kan worden aangewezen. De politie concludeerde eerder al dat het waarschijnlijk een ongeluk was. Het weer, vooral in het zuiden zon, op andere plekken ook stapelwolken. Het is 20 tot 24 graden. Morgen in het noorden veel bewolking en 20 graden. In het zuiden overwegend zonnig bij 26 graden.
10: Alleen verkeer de vrijdagmiddagspits komt aardig op gang. Op de A2 in noordelijke richting tussen Weert Noord en Leenderheide 25 minuten. En zuidelijke richting op diezelfde A2 sta je ook vast. Tussen Leenderheide en Leende 20 minuten extra. 26 minuten bijtellen op de A76 tussen Kunderberg en de Duitse grens. File of flitser gezien, je mag het doorgeven via de L1 WhatsApp. Sta je elders in de provincie in de file, dan is je vertraging minder dan 20 minuten.
11: Wat schuilt er achter criminaliteit in Limburg? Ontdek verhalen over misdaad in onze regio die raken, schuren en je anders laten kijken. De tentoonstelling Over de Grens is nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.

0: Het is de Vrijdag van L1 met Lionel Richie en Running With The Night... en David Guetta en One Republic ook nog en I Don't Wanna Wait. De vijf. Wat is Dine favoriete top 5? Geef het even door via de site l1.nl. Kijk eens even in die eigen playlist. Ja, er stond toch wel een aantal parels tussen. Geef het dan even door via de site van ons. En wie weet, bij zijn mondig wel de DJ hier in Etappen.
1: Hallo, ik ben Wilma Utbolder. En we komen allemaal meezingen met Mexico van de zangeres zonder naam.

Lekker. Röntje van Drey met Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love. Mr. Know-It-All van Teddy Swims. En natuurlijk Oetevi van Wilma. Ik ben er zo trots op, hè. Mexico van de zangeres zonder naam. Ja, wil zich ook een vief samenstellen. Dat kent via de site, hè. L1.nl. Hey, strakke 1540 hebben we natuurlijk. Ja, vul maar even zelf in. Dat Limburgse teerken. Het komt eraan. Na de lekkerste hit-happe hits van de Fugees, Kevin DeGraw en Tony Esposito nu.

Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl. Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow,
2: kost je maar 3 minuten.
3: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. De politie heeft 7 mensen gearresteerd die verdacht worden van het gooien van zwaar vuurwerk over de hekken van de gevangenis in Roermond. Dat gebeurde op oudejaarsavond. De 7 zijn vorige maand opgepakt. Ze komen uit de omgeving van Heerlen. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging en vernieling en zullen later voor de rechter moeten komen. De kunstgras sportvelden op het terrein van de gevangenis raakten zwaar beschadigd. Schepen kunnen voorlopig niet onder de stadsbrug in Weert doorvaren. Het vaarverkeer is gestremd omdat de brug gisteravond dichtklapte op het moment dat een schip passeerde.
5: Hoe dat precies is kunnen gebeuren, dat zijn we aan het onderzoeken. En tevens zijn we aan het onderzoeken wat de schade aan het schip is. Maar uiteraard ook de schade aan de stadsbrug Weert.
4: Dat schip is er vandaag onderuit gehaald. Weggebruikers kunnen weer over de brug rijden. Maar schepen op de Zuid-Willemsvaart kunnen er niet onderdoor. Het incident van gisteravond bij een autobedrijf in Doenraden was geen ramkraak. De bestuurder die de pui ramde had een conflict met de bewoner van een appartement boven het autobedrijf. De chauffeur is een 48-jarige Sittardenaar. Hij had zich na het incident verstopt in de showroom en werd daardoor de politie gepakt. De schade bij het autobedrijf is aanzienlijk. André Rieu is gisteravond begonnen aan zijn serie Vrijthofconcerten van dit jaar. Normaal gesproken treden daar internationaal of nationaal bekende artiesten als gast op. Maar dit jaar blijft Rieu dichter bij huis met artiesten uit Maastricht en omgeving. Met als eerste gast Frans Teunis.
6: De enthousiasme, alles, trum en dran, is superfectie geregeld door André. En dit is zover nu met zo'n maand te maken werken. Dit is dat diamantje om je kroontje wat ik nu niet had.
4: Dit jaar staan 12 Vrijthofconcerten op de agenda. De traditie begon 20 jaar geleden. En in Gratum is een rijdende auto in brand gevlogen. De bestuurder en zijn vrouw konden op tijd uitstappen en raakten niet gewond. Toen de brandweer aankwam, stond de auto in lichterlaaien. Dat gebeurde rond 11:15 op de Baaksommerweg in Gratum. Het weer wisselend bewolkt. Bij zonneschijn wordt het 25 à 26 graden. In de avond is het helder en dan koelt het snel af.
7: Vrijdagmiddag, dit is L1 Verkeer met de problemen op de A2 in noordelijke richting tussen Weert-Noord en Leenderheide. Op dit moment nog 13 minuten vertraging. Zuidelijke richting op diezelfde A2 ook nog 10 minuten. Verder zelf iets gezien, je mag het doorgeven via de L1 WhatsApp. Sta je elders in de provincie in de file, dan is je vertraging minder dan 10 minuten.

0: Dat is Wham en Wake Me Up Before You Go Go. Dit is L1. Kijk eens even op de klok. 15:40. Heb ze de muziek al geregeld voor de vrijdagmiddagborrel? Nee, nog net. Nou, service van de zaak.
1: Dit is L1.
2: Het Limburgs.

Franco Lascolinas en de Nachtvlinders en Viva la Vida in het Limburgs kwartierke. Ja, ons product steekt gewoon in de spotlight, hè. Heerlijk toch? Zeker bij deze temperaturen, 26 à 27 graden in de provincie. De naald ligt op de plaat van Pussycat. Dit is Mississippi.

Wat leuk deze. Chantal Jansen, Herfst Haneband en Hallo in the Yellow. Neue muziek uit eigen provins in het Limburgse Teerke. Hij is straks vuurig Justin Bieber, The Kid Laroi Stay. En zullen we er nog een doen in het Limburgse Teerke? Ja, zeker. Gewoon omdat het vrijdag is.

vergunt richting een extra lekker weekend met het OLS in Melick. En natuurlijk ook Max Verstappen, die weer achter het stuur zit in Groot-Brittannië voor de Grand Prix. Ja, wat staat er bij dicht op de agenda voor het weekend? Geef het even durf via de L1-app.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De politie heeft 7 mensen uit de omgeving van Heerlen aangehouden die op oudejaarsavond zwaar vuurwerk op het terrein van de gevangenis in Roermond hebben gegooid. Het rammen van de pui van een autobedrijf in Doenraden was geen ramkraak. De gearresteerde chauffeur heeft een conflict met de bewoner van een appartement boven het autobedrijf. En de stadsbrug in Weert kan voorlopig niet open om schepen door te laten. Auto's kunnen er wel overheen rijden. De brug ging gisteravond dicht op het moment dat een schip passeerde.
6: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de woningbrand gisteren in de Noord-Hollandse plaats Huizen is iemand overleden. Het is een van de 2 mensen die gewond raakten. Voor de brand was er een explosie. Het is nog onduidelijk waar die door is veroorzaakt. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Er werd een tijdje gezocht naar een derde persoon, maar die bleek er niet te zijn. Vanwege de brand moesten 12 omliggende huizen worden ontruimd. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten, blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. Ook verkoopt ABP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven. De Nederlandse bank waarschuwde eerder al dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens een rechtbank is daardoor het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. De kantonrechter vindt ook dat er sprake is van een verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad moeten nog kijken naar de verhoging van de verkeersboetes. Het waterschap in Friesland neemt maatregelen vanwege het grote aantal dode vissen in het zuidoosten van de provincie. Door de hitte zijn op 10 locaties honderden dode vissen komen bovendrijven. Door het warme weer en de zware regenbuien ontstond een zuurstoftekort in het water. Het waterschap in Friesland regelt extra schoon water op plekken waar vissen nog te redden zijn. Het weer, vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe en in het noorden kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig bij 20 tot 26 graden.

0: Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Berens, Keukens, Badkamers en Tegels in Rochel.
2: De opening van het Wereldmuziekconcours is donderdag 9 juli live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hesi, Mobiliteitswereld en D&D Verhuur.
3: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 Vandaag.

0: Oh, de laatste editie van Ellen Vandaag deze werkweek ging van start met de nodige romantiek. Geheel dankzij Soul Sister met The Way to Your Heart. Ja, daar zijn de navigatiesystemen meestal niet op bedacht, hè?
1: Ellen Vandaag met Ruben Wekers.
0: Misschien op jouw navigatiesysteem, op de routeplanner, het thuisadres net ingevoerd, is het weekend al begonnen. Het gaat hier trouwens vanmiddag ook over verkeer, maar dan minder positief dan het thuisadres. Specifieker namelijk verkeershufters.
2: Hij pleurde er gewoon tussen.
3: Allemaal op film.
0: Ja, mede door al die dashcams die veel mensen niet hebben. Kun je er complete documentaires over bekijken natuurlijk. De reden dat we het er vanmiddag over hebben. Ooit werd er namelijk op een 3 juli de Koninklijke Nederlandse Automobielclub opgericht. Ja, dan weet je dat het lang geleden is. 1883. Toen ging het over, ook volgens mij nog niet over auto's zoals we ze vandaag de dag kennen. Die automobielclub had in ieder geval een nobel streven. Er kwam namelijk dankzij deze club het legioen van welwillende weggebruikers.
4: Onder de slagzin, paraat voor wellevendheid op straat. Daartoe heeft ze besloten tot oprichting van een legioen van wellevende weggebruikers, waarbij een ieder zich kan aansluiten.
0: Ja, dat legioen was vandaag de dag ook wel nodig geweest, denk ik, bij sommige snelwegen, N-wegen, of gewoon binnen de bebouwde kom, waar sommigen nog met 130 doorheen jakkeren.

lekkere romantische meezinger Max en Andy Grammer hier net bij L1 vandaag. The Thing I Love. Om dat bruggetje dan even te maken. Het geluid wat ook heel veel mensen toch wel ontzettend lief hebben. Ja, ik zit trouwens te denken, dit geluid zullen ze eigenlijk niet zo lief hebben. Eerder dit geluid. Als er dan daadwerkelijk raak wordt geschoten. Ja, die abmars, die klinkt natuurlijk op het moment dat een schutterij eruit gekegeld wordt. Ja, zometeen een razendsnelle spreekbeurt. U zult een vermoeden hebben, denk ik. Gaat natuurlijk, hoe kan het ook anders, over het OLS. Komend weekend, dan is het zoiets. Het vierste traditiecompetitie en de Limburgse gezelligheid samenkomen. 135 schutterijen weer al ontvangen in Neerlijk bij schutterij Sint-Andrea. Zometeen nu er meer over. Eerst nog wat tropisch verantwoord materiaal van Coldplay en de Rhythms del Mundo.

0: Home is where I want to go. Coldplay en de Rhythms del Mundo met de klok. Als we hier op het klokje kijken, dan zien we dat het 10:30 is. Toch even fast forward naar komende zondag, 2:00. Dan zal het op LN Radio als vallen klinken.
1: Dit is LN. Live vanaf de Shutterswei op het OLS in Melick.
0: Ja, dan zien we dan natuurlijk live B. Hoef je er helemaal niks van te missen van editie 2026, het OLS. Dit weekend is het dus zover. Heel Melick zal in rep en roer zijn. Ondertussen no al dingen ook. Ja, ze doen het, kost wel een heleboel meer. Wat betreft de razendsnelle spreekbeurt vandaag. Ja, kost me over één ding gewoon.
1: Razendsnelle spreekbeurt.
2: Limburg
3: het Oud-Limburg Schuttersfeest, ook wel de Oude Limburger genoemd, is een jaarlijks festijn waarbij vrijwel alle schutterijen uit Belgisch en Nederlands Limburg samenkomen.
2: Voor Schuttersgilde, Noord-Oost-Provincie en Noord-Bijs Limburg, een goede dag.
3: Het OLS trekt jaarlijks tienduizenden bezoekers uit binnen- en buitenland en geldt als het grootste volksfeest van de Limburgse cultuur.
4: En wij wint schrijf geschiedenis.
3: Het OLS start met een folkloristische optocht van alle schutterijen met als hoogtepunt het défilé. Tijdens de optocht worden de schutterijen op verschillende punten beoordeeld door een vakjury, zoals beste défilé en mooiste uniform. Naast de optocht vinden nog tal van groeps- en individuele wedstrijden plaats.
5: Marswedstrijden.
6: De beste commandant.
5: De schoonheidswedstrijd.
6: De tamboers en trompetters.
5: De listenwedstrijd.
3: De belangrijkste wedstrijd is de schietwedstrijd. De winnaar van de schietwedstrijden mag het jaar erop het OLS organiseren en ontvangt de wisseltrofee de nummer. Deze trofee werd in 1991 bedacht door Alf Poel van Omroep Limburg en gemaakt door

0: Heerlijke plaat natuurlijk. Sonic, it feels so good. Sonja Marina Clark heet ze eigenlijk. Zometeen richting 4:30 het laatste Limburgse nieuws. En ook natuurlijk antwoord op de vraag of we een beetje een zonnig weekend tegemoet gaan.
1: De grote optocht van het Oud-Limburgs Schuttersfeest in Melick is zondag 5 juli vanaf 1:30 live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Daniels Traprenovatie, Podotherapie Hermans, Nederlandse Obesitas Kliniek, Mobiliteitswereld, Wieler, Werkcentrum Limburg, Alpha Bier, Hansen Dranken en Kernarchitecten.
2: Koopjesjagen bij Porta. Scoor nu tot wel 35% korting op meubels en tapijten. Plus 20% op haast alles. Beter meteen naar Porta.
3: Word onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna-membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
8: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
9: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
8: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
10: Appen met de jocks. Download de L1-app.
0: Het is bijna 4:30. Nog 30 seconden, maar toch al hier het laatste Limburgse nieuws hoor je van Dennis Ewald.
11: Goedemiddag. Een 83-jarige man uit Linnen heeft ervoor gezorgd dat de politie 2 nepagenten kon arresteren. De 2 probeerden de man gisteren op te lichten. Ze belden hem op, zeiden dat ze agenten waren en dat ze wilden voorkomen dat iemand zijn bankrekening zou leeghalen. De man vertrouwde het niet en belde de politie. Een van de oplichters stond bij de man voor de deur toen hij werd gearresteerd. De ander werd even later gepakt. Het gaat om een 24-jarige Venlonaar en een 25-jarige man zonder vaste woonplaats. Schepen kunnen voorlopig niet onder de stadsbrug in Weert doorvaren. Het vaarverkeer is gestremd, omdat de brug gisteravond dichtklapte op het moment dat het schip passeerde. Dat schip is er vandaag onderuit gehaald. Weggebruikers kunnen weer over de brug rijden, maar schepen op de Zuid-Willemsvaart kunnen er niet onderdoor. De politie heeft 7 mensen gearresteerd die verdacht worden van het gooien van zwaar vuurwerk over de hekken van de gevangenis in Roermond. Dat gebeurde op Oudejaarsavond. De 7 zijn vorige maand opgepakt. Ze komen uit de omgeving van Heerlen. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging en vernieling en zullen later voor de rechter moeten komen. De kunstgrassportvelden op het terrein van de gevangenis raakten zwaar beschadigd. Comiek Jay Francis uit Sittard heeft de Diamanten Ticket Award gekregen, omdat zijn soloshow Evolutie meer dan 100.000 bezoekers heeft getrokken. Francis heeft als ambitie de allergrootste comedian van Nederland te worden.
12: Hoe lang daarover doen we, dat weet ik niet. Maar ik weet dat we ooit nog een keer gesprek gaan hebben en dat we dan zeggen, en jong, het is toch geluk, hè? Dat gaat een keer komen, alleen ik weet nog niet wanneer. En zolang ik dat niet heb gehaald, sta ik op en blijf ik dit doen.
13: En hoe meet je dat dan, de grootste woorden?
12: Dat we er niet eens meer een gesprek over moeten hebben. Dat als we gaan zeggen, maar wie is het nou, zeg maar? Ik bedoel, kijk even naar de toon. Volgens mij is daar geen discussie over wie Toon is en wat hij heeft gedaan. Ik wil dat bereiken. En ik weet niet eens of dat überhaupt mogelijk is. Toon is een ander niveau. Maar ik wil toch gewoon zoiets hebben van... gras is groen, de zon is heet. Jay is de grootste comedian van Nederland.
11: Het incident van gisteravond bij een autobedrijf in Doenraden was geen ramkraak. De bestuurder die de pui ramde had een conflict met de bewoner van een appartement boven het autobedrijf. De chauffeur is een 48-jarige Sittardenaar. Hij had zich na het incident verstopt in de showroom en werd daardoor de politie gepakt. De schade bij het autobedrijf is aanzienlijk. Het weer. In de avond en nacht wordt het helder en koelt het snel af. Het wordt 8 tot 10 graden. Morgen blijft het droog en wordt het maximaal 28 graden.
0: Oeh, dat klinkt prima. Dat is goed weer voor wat ijsklontjes in de koffie.

0: Ah, alleen vandaag op standje Survival Gloria Gaynor.
1: Wat is jouw grensgevalletje?
0: Een zeer multicultureel grensgevalletje vandaag. We zoeken het wie de weg, durf ik wel te zeggen. Nog altijd in lien van het WK-speelschema. Ja, dat wereldkampioenschap, dat doort nog wel aan het team natuurlijk. Dus ook op deze vrijdag gaan we eens even verboeten de Limburgse grenzen. Dus pikken we vandaag de landen Kroatië, Egypte en Australië eruit. Het grensgevalletje.

0: jouw grensgevalletje?
1: Weder op de kwestie, roept u maar. Het Kroatisch geluid komt van Oliver Dragojevic. Vanuit Egypte, Amr Diop. En helemaal vanuit Down Under, AC/DC met natuurlijk A Whole Lotta Rosie. Wie mag er scoren wat u betreft?

0: Shawn Mendes met Mercy hier net bij Alleen Vandaag. Maar we even stilstaan bij een toch bijzondere verjaardag. Aan de vooravond van de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Vragen we ons af, ja, hoe betrouwbaar is Amerika als bondgenoot nog?
1: And the answer is...
2: Dit is L1.
0: Nou, als je die vraag stelt aan correspondent Twan Huis... hij concludeert dat Amerika's bondgenoot volledig onbetrouwbaar is geworden. En dat zal natuurlijk toch ook wel deels op het konto van meneer Trump zijn.
1: I don't think so.
0: Ja, journalist uit Zevenum, Twan Huis, hebben we het dan over natuurlijk. Was van 1999 tot 2007 correspondent in Washington en New York voor de NOS. En ook Nieuwsuur. Datzelfde Washington is morgen het toneel van de viering van de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten.
3: Maar ik denk dat de schade heel erg groot is. En wat Europa natuurlijk al lang geconcludeerd heeft, de meeste leiders in Europa, is dat Amerika een volkomen onbetrouwbare bondgenoot is geworden. De schade die nu wordt aangericht, die is niet zomaar hersteld. En de vraag is ook, wie komt hierna? Met een president die iedere dag opstaat met nieuwe plannen, ideeën die vaak onuitvoerbaar lijken, kan het ook zo zijn dat hij de macht niet wil opgeven natuurlijk. En dan komen we in nieuwe vaarwater terecht, wat na 250 jaar Amerika, want het land bestaat 250 jaar, tot hele rare strapatsen zou kunnen leiden. En daar zijn ook wel veel mensen bevreesd voor. Nou, ik denk als Europa niks meer koopt in Amerika, dat Trump boetend zal worden. Maar toch zou dat helemaal geen slechte strategie zijn. Want je ziet ook aan Oekraïne dat een land dat als verliezer ingeschat werd in 2022... is aan het verliezen van Poetin, nu een minimacht is die heel groot is geworden op het gebied van drones. En ik denk dat Europa, als het meer zelfvertrouwen krijgt, een hele stevige vuist zou kunnen maken, ook tegen de defensieindustrie van Amerika. Bovendien, ze verkopen een heleboel spullen die waardeloos zijn geworden. Want wat heb je aan een F-35 tegenover een drone? Helemaal niks.
0: Al dus, Twan Huis, er is toch wel flinke kritiek daar aan het Amerikaanse adres. Ja, ik denk, het is ook maar net wie het vraagt. Want als je meneer Trump zelf zou vragen, ja, dan zou het Amerikaanse volk toch al heel wat hebben gewonnen.
4: Win so much, you may even get tired of winning. And you'll say, please, please, it's too much winning. We can't take it anymore.
0: Dat is toch wel weer de campagne-retoriek van die welbekende oranje meneer.
2: Het is zomer.
0: Zometeen wat betreft het grensgevalletje. Dus vandaag geen Amerikaanse afvaardiging. Hadden we gisteren. Nee, geheel een lijn van het speelschema. Kroatië. Even kijken, wat was er nog meer? Egypte. Of Australië.

0: the courage.
1: En het welverdiende applaus natuurlijk voor de Zeeuwse mannen van Bluff. Ja, van Zeeland naar een heel ander land. Nogmaals, kandidatuur van het grensgevalletje.
2: Het grensgevalletje.

0: jouw grensgeval is.
1: Er is wel wat te kiezen, durf ik te zeggen vandaag. Dus de afvaardiging vanuit Kroatië is Olivier Dragojevic. Ik heb de Amar Diab en dan AC/DC en een keer niet de Thunderstruck. Nee, een Whole Lotta Roses. Roept u maar.

0: Oeh, op een erotische wijze richting de vrijdagavond hier, dames en heren.
1: Oh la la.
2: Dit is L1.
0: Don't talk, just kiss, right, said Fred. Ja, liep me op zich wel een toepasselijk advies, denk ik. Ondertussen prangende zaken die ook absoluut onze aandacht verdienen. Want dat grensgevalletje. En ja, ik neem ik altijd vuur om hartstikke eerlijk te zijn. Ik kon niet zitten jokken dat het spannend is geweest. Dus dat het dat absoluut niet is geweest. Want eigenlijk zo'n beetje, ja, zo eerlijk mag ik zien, alle stemmen. Oh, wacht,
3: misschien
0: even.
3: Mogen ze van mij draaien.
0: Oh, wacht, ik zal nog niet even. Dit is Misha namelijk.
3: A whole lot of Rosie mogen ze van mij draaien.
0: Misha, dankjewel. En ook Harold, stok er het zelletje in. En ook Maria. André, Pierre en Annemarie. Jos, de dag trouwens over. En ik zelf stiekem al wel. The show. She ain't exactly pretty. Ain't exactly small.

0: In de nieuwe editie van Chapeau Magazine... de chefs Guido Braken en Ralf Berendsen... musiceren, eten en wandelen in Parkstad... Remo Knops over onze defensieindustrie... toptennisser Demi Schuurs over haar reizend bestaan... en de familiebedrijven Vebego en Mestrini. Volg Chapeau ook online en op social media.
1: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt... ik kom eraan? Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
2: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden... ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
3: Ik koos wat mij raakte.
2: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
1: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen... en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws... Een 83-jarige man uit Linnen heeft ervoor gezorgd... dat de politie 2 nepagenten kon arresteren. Die probeerden hem wijs te maken dat zijn bankrekening zou worden geplunderd. De politie heeft 7 mensen uit de omgeving van Heerlen aangehouden... die op oudejaarsavond zwaar vuurwerk op het terrein van de gevangenis in Roermond hebben gegooid. En het rammen van de pui van een autobedrijf in Doenraden was geen ramkraak. De gearresteerde chauffeur heeft een conflict met de bewoner van een appartement... boven het autobedrijf.
9: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
10: Renate Kok met het NOS-journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie... worden opnieuw bedreigd, dat meldt de commissie. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten... dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van scholierenorganisatie LAX vorige week... bleek al dat ze opnieuw bedreigingen had gekregen. De coronacommissie noemt het onacceptabel... en zegt dat er contact over is met de politie en ook met de beveiliging. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven vanwege de hevige rook die er vrijkomt. Wegen zijn afgesloten. Mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Ook in het zuiden van Frankrijk woeden nog altijd bosbranden. Duizenden mensen zijn daar geëvacueerd. De KNVB doet aangifte van groepsbelediging... tegen mensen die zich racistisch hebben uitgelaten... over Oranje Internationals na de uitschakeling op het WK voetbal. Nederland verloor na een strafschoppenserie van Marokko. De 3 spelers die een penalty misten, Kluivert, Timber en Summerville... die werden daarna op sociale media geconfronteerd... met racistische en haatdragende opmerkingen. De KNVB had het al gemeld aan Meldpunt Online Discriminatie... maar heeft inmiddels ook contact over met het Openbaar Ministerie. En het waterschap in Friesland regelt schoon water op plekken... waar de afgelopen dagen veel vissen zijn doodgegaan. Door de hitte en de zware regenbuien kregen die vissen niet voldoende zuurstof. Het gaat om honderden dode vissen in het zuidoosten van Friesland. Het weer dan. Vanavond blijft het lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op wat regen. Temperatuur gaat dalen naar 1 graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden.
11: WK-avond. Haal alles in huis bij Tref Center Venlo. Van snacks en drankjes tot alles voor jouw perfecte kijkplek. Wat een treffer. Kom gezellig langs, ook op zondag. Trefcenter Venlo.
12: Deze week in de bonus. AH borrelhapjes van de versafdeling, 4 stuks, 7,50. AH verse pasta en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH hamburgers en slavinken, 4 stuks, 2 pakken, 7 euro. En AH donuts, koekjes of muffins, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Wetenschappers, ondernemers en overheid, die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
14: De grote optocht van het Oud-Limburgs Schuttersfeest in Melick is zondag 5 juli vanaf 1:30 live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Daniels Traprenovatie, Podotherapie Hermans, Nederlandse Obesitaskliniek, Mobiliteitswereld, Wieler, Werkcentrum Limburg, Alpha Bier, Hansen Dranken en Kernarchitecten.
13: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
15: Wat schuilt er achter criminaliteit in Limburg? Ontdek verhalen over misdaad in onze regio die raken, schuren en je anders laten kijken. De tentoonstelling Over de Grens is nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
16: Uitgekeken op je meubels of interieur? Laat je inspireren bij Leen Bakker, Pronto Wonen en Wonen Zo. Ontspannen wonen begint bij Retail Park Sittard Geleen. Retail Park Sittard Geleen, daar wil ik heen.
17: Liefde voor Limburg.
9: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 Vandaag.
18: Dit is L1.
19: Nieuws, commentaar, cultuur, sport, industrie en wetenschap zijn zo'n beetje de bronnen waaruit men dagelijks dat programma definieert.
18: Dit is L1.

0: Ja, we doen het dus allemaal, schijnbaar. Hè? De Rapid Eye Movement. Daar vernoemde deze groep zich naar. Een specifieke slaapfase waarin je ook heel snel heen en weer bewegen. Terwijl dat de oogleden gesloten zijn, wel te verstaan. Het wordt ook wel de droomslaap genoemd. Hersenen zijn extreem actief, terwijl de spieren in het lichaam volledig ontspannen zijn. Nou ja, REM, die zullen dat wel hebben geweten, denk ik. De shiny happy people ondertussen. Roembaan voor niemand minder dan meneer Knaups.
1: Kom maar achter me aan.
0: Jazeker, ook op deze eerste vrijdag van zomerse maand juli. Even een duik in de historie achter deze 3 juli 1898, dames en heren. Dat je hoor even. 3 juli was namelijk de oprichting van de Koninklijke Nederlandsche Automobielclub. Afgekort tot KNAC, de KNAC. Belangenvereniging van automobilisten, maar ook bekend omdat ze het legioen van welwillende weggebruikers oprichten.
2: Heeft de KNC gemeend goed te doen en begint te maken met een actie voor wellevendheid in het verkeer onder de slagzin paraat voor wellevendheid op straat. Daardoor heeft zij besloten tot oprichting van een legioen van wellevende weggebruikers, waarbij een ieder zich kan aansluiten.
0: Ja, het zou vandaag geen overbodig luxe zin, denk ik. Hè? Paraat voor wellevendheid op straat.
3: Hij pleurde er gewoon tussen. Ik schoot zonder te kijken, schoot hij zo voor, tussen mij en de vrachtwagen voor mij in de verkeer.
4: Stuur zo'n man naar een educatieve cursus, zodat hij weet hoe hij zich dient te gedragen in het verkeer.
5: Allemaal op film.
0: De welbekende verkeershufters, de meeste mensen hebben er helaas ook wel ervaring mee. Of zien er zelf in natuurlijk. Nou ja, aanig die kwestie. Dan door naar 3 juli 1971. Dat was toch ook wel een beetje een zwarte bladzijde in de muziekhistorie. De Doors-zanger Jim Morrison werd dood aangetroffen in een badkuip in Parijs. Deze stad ligt jou begraven. En dat is nog altijd een plek waar de trouwe fans dan samenkomen om te zingen, muziek te spelen. When you're strange, faces come out of the
6: rain. When you're strange. Great artist, right? And one of the most important artists in my opinion. And the kind of music he produced was just amazing, and it's still amazing, it's still relevant, and I think that's absolutely great.
0: Hits te over natuurlijk van de Doors. Dan 3 juli 1974, WK Historia met het nummer van dat jaartal. Kan het al een beetje pien van doen natuurlijk. Tegelijkertijd ook wel heel wat sportieve prestaties van het Nederlands voetbalelftal. Bijvoorbeeld op de 3 juli wisten ze te winnen met 2-0 van, niet de minste, Brazilië. Johan Neeskens en Johan Cruijff scoren door in Dortmund.
7: Dat is misschien de kans via Neeskens en Cruijff. Neeskens in het centrum, Cruijff dat geeft de paas.
0: Ja, 2-0 tegen Brazilië. Over het verder verloop van het toernooi in 74, zo maar niet hebben natuurlijk. Tot slot, nog wat muzikale historie. Dat is dan weer een jurke dorvuur. 3 juli 1973. Het alter ego Ziggy Stardust van natuurlijk meneer Bowie kondigt opeens aan te stoppen met live optreden. Consternatie alom, fans en collega's zijn geschokt. Later bleek dat het alleen zo begon om het personage Ziggy Stardust. Het laatste optreden over David Bowie namelijk in 2004 ging dus heel nog wat jaren door natuurlijk. Onderhanger met deze knijter.

Een dame die de roem dankt dankzij het digitale podium van TikTok. Ja, dat gebeurt steeds meer natuurlijk. Stella Lefty, daar heb ik het over. Ze zong hier over Boston bij L1 vandaag. Maar we ondertussen toch even...

0: Even een delicaat thema aansnijden. Pesten. En helaas is pesten nog steeds een probleem op veel verschillende scholen. Want uitschelden, uitlachen, beledigen, dat is van alle tijd. Komt dus nog altijd voor. Het is ook een illusie, denk ik, om het volledig te kunnen uitbannen. Maar goed, pogingen daartoe worden zeker wel gedaan. Op verschillende basisscholen in Limburg proberen ze het probleem ook anders aan te pakken. Ze werken namelijk sinds een aantal jaren met kinderen die als mediator werken. Bijvoorbeeld in Weert, bij basisschool Aan de Bron. En het werpt ze vrucht af.
1: Ik wil dat...
2: Hé, wat was er aan de hand?
3: Zij wordt te snel.
4: Zij stopt dat ding steeds.
5: Kunnen jullie een oplossing samen bedenken?
2: Ik was zo geboren met een kleine korte arm.
6: En daar ben je op school mee gepest?
2: Heel vaak.
5: Oké, geef elkaar maar een hand of knuffel of zo.
7: Ja, de wel eens niet eens conflictjes, die komen toch wel het meeste voor. Het gaat meestal maar over iets heel kleins, wat snel groter kan worden. En daarom is het belangrijk dat wij daar snel bij zijn.
8: Er is heel vaak conflicten, maar door de mediators heel veel minder.
9: Mediator, die snapt het soms wel wat beter.
7: Er zijn minder conflicten. En de leerlingmediatoren vinden het heel fijn om met ons te kunnen samenwerken. En die samenwerking is heel positief bevallen.
5: Ik vind het leuk en ik vind het ook heel belangrijk dat de kinderen ook kan helpen die het niet zo fijn hebben op het schoolplein. En ook gewoon dat ze vreedzaam met elkaar om kunnen gaan.
6: Nu ben jij vroeger heel vaak gepest. Wat zou jij willen vertellen tegen die kinderen dan die nu dat doen?
2: Ik zou zeggen dat we moeten stoppen met pesten. Want dat doen andere kinderen heel veel pijn in hun hart.
7: Maar echt het pesten helemaal uit de wereld helpen, ja, dat is helaas niet het geval. Maar nogmaals, het is wel echt stukken minder.

0: Misschien is het weekend net voor je begonnen. Ja, vind ik altijd wel een momentje hier zo na 5 uur. Altijd even de raam open dan hoor je in heel Limburg dat het weekend ook daadwerkelijk begonnen is. Man, de stond op de achterste puur natuurlijk. Zometeen hier ook reden tot juichen. Want de laatste kans om een modewaardebon van maar liefst 50 euro van Kastelein Mode in de wacht te slepen zometeen.
1: Dat is nogal wat.
2: Appen met de jokes. Download de L1-app.
3: Met de VVV cadeaukaart geef je jouw medewerkers zelf de keuze. Sonja bestelt lekker sushi, Thomas gaat naar het theater, Maan voor de laatste mode en Abdel naar een leuk hotel. De VVV cadeaukaart, het eindejaarsgeschenk dat altijd goed uitpakt.
4: Bezoek het Internationaal Historisch Festival in Panningen.
5: 25 en 26 juli. Leuk voor jong en oud. Met Europa's grootste oldtimershow. 4000 tractoren en motoren. Een kermis en een onderdelenmarkt. Kijk op
4: ihf-festival.nl.
6: Beleef het zelf. Het Oost-Limburgs Schuttersfeest in Melick. Waar traditie, spanning en gezelligheid samenkomen. Feest voor jong en oud. Zondag 5 juli, OLS Melick.
7: De hele zomer lang gratis live muziek op verrassende locaties in Mazeik. Kijk voor het volledige programma op visitmazeik.be.
8: Vrijdag 11 september. Give it up. Put your hands in the air and make some noise for Raccoon.
9: De Doolhof in Tegelen. De deuren zijn open om 7 uur.
8: Feel their magic and be there.
9: Get your tickets at dedoolhof.nl.
10: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
11: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
12: Oorlog. Onderdrukking. Je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF... bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
11: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
12: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
13: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
14: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
13: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
14: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
0: Het bijpraatmoment is hier aangebroken. Het laatste Limburgs nieuws hoor je van Dennis Ewald.
15: Goedemiddag. Een 83-jarige man uit Linnen heeft ervoor gezorgd... dat de politie twee nepagenten kon arresteren. De twee probeerden de man gisteren op te lichten. Ze belden hem op, zeiden dat ze agenten waren... en dat ze wilden voorkomen dat iemand zijn bankrekening zou leeghalen. De man vertrouwde het niet en belde de politie. Een van de oplichters stond bij de man voor de deur toen hij werd gearresteerd. De ander werd even later opgepakt. Het gaat om een 24-jarige Venlonaar en een 25-jarige man zonder vaste woonplaats. Schepen kunnen weer onder de stadsbrug in Weert doorvaren. Het vaarverkeer werd gestremd omdat de brug gisteravond dichtklapte op het moment dat een schip passeerde.
16: Hoe dat precies is kunnen gebeuren, dat zijn we aan het onderzoeken. En tevens zijn we aan het onderzoeken wat de schade aan het schip is. Maar uiteraard ook de schade aan de stadsbrug Weert.
15: Dat schip is er vandaag onderuit gehaald. Weggebruikers konden al snel weer over de brug rijden. Maar schepen op de Zuid-Willemsvaart moesten nog een tijdje wachten. Politie heeft 7 mensen gearresteerd... die verdacht worden van het gooien van zwaar vuurwerk... over de hekken van de gevangenis in Roermond. Dat gebeurde op Oudejaarsavond. De 7 zijn vorige maand opgepakt. Ze komen uit de omgeving van Heerlen. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging en vernieling... en zullen later voor de rechter moeten komen. De kunstgras sportvelden op het terrein van de gevangenis raakten zwaar beschadigd. Comiek Jay Francis uit Sittard heeft de Diamanten Ticket Award gekregen. Zijn voorstelling Evolutie heeft meer dan 100.000 bezoekers getrokken. Jay Francis heeft als ambitie de allergrootste comedian van Nederland te worden.
1: Hoe lang daarover doen we, dat weet ik niet. Maar ik weet dat we ooit nog een keer gesprek gaan hebben. En dat we dan zeggen, en jong, het is te geluk, hè. Dat gaat een keer komen, alleen ik weet nog niet wanneer. En zolang ik dat niet heb gehaald, sta ik op en blijf ik dit doen.
17: En hoe meet je dat dan, de grootste woorden?
1: Dat we er niet eens meer een gesprek over moeten hebben. Dat als we gaan zeggen, maar wie is nou de, wie is het nou, zeg maar? Ik bedoel, kijk even naar Toon. Volgens mij is daar geen discussie over wie Toon is en wat hij heeft gedaan. Ik wil dat bereiken. En ik weet niet eens of dat überhaupt mogelijk is. Toon is een ander niveau. Maar ik wil toch gewoon zoiets hebben van gras is groen, de zon is heet. Jay is de grootste comedian van Nederland.
15: En het incident van gisteravond bij een autobedrijf in Doenraden was geen ramkraak. De bestuurder die de pui ramde had een conflict met de bewoner van een appartement boven het autobedrijf. De chauffeur is een 48-jarige Sittardenaar. Hij had zich na het incident verstopt in de showroom en werd door de politie gepakt. De schade bij het autobedrijf is aanzienlijk. Het weer. In de avond en nacht wordt het helder en koelt het snel af. Het wordt 8 tot 10 graden. Morgen blijft het droog en wordt het maximaal 28 graden.
0: Dennis, dank je wel. Zometeen dus die nieuwsquiz met de laatste kans van deze week om een modewaardebon van 50 euro van Kastelein Mode te winnen.

0: met Nate Smith op weg naar die hemelse vrijdagavond. En de hemelse vrijdagavond kan nog zo waar mogelijk beter weren. Want er is ook wel wat te winnen. De quizvraag gaat vandaag over het welbekende een ongeluk. Zit in een klein hoekje.
1: Ja, ik ben wel reuze benieuwd.
2: L1 vandaag.
0: Ja, dat kan helaas de gouverneur zelf ook nog over mij kallen. Een paar weken geleden volgens mij. Fikse hersenschudding liepen op vanwege een auto-ongeluk. Dit gaat over een andere situatie. Een situatie hoe dat een automobiliste op leeftijd mij gemuut was. Ze reed vandaag namelijk bij het stadhuis. Ergens, met de nadruk op ergens, in Limburg. Met haar autoke van een trap af. Reden daarvoor de navigatie stuurt haar richting dat trapje. Ja, dat is waar ons dat de navigatie het zit. Dan moet je dat natuurlijk braaf opvolgen. Gelukkig bleef de vrouw ongedeerd. De auto zal even nog gekeken, want er waren dingen. Gaan eventueel even de navigatie updaten. Wat betreft de vraag, is vrij simpel, durf ik te zeggen. Ja, de antwoord misschien niet. Waar gebeurde dit? Waar knalde deze vrouw over de trap? €50 dus op de waardebon van Kastelein Mode. In ruil voor de juiste naam van de gemeente die wij zoeken. In welke Limburgse plaats volgde deze dame heel braaf de orders van de navigatie?
3: Ik zou dat zelf nooit aankunnen. Zo'n mannenstem in de auto.
4: Sla hier rechtsaf.
3: Zal dat ik wel beslissen. Dan gaat tegen mij zeggen hoe dat ik moet zijn.
4: Sla hier rechtsaf. Zal ik alsjeblieft eens rechtsaf staan.
3: Terwijl mijn primitieve mannenbrein is al millennia lang geconditioneerd om klakkeloos de orders van een vrouwenstem op te volgen.
4: Sla hier rechtsaf.
3: Ik zal het maar doen, anders is het weer een week niet poepen en gezaaid.

0: een beetje de strijd tussen Cheerio en deze van Rutger Barneveld. Wat is nou de officiële, officieuze zomerhit van 2026? Nou, ik loop die kwestie aan u. Trouwens, wat betreft de kwestie voor de modewaardebon van 50 euro voor kasteleinmode. We zien dus op zoek naar de plaats staan waar de dame vanmorgen met het autoke, geheel in lijn van wat de navigatie wel zag, van de trap af dendertje, kreeg door van Ivo, er zit Noorbeek.
1: Nee, dat is niet goed.
0: V-A-U-D, helaas. Tegelijkertijd, Ivo, ja, dat weet je pogingen niet tellen, net zwaar mij, hè. Trouwens, zo meteen ook goed nieuws, dames en heren. Jawel, lekker toch, richting het weekend. Honderden Limburgse gezinnen die in armoede leven kregen een pakket met zomerproducten. Allemaal onder de noemer de Troeteldagen. Oh. Hartverwarmend.

0: Push the feeling on, the night crawler, say net bij L1 vandaag. Goed dat we nou even rumba maken voor filantropische initiatieven. Maar zesde!
1: L1, dit is L1.
0: Goede doelen. Project hoe de wereld een beetje schoner van werd. Of een hele hoop schoener eigenlijk. Het zijn de troeteldagen bij Stichting Eén Klein Gebaar. En dat maakt dat ruim 200 gezinnen die in armoede leven de komende dagen een pakket met zomerproducten krijgen. En dat zorgt natuurlijk voor veel vrolijke gezichten. Tamara Westijn vertelt erover. Ze is van de Stichting Eén Klein Gebaar.
2: Aan de ene kant is het de mooiste tijd van het jaar voor mij, omdat wij een heleboel mensen blij mogen maken. Van de andere kant is het teleurstellend dat er zoveel zijn die we kunnen helpen. We proberen ons er eigenlijk altijd maar bij neer te leggen en te denken van, ja, ieder persoon die we kunnen helpen, is er eentje meer en is er eentje minder die tussen wal en schip valt?
3: We hebben eigenlijk verschillende producten die eigenlijk kunnen gebruikt worden in het dagelijks leven. En dan gaat het van een body lotion, een douchegel, wat goed voor je haren en lichaam, tandenborstel, tandpasta, wat voor de make-up. Ook soms belangrijk. Dat zijn eigenlijk allemaal producten die steeds duurder worden en moeilijk aan te schaffen voor gezinnen die in armoede leven.
2: Wat wij proberen te doen is om te zorgen door hun de producten die ze nodig hebben dagelijks te geven. Houden ze van hun boodschappengeld houden ze extra over, waardoor ze dat weer ruim kunnen inzetten voor de feestdagen, voor de zomerdagen of in dit geval de zomervakantie.
3: Een hele grote glimlach. Het zijn allemaal producten die vaak weg worden gelaten om geld te besparen. En ja, door middel van onze stichting kunnen wij het toch wel aanbieden.
0: Ik denk dat een applausje toch wel even op zijn plek is. Hè? Netjes hier. Stichting Eén Klein Gebaar, Jim Kranenburg was dat van die stichting. Komende dagen werden die pakketten dus aangeboden in Venlo. Ondertussen een dame die in centraal zit. Dit is ook wel een zomers Limburgs pareltje.

0: but have in mind that we're a brand new band and we're so divine. We don't spend no time.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Appen met de jokes. Download de L1-app.
4: Kastelein Modebeek is de gezelligste dames- en heren modezaak in Limburg. Met 1200 vierkante meter modeplezier, meer dan 70 topmerken en een eigen naaiatelier. Kom shoppen in Beek of kijk op modekastelein.nl.
5: De grote optocht van het Oud-Limburgs Schuttersfeest in Melick is zondag 5 juli vanaf 1:30 live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Daniel Strap Renovatie, Podotherapie Hermans, Nederlandse Obesitas Kliniek, Mobiliteitswereld, Wieler, Werkcentrum Limburg, Alpha Bier, Hansen Dranken en Kernarchitecten.
6: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKS Keukenstudio in Tudderen.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we er al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering. De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
12: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
11: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
13: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Een 83-jarige man uit Linnen heeft ervoor gezorgd dat de politie 2 nepagenten kon arresteren. Die probeerden hem wijs te maken dat zijn bankrekening zou worden geplunderd. De politie heeft 7 mensen uit de omgeving van Heerlen aangehouden die op oudejaarsavond zwaar vuurwerk op het terrein van de gevangenis in Roermond hebben gegooid. En het rammen van de pui van een autobedrijf in Doenraden was geen ramkraak. De gearresteerde chauffeur heeft een conflict met de bewoner van een appartement boven het autobedrijf.
3: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
14: Renaat Kok met het NOS Journaal. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Buchholz-O'Sullivan is dat onuitvoerbaar, omdat de situaties van de bewoners te verschillend zijn. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent in zo'n huisje wonen met rust laten. Ze wijst op de grote woningnood en zegt dat er alleen ingegrepen wordt als er bijvoorbeeld sprake is van een onveilige situatie. Formeel wonen er bijna 60.000 mensen op zo'n vakantiepark, maar waarschijnlijk ligt dat aantal veel hoger. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. Dat meldt de commissie. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van de scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat er opnieuw bedreigingen binnen waren gekomen. De coronacommissie noemt dat onacceptabel en zegt dat er contact over is met de politie. man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beide werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van Festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege het onweer dat langs de kust trok. En Oranje International Nathan Aké voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt transfervrij over van Manchester City. Zijn contract bij de Engelse club werd niet verlengd. Aké speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer blijft vanavond lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op regen. Temperatuur daalt naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. Het wordt dan 20 tot 26 graden.
10: Bezoek het Internationaal Historisch Festival in Panningen.
15: 25 en 26 juli.
16: Leuk voor jong en oud. Met Europa's grootste oldtimershow. 4000 tractoren en motoren. Een kermis en een onderdelenmarkt. Kijk op
10: ihf-festival.nl.
17: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
18: De opening van het Wereldmuziekconcours is donderdag 9 juli live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hissy, Mobiliteitswereld en D&D Verhuur.
19: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
20: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
21: De woonspecialist van Zuid-Limburg. Groten in wonen. Maastricht.
20: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
22: Liefde voor Limburg.
23: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 Vandaag.
24: Dit is L1.
25: Hoor ze het zo spannend hier als bij ons op een sloopkamer is het al gauw. Je zegt hoho. Ja, Kama Sutra boek liggen, jongen. Is niet voor niks om je nachtkerkje. Oh nee, het zei ze. Het enige spanningje waar ze door met hebben gedaan is een muggenpotkoud.

0: Heerlijk toch, hè? De vrijdag over te beginnen met neem eens minder dan Amy Winehouse.
1: Ja, dat gaf zo'n warm gevoel. Dat was echt fantastisch.
2: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Hé, kijk eens, wat een toeval. Meneer Rieu, en dat is dan net de persoon hoe dat het EO even overgeeft. Want het vrijdag is natuurlijk weer het decor van de jaarlijkse concerten van dezelfde André Rieu voor de 20e editie. Pakt je goed. Met een flinke dosis Limburgse muziek. En het valt duidelijk in de smaak bij het publiek.
3: Het is de eerste keer dat wij hier geweest zijn. Maar we gaan volgend jaar zeker weer. Het is echt de moeite waard. Ja, elke keer als je denkt, nu gaat het stoppen en dan gaat het gewoon weer door. Het is gewoon echt heel gaaf om mee te maken.
4: Collega's zien die onder de indruk zijn van de muziek. Ja, echt een feest.
5: Ja, het is gewoon super. En zo'n Oekraïense vrouw die dan zo prachtig kan zingen. En ja, ik vind dat geweldig.
6: It's perfect. Incredible. Magnifico. Magic. Super.
0: Ja, dat is vrij positief, kunnen we wel stellen. En dan Gilbert Angers, er is nogal wat te doen over het energiemanagement bij de Grand Prix van Silverstone. Dat energiemanagement, dat gaat een grote rol spelen, zo denkt analist Xavier Maassen.
7: De laatste Grand Prix hebben we het goed gehad. Daar vond ik eigenlijk dat hele energiemanagement en ook de discussie daaromtrent een beetje weg hebben, wat goed was. We hebben mooie wedstrijden gezien. En de vraag is hoe dat dit weekend gaat zijn. Ze moeten heel goed gaan uitkijken, waar kunnen ze die batterij gaan opladen? Want het is inderdaad allemaal bijna gewoon rollend vol gas door bochten. Kops, maggots, beckets is gewoon zo snel. Daar kun je je batterij niet opladen. Maar je hebt wel een lang rechtstuk daarna.
0: Het belooft wat. En trouwens ook nog even Ruimbaan voor onze kampioen van het midden van, van de provincie. Wel natuurlijk iedere week even met Nel Geraerts. 94 jaar op de teller. Kun je daar weer even bij buurten. En deze week worden we al wat aan de hand al in huizen Geraerts. Nel zult achter een vlieg aan.
8: En nu ben ik al een paar dagen op één vlieg aan het jagen. Ik dacht dat het er één was. En toen kwam gisteren dat meisje om te poetsen. Ja. En dat heeft er 8 achter elkaar kapot gehouden. Dus ik dacht iedere keer, overal waar ik ben, is de rotzak.
0: Ja.
8: En nou ja, dan worden het er 8 of 10.
0: Er zitten er nog wel een paar. Ik moet zeggen, we hebben sinds kort een elektrische vliegenmapper. Mocht je nog twijfelen over een dergelijke aankoop? Niet doen. Ik loop zo'n beetje met zo'n zwevend ding rond. Achter vliegen aan. Die heel makkelijk wegvliegen.

0: On the Loose, Niall Horan.
1: L1 vandaag, de nieuwsquiz.
0: Jawel, de laatste kans om de Modewaardebond ter waarde van 50 euro van Kastleinmode te bemachtigen. De quizvraag gaat vandaag over een uitzonderlijke situatie. Ergens, met een nadruk op ergens in Limburg bij een stadhuis. Een dame reed daar met haar auto van een trap af. Want ja, de navigatie had er zo gewezen. En daar moet je toch braaf gehoorzamen natuurlijk. Het deed mij een beetje denken aan een situatie die zich het begin van dit jaar voordeed in Eindhoven. En dat was wel allemaal wat ernstiger. Held van de dag tegelijkertijd was toen wel een man genaamd Dimitri.

0: tijdelijk onderbreken voor de voetgangers die trap even wilden afdalen, denk ik. Waar gebeurde dit? Dat is de vraag waar we graag een antwoord op krijgen. In welke plaats kwam deze dame dus bij het stadhuis stil te staan op de trap? Ik kwam trouwens vanmiddag nog even tegen. Dat deed mij ook denken aan die volkszanger met die flinke boshaar, René Leblanc. Niet gehinderd door enige zelfreflectie, nog bescheidenheid. Hij is vrij vol van zichzelf. Bijvoorbeeld die opname dat hij op een gegeven moment in de auto op weg naar een concert vertelt. Ja, navigatie, ik rij overal blind naartoe. Ik zit al zo lang in het vak. Alle podia ken ik wel.
1: Maar eigenlijk rij ik blindelings dan, hè? Ik heb nooit geen navigatie aanstaan, nee.
2: Ga na 300 meter rechtdoor bij de rotonde, neem de tweede afslag.

0: Twee gebroeders op de vierde verdieping, Never Alone.
1: Vandaag, de nieuwsquiz.
0: Waar deed die situatie zich voor? Ergens in Limburg, een dame die geheel op aanwijzing...

0: aanwezig van de navigatie. Een trap, afreed een trap bij het stadhuis. Wim, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Jullie toevallig zelf afkomstig uit de plek die we zoeken?
1: Nee, helemaal net. Uit Schaarsberg.
0: Uit Schaarsberg, oké. Okay. Oh, dat is een stukje bieter dan. Wie is het op Schaarsberg nog? Alles rustig door? Of,
1: Ja, nu is het wel rustig naar Pinkpop. Dus
0: oh ja,
1: dat is
0: weer
1: een keer.
0: Even, het valt me op. Schaarsberg, zei je heel specifiek. Want dat voelt je nog altijd zo dat je in Schaarsberg woont. Je niet een landgraaf.
1: Ja, ik ben in principe landgraaf, joh. Maar ik woon in een stadsdeel Schaarsberg.
0: Ah, zo, ja. Ja.
1: Voor het leuk te zagen.
0: Ja, joh, want dat zijn dan toch die drie dorpskernen die. Ja, dat is ook wat onderling chauvinisme is er nog wel mee gemunt, neem ik aan.
1: Ja, dat valt wel mee, maar ik ben oorspronkelijk niet van Lauwerdorp, dus dat is überhaupt verloren.
0: Ah, het is niet gewoon geëmigreerd eigenlijk.
1: Zolang ik getrouwd ben, woon ik op Schaarsberg.
0: Ah, zo, op die manier. De plek die we zochten inderdaad, dat ligt een stukje witter. Even kijken, we kregen al binnen van Ivo het zo'n Noorbeek zien, het zo'n Vendraai zien zelfs. Dat was allemaal niet het geval, wat dacht je, Wim?
1: Ja, het was een 78-jarige dame, die is in Weert bij het stadhuis, is die de trappen afgevaren.
2: Goed! Dat is ook goed!
0: Klopt inderdaad, het ging niet helemaal goed. Ik stel al te denken, misschien als een navigatie op wandelen stond. Mensen, via Google kun je dat intikken of met de auto, fiets of met vliegtuig zien of zo. Ja, met de benenwagen kun je die trappen af, maar met de auto is het langer veranderd natuurlijk. Zie je zelf een liefhebber van de navigatie, Wim, of heb je nog zoiets van, ik doe het allemaal op het cupje?
1: Ja, ik ken redelijk ter weg in Limburg en omstreken, maar het gebruik is toch vaak automatisch, ook gewoon de navigatie. Maar eigenlijk meer om flitsers te lokaliseren.
0: Oh ja, ook natuurlijk. Ja, dan is het deur foto's kunnen er dan gemaakt worden. Want Wim, ik neem aan, jij weet je ook nog wel de tijd voor de navigatie. Je misschien wel samen met de wederhelft op weg richting Costa Brava met duizend kaarten die de hele veerroute bedekt je en dan worden er misschien wel eens wat ruzie en zo allemaal.
1: Ja, dat had ik nooit gedaan, zo wiet gevaren. Maar ik hou wel immer een stratenboek. Zo 500 met alle gemeentes van Nederland en België en Luxemburg. Hou ik in de auto liggen. Dus wanneer ik er weg moet weten dat ik daar vaak op navigeerde. Maar ook een beetje geografische kennis heb ik ook een stuk weer.
0: Ja, precies wel. Als je dan al enigszins weet hoe het noorden en het zuiden ligt, dan kon je nou wel een stuk natuurlijk. Ja, dat kan me iets voorstellen.
1: Ik ga geen moeite om aan een navigatie in Groningen of Leeuwarden te komen. Binnen die gemeente is het natuurlijk een ander verhaal.
0: Ja, precies. Ja, dat kan me voorstellen inderdaad. Maar de goede richtkanaal, dat is al 50% van het hele verhaal natuurlijk. Wim, tot slot ben ik altijd benieuwd. Wat breng je het weekend?
1: Ik ga dadelijk gewoon eens op bezoek bij vrienden en bekenden. En ik moet morgen de zolder verven. Dus ik ga gisteren het plafond geverfd. Ik ga nu alles afgeplekt. En ik ga morgen vroeg heel vroeg op show. En dan ga ik de zolder verven.
0: Welke kleur ga je te krijgen?
1: Grijs.
0: Oh.
1: En het plafond is gewoon wit.
0: Oké. Okay. Oh, dat is een flink klusje dan. Het zal wel warm zijn op de zolder dan.
1: Het valt met.
0: Ja. Nou, dan ik zou zeggen, dan laat je hem dan vanavond flink gewoon bij die camera.
2: Super, wie de ketelappen.
0: En doet je het goed, toch?
1: Ja, goed zo. Hartelijk bedankt.
0: Jij bedankt, Wim, voor antwoorden. Fijn weekend, man.
1: Hoi.
0: Hoi.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Appen met de jocks. Download de L1-app. Word onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna-membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.
2: Sarah viel 54 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
3: De levenskwaliteit die ik door de operatie heb gekregen is echt het stukje energie.
2: Onze begeleiding naast de operatie maakt het verschil. Ook op het gebied van voeding en beweging. Verander je gewicht, verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
1: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
3: Het laatste Limburgse nieuws staat over hier van Dennis Hebald.
4: Goedenavond. Viroloog Marion Koopmans uit Stijl wordt opnieuw volop bedreigd. Zij is een van de mensen die aan het woord zijn gekomen in de parlementaire enquête naar de aanpak van de coronacrisis. Destijds werd ze al veelvuldig bedreigd en is nooit opgehouden. Nu ze dankzij de openbaar verhoren weer in beeld is gekomen, is het weer toegenomen. Dat had ze ook wel verwacht, zegt Koopmans. Een 83-jarige man uit Linnen heeft ervoor gezorgd dat de politie twee nepagenten kon arresteren. De twee probeerden de man gisteren op te lichten. Ze belden hem op, zeiden dat ze agenten waren en dat ze wilden voorkomen dat iemand zijn bankrekening zou leeghalen. De man vertrouwde het niet en belde de politie. Een van de oplichters stond bij de man voor de deur toen hij werd gearresteerd. De ander werd even later gepakt. Het gaat om een 24-jarige Venlonaar en een 25-jarige man zonder vaste woonplaats. Comiek Jay Francis uit Sittard heeft de Diamanten Ticket Award gekregen. Zijn voorstelling Evolutie heeft meer dan 100.000 bezoekers getrokken. Jay Francis heeft als ambitie de allergrootste comedian van Nederland te worden.
5: Hoe lang daarover doen we, dat weet ik niet. Maar ik weet dat we ooit nog een keer gesprek gaan hebben en dat we dan zeggen, en jong, het is toch geluk, hè? Dat gaat een keer komen, alleen ik weet nog niet wanneer. En zolang ik dat niet heb gehaald, sta ik op en blijf ik dit doen.
6: En hoe meet je dat dan, de grootste woorden?
5: Dat we er niet eens meer een gesprek over moeten hebben. Dat als we gaan zeggen, maar wie is het nou, zeg maar? Ik bedoel, kijk even naar Toon. Volgens mij is daar geen discussie over wie Toon is en wat hij heeft gedaan. Ik wil dat bereiken. En ik weet niet eens of dat überhaupt mogelijk is. Toon is een ander niveau. Maar ik wil toch gewoon zoiets hebben van gras is groen, de zon is heet. Jay is de grootste comedian van Nederland.
4: En de politie heeft 7 mensen gearresteerd die verdacht worden van het gooien van zwaar vuurwerk over de hekken van de gevangenis in Roermond. Dat gebeurde op Oudejaarsavond. De 7 zijn vorige maand opgepakt. Ze komen uit de omgeving van Heerlen. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging en vernieling en zullen later voor de rechter moeten komen. De kunstgras sportvelden op het terrein van de gevangenis raakten zwaar beschadigd. Het weer. In de avond en nacht wordt het helder en dan koelt het snel af. Het wordt 8 tot 10 graden. Morgen blijft het droog en wordt het maximaal 28 graden.
3: Klinkt hartstikke prima. Dennis, dankjewel.

0: Andrew Gold op de vrijdagavond met Lonely Boy.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Ik denk wat betreft later dit weekend. Max Verstappen moet natuurlijk aan de bak op de Grand Prix van Silverstone. Hij is net qua kwalificatie op de derde plek geëindigd. Dus hij zet zich als derde neer voor de sprintrace morgen. 3/10 langzamer dan Lewis Hamilton, die vanaf minuut 1 de snelste was vandaag. Hij pakt dus pole position. Trouwens, qua snelheid wel ietsjes minder snel, denk ik. Motorbiken, goed nieuws denk ik voor liefhebbers. Want met de opening van de nieuwe motorbikeroute in IJsde is een zogeheten blinde vlek in dat gebied ingevuld. Nu kunnen op het terrein van het Tiende Vrij, dat is een voormalige veldstortplaats aan de rand van IJsde, motorbikers terecht op een moeilijk parcours, gemaakt door Bodemzorg Limburg.
2: Hey, biker doe deze, bijna grote. Maak er een chique tour van. Hey.
3: Het is zo dat wij proberen invulling te geven aan de wensen en behoeften die binnen een gemeente leven. Dus daar willen wij in meegaan. En op het moment dat wij zien dat het mogelijk is, dan zetten wij ook onze schouders eronder. En dan dragen we eraan bij. En dat kan in dit geval een mountainbikeroute zijn, maar we hebben ook wandelroutes. We hebben ook een golfbaan.
4: Ja, maar ik vind het ook heel mooi dat Bodemzorg zich zo ingespannen heeft om een stukje van de natuur terug te geven over recreatie- en sportdoeleinden.
5: We breken hier nog een klein beetje aan een aansluiting naar andere routes. Dus we moeten eerst een heel stuk fietsen om de leuke mountainbike-stukken te krijgen. En ja, dat is nu opgelost door hij. Je gaat te creëren. Het moeilijkste punt ligt bij hierop. Er zit een hele moeilijke klim. Ik heb al een keer of drie gefietst heb en het moet maar één keer gelukkig zijn boven te komen. Dus, maar dat heeft meer van mij te zeggen dan over de klim die misschien net steil genoeg is.
4: Nou, het is voor iedereen te doen, alleen aan de snelheid. Dan moet je een geoefende mountainbiker zijn om dit op een goede manier te fietsen. Maar dit kan voor iedereen in zijn eigen snelheid en eigen tempo.
0: Zitten we al wat kuitenbijtertjes bij volgens mij, Geur? En dat trouwens gewoon eerst. Over.
6: Ja.

I'm a survivor, I'm gonna make it. Ze zong in het onderhanger, dus Beyoncé, het oude damesgroepje. Hoe Queen Bey onderdeel van was. En natuurlijk Destiny's Child met The Survivor. Het heet al een tijdje officieel vrijdagavond. En ik denk dat dat ook betekent voor veel mensen officieel weekend. Ik zit te denken om dat begonnen weekend van wat extra glans te voorzien. Even wat kippenvelmateriaal in de vorm van een... Pino erotisch baslijntje. Hot chocolate.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Luisteren L1 Radio. En met de jocks. En doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
5: Meneer, mag ik u wat vragen?
6: Ja.
5: Waar kent u Hazy van?
6: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
5: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
6: Oké.
5: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
7: Beleef het zelf. Het Oud-Limburgs Schuttersfeest in Melick, waar traditie, spanning en gezelligheid samenkomen. Feest voor jong en oud. Zondag 5 juli, OLS Melick.
8: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
11: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
12: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
13: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een 83-jarige man uit Linnen heeft ervoor gezorgd dat de politie twee nepagenten kon arresteren. Die probeerden hem wijs te maken dat zijn bankrekening zou worden geplunderd. Viroloog Marion Koopmans uit Stijl wordt weer volop bedreigd. Dat begon al in de coronaperiode en is nu weer toegenomen door de openbare verhoren over de aanpak van de coronacrisis. En de politie heeft 7 mensen uit de omgeving van Heerlen aangehouden die op oudejaarsavond zwaar vuurwerk op het terrein van de gevangenis in Roermond hebben gegooid.
4: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
14: Renate Kok met het NOS-journaal. Europa heeft 6 Russische wetenschappers en onderzoekers sancties opgelegd. Dat gebeurt vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Ze kunnen door de sancties de EU niet meer in. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Wegen zijn afgesloten en de inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven, zegt correspondent Merel de Bruyne.
15: Eerst waren de hulptroepen begonnen met eigenlijk evacuaties van mensen. Maar al snel concludeerden ze dat het veiliger is als mensen juist binnen zouden blijven en de ramen dicht zouden gaan doen. Omdat er enorm veel rook is en die rook ook heel gevaarlijk kan zijn natuurlijk.
14: Nou, mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben, die zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens de kantonrechter is het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden en is er sprake van een verkapte belastingheffing als die boetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Deze automobilisten zijn het daarmee eens.
16: Het is ook weer een melkkoe, lijkt het erop, van de regering. Gewoon de Nederlandse hardwerkende mensen die moeten daar voor boeten, vind ik.
17: Je kan beter en zwaar iets doen wat dan uiteindelijk goedkoper bekeurd wordt dan een verkeersboete. Het is natuurlijk gewoon zwaar crimineel als je een verkeersboete krijgt.
14: Andere rechtbanken, het gerechtshof en ook de Hoge Raad moeten nog kijken naar die verhoging van de verkeersboetes. En de politie heeft een man van 20 aangehouden die verdacht wordt van een poging tot doodslag met een kettingslot. Gebeurde dinsdagochtend vroeg in Amsterdam na de WK-wedstrijd Nederland-Marokko. Beelden van het voorval gingen online rond. Het weer vanavond nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe. In het noorden is er kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het dan overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit

0: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat het nu opnieuw gebeurt. Hoe ernstig die bedreigingen zijn is niet bekendgemaakt, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
2: Maar wat we wel weten is dat het gaat om zowel fysieke als online bedreigingen en ook dat ze de veiligheidsdiensten en de politie daarbij betrokken hebben. Dus het gaat wel ergens om.
1: De coronacommissie noemt die bedreigingen onacceptabel. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beide werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van Festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege dat onweer dat toen langs de kust trok. Het is lastig om goed hulp te bieden in het door aardbevingen getroffen Venezuela. Voor de slachtoffers is de nood hoog, maar goederen komen niet altijd op de juiste plek, vertelt buitenlandredacteur Jelle Baars.
3: Gisteren sprak ik met een hulpverlener ter plaatse van de organisatie CARE. En die vertelde eigenlijk dat de politieke instabiliteit en de zwakte van instituties in Venezuela het heel moeilijk maakt om hulp goed bij de mensen te laten komen. Er is simpelweg geen centrale regie, dus we weten niet waar de hulp naartoe gaat.
1: Het dodental van die aardbeving in Venezuela is inmiddels opgelopen tot bijna 2600. Oranje International Nathan Ake voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt over van Manchester City, dat iets meer dan 8 miljoen euro ontvangt voor de verdediger. Ake speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden.

0: is L1 met het nieuws van 9 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten in het oosten van Spanje moeten binnenblijven vanwege de hevige rook. Ook in Portugal is een grote natuurbrand. Het is er heet en droog op het Iberische Schiereiland, zegt correspondent Merel de Bruyne.
2: En dan heb je ook nog eens dat er in Portugal begin van dit jaar grote stormen waren en er dus heel veel ongevallen bomen zijn die nog niet zijn opgeruimd op sommige plaatsen. En in Spanje heeft het heel veel geregend dit voorjaar, waardoor er eigenlijk heel veel is gegroeid dat ook nog eens brandbaar is. Dus ja, ze maken hun borst wel nat voor deze zomer hier.
1: Ja, de harde wind maakt het ook lastig om het vuur nu te bestrijden. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer verwijderd. De politie en het OM zijn aan onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. De Turkse komiek Deniz Güktaş, die gisteren werd opgepakt, is nu ook formeel aangeklaagd. Hij wordt beschuldigd van het beledigen van president Erdogan en het belachelijk maken van religieuze waarden. De laatste jaren zijn vaker mensen opgepakt omdat ze de Turkse president zouden hebben beledigd, zegt correspondent Gülşah Erçetin.
3: Dat is strafbaar in Turkije. Die wet bestaat al heel lang. Alleen mensenrechtenorganisaties zeggen dat deze regering daar misbruik van maakt om zo critici de mond te snoeren en de vrijheid van meningsuiting te beperken.
1: Ja, de voorstelling waarin Güktaş zijn uitspraken deed is op YouTube al miljoenen keren bekeken. En Crescencio Summerfield heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging. Het weer vanavond en vannacht droog, koelt af naar een graad of 15. Morgen in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het.

0: 1 met het nieuws van 10 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje woedt een grote bosbrand. In meerdere gemeenten in de kuststrook van de Middellandse Zee is daarom een lockdown aangekondigd door de autoriteiten. De Nederlander Giro Tuin is op vakantie in het gebied.
2: Wij zouden eigenlijk naar het strand gaan, maar ja, we konden niet de boot opgaan, want dat was niet vertrouwd, omdat ze niet wisten hoe de brand zich verder zou ontwikkelen.
1: Mensen in de omgeving hebben een waarschuwing gekregen om binnen te blijven vanwege de hevige rookontwikkeling. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer weggehaald. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Boekholt O'Sullivan is dat onuitvoerbaar. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent in zo'n huisje wonen met rust laten. Crescentio Summerville heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. De KNVB gaat aangifte doen, zegt de voorzitter van de voetbalbond, Frank Pauw.
3: Dat er zoveel discriminerende racistische uitingen zijn geweest in de richting van onze spelers. Ja, schandelijk. En meer dan dat zijn eigenlijk geen woorden voor. Ik wil ze ook hier niet herhalen. Het is te schandelijk en te grove woorden.
1: Ja, ook onder meer Kluivert en Timber kregen te maken met dat soort racistische opmerkingen op sociale media na het missen van een penalty tegen Marokko. Het weer. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: L1 met het nieuws van 11 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou daar zijn handtekening onder zetten, ondanks de twijfel die hij de afgelopen jaren zaaide over zijn steun aan het militaire bondgenootschap. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld, zegt ProRail. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. De boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Dit is de vierde keer dat ProRail moet concluderen dat herstel opnieuw langer duurt. Oranje International Crescendo Summerville heeft zich op Instagram fel uitgesproken tegen racisme. Hij schrijft dat er wat hem betreft nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op racistische uitlatingen die online werden geplaatst, nadat hij, net als Kluivert en Timbers, een penalty tegen Marokko had gemist. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging. Ook is er melding gedaan bij het meldpunt Meld Online Discriminatie. Die zegt dat er 10 tot 20 reacties als strafbaar zijn beoordeeld. De Europese Raad heeft sancties opgelegd aan 6 Russen vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Het gaat om wetenschappers en onderzoekers die zich bezighielden met het ontwikkelen van het gif waaraan Navalny stierf. Zij kunnen door de sancties de EU niet meer in. Navalny overleed ruim 2 jaar geleden in een strafkolonie. In zijn lichaam werd gif gevonden, werd door verschillende Europese landen geconstateerd. Rusland blijft dat ontkennen. Het weer. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig. Bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnen blijven. De branden volgen op droogte en extreme warme weken. En door de wind verspreidt het vuur zich snel. Ook in Portugal woeden bosbranden. En daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die eind vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel, Eindhoven en Geelserijen kwamen hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen. Dat schrijven onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot. Die lagen op dat moment voor de kust van Nederland. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou zo'n handtekening onderzetten. Ondanks de twijfel die hij afgelopen jaren zaaide over zijn steun aan het bondgenootschap. Ook zouden de bondgenoten volgens Reuters de komende jaren 140 miljard euro willen uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Op het WK voetbal heeft Egypte zich geplaatst voor de 8e finales. De wedstrijd tegen Australië eindigde na verlenging in 1-1, waarna er penalties genomen moesten worden. In de 8e finale speelt Egypte tegen de winnaar van het duel tussen Argentinië en Kaapverdië. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. Het koelt dan verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder heel veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare aan natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel en Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De 2 zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. En de boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. Het koelt verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder veel zon.